0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Panama zijn na de zware aardbeving van vrijdag al meer dan 200 naschokken gemeten. Ze worden wel steeds zwakker. Volgens de hulpdiensten zijn honderden huizen beschadigd en raakten bijna 30 mensen gewond. Maar er is niemand overleden. De scholen in Panama blijven vandaag nog dicht. Weer een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen. Daarbij is een ruit gebarsten en de gevel beschadigd. Bewoners in de buurt moeten uit voorzorg een tijdje hun huis uit. Afgelopen zomer was er volgens Omroep Rijnmond een kappersoorlog in de stad. De burgemeester besloot toen één zaak een tijdje dicht te houden na meerdere explosies. Een dodelijk verkeersongeluk bij Kesteren. Daarbij is een van de auto's volgens de Gelderlander op de kop in de berm terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond op de N233. Beide bestuurders kwamen om. Twee anderen die in een van de auto's zaten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De weg is voorlopig dicht. En een jongen van 10 uit het Brabantse Bladel heeft 112 gebeld omdat hij ruzie had in de speeltuin. Dat meldt de regionale omroep. Wijkagenten hebben samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met hem gevoerd. Onterecht het alarmnummer bellen is strafbaar, maar voor de jongen blijft het bij het gesprek. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en rustig. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, maar later komt de zon erbij. Het wordt een graad of 17. En dat was het nieuws op Slam.
0: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dancing.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Mike Williams en 3 Drys. Grease 2000.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Armin van Buuren en Sasha. Everlast.

Okay, bye. Slam.

0: smartspeaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het vliegveld van Riyadh heeft bij een nieuwe raketaanval van de Houthis flink wat schade opgelopen. Hoeveel precies wordt nog in kaart gebracht. De 11 gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Iemand uit Pakistan kwam om het leven. Zaterdag vielen bij aanval op het vliegveld ook al 13 doden. Het geplande AI-datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte heeft een eerste klant. Dat schrijft het Financieel Dagblad. Nebius uit Amsterdam levert rekenkracht aan onder meer Microsoft en Meta. Het bedrijf wil een flink deel van de capaciteit afnemen. Zeker is het datacenter nog niet, maar volgens de initiatiefnemer is het een belangrijke stap. Noord-Korea heeft een raket getest met kunstmatige intelligentie die op lage hoogte van koers kan veranderen. Dat zegt de zus van leider Kim Jong-un, die ook een hoge functie in de regering heeft. Noord-Korea voerde dit jaar al 10 keer eerder een rakettest uit. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland een energiecentrale in de hoofdstad Kiev aangevallen met een drone. De aanval zal gebeurd zijn vlak nadat Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen bekend maakte. Zelensky zei van niets te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. En dan het weer van Weer Online. De rest van de nacht verloopt rustig met lange heldere perioden. Plaatselijk ontstaat er wel mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Noord-Korea heeft opnieuw meerdere raketten afgevuurd. Volgens het Zuid-Koreaanse leger kwamen ze uit de regio rond Pyongyang en vlogen ze richting de Japanse Zee. De raketten zouden meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. Noord-Korea deed dit jaar al meer dan 10 rakettests. Bepaalde tv-spotjes van president Trump mogen in de VS niet meer worden uitgezonden. Dat heeft een rechter besloten. De reclames waren betaald met belastinggeld. Volgens CNN $19 miljoen. Eén ervan had de titel God creëerde Trump. Democraten en republikeinen hadden kritiek, want belastinggeld voor politieke campagnes is verboden. De politie en de explosieve opruimingsdienst hebben gisteren urenlang onderzoek gedaan op het strand van Scheveningen. Daar was een metalen bal aangespoeld. Er werd gevreesd dat het een oude zeemijn was. Het strand werd daarom afgesloten. Dat was uiteindelijk niet nodig. Na onderzoek bleek het een oude boei te zijn. In Brussel hebben gisteren tienduizenden mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. Zo willen ze dat fossiele bedrijven zwaarder worden belast en dat de subsidies voor fossiele brandstoffen stoppen. Volgende maand is de internationale klimaattop in Turkije. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nog een raketaanval door de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij kwam iemand uit Pakistan om het leven en raakte 11 mensen gewond. Die zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Saoedi-Arabië zegt ook een raket van de Houthis te hebben neergehaald. Die was onderweg naar een militaire basis. Een ernstig verkeersongeluk bij Kesteren in Gelderland. Daarbij zijn 2 mensen omgekomen, de bestuurders van beide betrokken auto's. Ook raakten 2 andere mensen uit 1 van de auto's gewond. Volgens de Gelderlander werden er 6 ambulances en 2 traumahelikopters opgeroepen. De N233 is voorlopig dicht. Bij een kapper in Vlaardingen is een explosie geweest. De gevel is zwaar beschadigd. De gemeente doet nog onderzoek of die nog verder kan instorten. Afgelopen zomer was er volgens Omroep Rijnmond een kappersoorlog in de stad. De burgemeester besloot toen een kapperszaak een tijdje dicht te houden na meerdere explosies. En premier Netanyahu laat een onderzoek doen naar de klokkenluiders die aan het woord komen in de documentaire NASA. In die film zeggen Israëlische soldaten dat Israël en Gaza bewust burgers als doelwit kiest. Netanyahu vindt de film vals en misleidend. De documentaire won de grote juryprijs op het filmfestival van Venetië. Het weer van Weer Online. Vanochtend is het fris en kunnen lokaal wat mistbanken voorkomen. Uiteindelijk stijgt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. En dit was de Nieuws op Slam.
2: Dankjewel Michiel. Een hele goede morgen. Wegen af met Flitsmars en wat een vertraging op de A15. Ridderkerk Oostvoorne tussen de Merwedeweg en de Habes 6200 7000. Er staat een kwartier vertraging, 3 kilometer file. De oprit is afgesloten.
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
3: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.
4: Ja, als je dat alarm hoort gaan, heb je ADE naar de stuur van Slam om kans te maken op kaarten voor het Amsterdam Dance Event. Maupie komt eraan, 50 Cent, Major Lazer en dit is Lost Frequencies.

0: Major Lazer, Light It Up.
1: Light It Up.
0: Slam.
2: Marijn Oosterveen.
0: Goedemorgen, het is 6 minuten over 6 deze maandagochtend. Je bent wakker geworden of gebleven op 12 oktober. Het is vandaag de eerste dag van de week van het praatje. Maak eens een praatje met iemand vreemd, een vreemdeling, iemand die je niet kent. Want daar worden mensen gelukkiger en minder eenzaam van. Zodoende de week van het praatje. Een man die 24.000 euro had gewonnen bij een casino mag zijn geld weer terug. Heeft dat gisteren op zijn rekening gestort gekregen weer. Of gewoon contant gekregen. De marechaussee had zijn geld afgepakt, 24.000 euro, omdat die man met 24.000 euro allemaal 100 euro biljetjes slapend in zijn auto werd gevonden. De herkomst, dat kon de marechaussee niet herleiden, maar na wat onderzoek blijkt het verhaal wat die man vertelde te kloppen. Hij heeft zijn geld inderdaad gewonnen in het casino, dus hij heeft gisteren zijn geld teruggekregen. En deze ochtend is het strand van Scheveningen weer veilig verklaard, want er spoelde gisteren een verdacht object aan. Een soort bol. Gedacht werd dat het ronde ding een zeemijn was, maar de explosieve opruimingsdienst ontdekte dat het om een stalen bal gaat. Gewoon om een stalen bal. Gewoon een bal van staal. Mogelijk een oude boei wordt nu gedacht. Dus als je vandaag naar het strand gaat, en die kans is natuurlijk enorm. Het kan weer, want het strand is weer open. Een hele goede morgen, Slam. Het is vandaag vooral grijs met af en toe wat regen. De temperatuur loopt op tot maximaal 18 graden, maar de wind maakt het fris.

0: 50 Cent. De House in de Pauze topper. In de club. Vandaag weer terug, hè. We zijn wel een beetje een soort zwart gat gevallen naar die Slamdance 1000. Maar vandaag tussen 12 en 2 gewoon weer die lekkerste lunchpauze van Nederland. Dat is het enige positieve eraan, denk ik. House in de Pauze terug op Slam vandaag vanaf 12 uur. En daar kun je onder andere 50 Cent gaan horen met In de Club. Ik voorzie deze ochtend een gemiddelde normale ochtendspits. Het wordt iets drukker op de A2 deze ochtend, want daar wordt aan de weg gewerkt.
1: De Slam ADE Ticket Week.
0: Maar elders wordt het gewoon zoals je normaal verwacht op een maandagochtend druk, maar ook weer niet het drukste van de week. Sterkt als je vandaag met de auto op pad moet. Kun je lekker lang naar Slam luisteren en vandaag, vanaf vandaag moet ik zeggen, maak je kans op kaarten voor het Amsterdam Dance Event. Verscheidende feestjes. Heel veel feestjes. Feestjes van Loveland. Ik zie een exclusief event op een geheime locatie waar we mogelijk later iets over bekend gaan maken. Maar daar wil je bij zijn. Ik zie de 50 Hertz Club Train. Dan ga je in een trein partyen. Ik zie 10 Years Stamped Records. Dat is het label van Martin Garrix. Daar kan Martin Garrix natuurlijk zelf ook een setje draaien. Ik zie Audio Obscura. Ik zie Into the Woods. Het ADE Festival. Het is mega. De kaarten die bij Slam te winnen zijn. Het enige wat je moet doen is wachten totdat je het ADE ticketalarm hoort. En dan ADE appen naar de app van Slam. In goed overleg mag ik het alarm nu één keer laten horen, zonder dat je daar kaarten voor kan winnen. Maar dan weet je in ieder geval hoe het klinkt. Als het dan vanaf nu voorbij komt, dan weet je, nu win ik kaarten. Dus je wint nu nog geen kaart als je dit hoort.
1: De Slam ADE Ticket Week. Stuur nu ADE via de Slam app en maak kans op tickets.
0: Zo, dan weet je in ieder geval hoe het klinkt. Want dat is belangrijk, want straks mis je het. Ik krijg vaak de vraag van hoe klinkt dat alarm dan? Nou, zo klinkt het. Hoor je dat alarm zo meteen, heb je ADE in de app van Slam om kans te maken op exclusieve feestjes. Elke dag een ander feestje. En vandaag onder andere feestjes voor Loveland en de 50 Hertz Club Train. Bij zijn is meemaken hier bij Slam. Luister naar Slam. Hoor je dat ADE-alarm, dan heb je ADE in de app van Slam om kans te maken op kaarten.

0: David Guetta, Sia, Beautiful People bij Slam. Een liedje over alle luisteraars van Slam. Zometeen ga je het horen waarom iedereen dit jaar een plastic kerstboom in huis haalt. Want er is wat bijzonders aan de hand met de kerstboom. Je hoort zo wat het is. Oh, Joel Corey komt eraan. Whisper, als je blijft luisteren. Naar Slam.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
9: Thuisin, mooi wonen, even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor word ik snel geholpen.
12: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: in sportvoeding.
1: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost, autotaalglas.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
5: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Een hele goede morgen, Slam. Het is er nog 2 minuten voor 6:30, het weerbericht van Weer Online. Het is vandaag vooral grijs met af en toe wat regen. De temperatuur loopt op tot maximaal 18 graden, maar de wind die hangt maakt het wat frisser. Vanavond en morgenochtend trekken er meer buien over het land. Morgen zien we af en toe zon, maar vooral in het noorden kunnen stevige buien met onweer ontstaan. Dus daar wil ik je ook alvast voor waarschuwen. Dan de wegen af met flitsmars. Er meldt dan een aantal vertragingen en staan de kilometer of 50 aan file. Dit zijn ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. Eerst op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en de Empelbrug. 20 minuten, 4 kilometer file. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude-Rijndijk. Een minuut of 20, 12 kilometer staat daar. En op de A15 Ridderkerk-Oost-Voorne tussen de Merwedeweg en de havens 6200 7000. Een kwartier, dan staat er 4 kilometer file. Op dezelfde A15 Ridderkerk-Oost-Voorne is een ongeluk gebeurd tussen de Botlektunnel en de havens 4200. Er staat inmiddels ruim een half uur vertraging, 3 kilometer file. Elders kun je een vertraging tegenkomen, maar die is op dit moment nog korter dan 10 minuten.
6: Goedemorgen.
5: Oh, goedemorgen, Michiel. Maar heel goed. Ik start eerst heel voor jou jouw achtergrondmuziekje in. En dan mag je. Michiel, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
7: Er is zeker 1 dode gevallen bij een raketaanval op het vliegveld van Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Dat land haalde ook een raket neer die op weg was naar een militaire basis. In Vlaardingen is gisteravond laat iets ontploft bij een kapperszaak. Op beelden van lokale media is te zien dat de gevel is beschadigd. Regiozender Rijnmond meldde deze zomer dat er een kappersoorlog is in Vlaardingen. En in de Betuwe in Gelderland zijn 2 doden en 2 gewonden gevallen bij een verkeersongeluk. Op de provinciale weg bij Kesteren botsten 2 auto's op elkaar. De bestuurders van allebei de auto's kwamen om het leven. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
5: Dankjewel Michiel en tot zometeen. Waarom haalt iedereen dit jaar een plastic nep kunststof kerstboom in huis? Je hoort het zo meteen. Muziek van Joel Corey komt eraan. Whisper, Ariana Grande en Zedd met Break Free. En dit is DJ Goja en Jason.

Ariana Grande zet Break Free bij Slam. Het is 6 minuten over half 7. De donkere dagen zijn begonnen. Het is op dit moment nog steeds donker. Ik probeer even een gezellig sfeertje neer te zetten. Want heb jij geen nep kerstboom? Dan moet je dit jaar veel dieper in de buidel tasten wat betreft die kerstbomen. Want kerstbomen, in het algemeen, de hele linie kerstbomen van Noordman tot huismerk, worden waarschijnlijk tot 20% duurder. Dat is even schrikken, zeg. Vooral die Noordman, die wordt prijzig. Een boom van 2 tot 2,5 meter betaal je naar verwachting zo'n €70 minimaal. En dat is ongeveer een tientje meer dan vorig jaar. Ja, dat is even schrikken. En dat komt omdat de Deense kwekers jaren geleden minder bomen hebben geplant. Waardoor er nu minder aanbod is van die kerstboom. En ook het vervoer is flink duurder geworden. Een vrachtwagen die kerstbomen vanuit Denemarken naar Nederland brengt kost inmiddels €1800 tegenover €1300 vorig jaar. En die hogere kosten zie je dus terug in de prijs van jouw kerstboom, die je waarschijnlijk over een maand of anderhalf gaat aanschaffen. Ja, wanneer mag je hem eigenlijk neerzetten? Volgens de Nederlandse traditie wacht je tot Sinterklaas naar Spanje is vertrokken. Dus vanaf 6 december mag je dan de kerstboom neerzetten. Toch is dat ook weer niet helemaal officieel, want de kerstperiode begint eigenlijk pas op 21 december volgens de advent. Dus eigenlijk mag het pas vanaf dan. Maar goed, als jij rond de 6 december een kerstboom koopt, hou er rekening mee. Dat kring is minimaal €10 duurder geworden. 20% duurder. Dat komt door die stomme Denen die minder kerstbomen geplant hebben. Een kerstboom heeft eigenlijk één belangrijk ding gemeen met een man die zichzelf heeft laten castreren. In beide gevallen hangen de ballen er slechts ter decoratie.

Dance 1000 topper van Nightcrawlers. Push the feeling on, my slam. In de vroege ochtendshow. Gisteren Formule 1 gereced in Singapore. En daarom deze ochtend wederom de pitstopquiz. Jij kan meespelen aan die pitstopquiz als jij race plus je voornaam stuurt in de app van Slam. Race plus je voornaam sturen in de app van Slam is kans maken op racearrangementen bij Race Square. Dan mag je met 3 vrienden een echte simrace rijden. Op een locatie naar keuze, en dat is heel erg vet om te doen. Het enige wat je moet doen is eigenlijk 3 multiple choice vragen goed beantwoorden over de race die gisteren is gereden in Singapore. Denk jij dat nou te kunnen, dan heb je race spatie namen de app van Slam. En dan maak je kans op kaarten voor Race Square. Dus wil jij kans maken nog 1 keer? Dan heb je race spatie je naam in de app van Slam. 3 multiple choice vragen is het enige wat je goed moet hebben om kans te maken op die racearrangementen bij Race Square. Race spatie je naam in de app van Slam om kans te maken op een race experience bij Race Square. Sam Veld komt eraan en dit is Zara Larsson.

Nathan Dahl, Elle Anderson, 21 Reasons bij Slam. Zometeen in de Slam Ochtendshow jouw kans op exclusieve Slam goodies. Als je Goedemorgen appt naar Slam. Je kan op slam.nl kun je ons toevoegen op WhatsApp of in de Slam app. Als je dan Goedemorgen appt, maak je kans op exclusieve Slam goodies. Dan zet je de app ook al gelijk scherp. Want je maakt ook nog kans op kaarten voor het Amsterdam Dance Event. Het enige wat je dan moet doen is wachten totdat je het alarm hoort. En dan ADE appen naar Slam. Dus je doet er goed aan om ons alvast in je WhatsApp klaar te zetten. Slam.nl en op het app-icoontje drukken of de Slam app downloaden. En vervolgens op het app-icoontje drukken en een appje te sturen naar Slam. Goedemorgen is kans maken op hele vette prijzen. En zodra jij het ADE alarm hoort, dan heb je ADE. En dan maak je kans op kaarten voor het Amsterdam Dance Event. En we draaien daarbij ook nog muziek van de Swedish House Mafia, DJ Jurgen en Shakira zometeen.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
4: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Hey joh, hij is weer terug.
7: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
6: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
8: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
6: Cute.
8: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
3: What a walk! And give you a walk!
2: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
4: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Ja, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
8: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
9: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
12: Ik ook niet.
13: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
14: We kunnen door.
13: Direct door. Allianz Direct.
15: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
16: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Meer voor minder. Simpel.
15: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
18: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Opnieuw een aanval door de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Er kwam iemand om het leven en 11 mensen raakten gewond. Eergisteren was er ook al een aanval en gisteren eentje op een ander vliegveld. Vannacht haalden de Saoedi's nog een raket neer die op weg was naar een militaire basis. Een heftig verkeersongeluk gisteravond in de Gelderse Betuwe. Op een provinciale weg bij Kesteren botsten 2 auto's frontaal op elkaar. De bestuurders van allebei de auto's kwamen om het leven. Ook raakten 2 mensen gewond. Op beeld is te zien dat een van de auto's ondersteboven in de berm ligt. In Vlaardingen is gisteravond rond 11 uur een explosie geweest bij een kapperszaak. Daardoor raakte de gevel beschadigd. De oorzaak is niet bekend. Afgelopen zomer meldde regiozender Rijnmond een kappersoorlog in de stad. In augustus hield de burgemeester een kapperszaak dicht na meerdere incidenten. En bij het cellencomplex in Den Bosch is volgens Omroep Brabant een bijzonder pakket afgeleverd. Er stond gisteravond ineens een maaltijdbezorger op de stoep. Familie van een gevangene had een shawarma-schotel voor hem besteld. Maar de politie had slecht nieuws. Iets laten bezorgen in het cellencomplex is verboden, dus is de maaltijd weggegooid. Het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland eerst nog mist. Verder vandaag een afwisseling van wolken en zon. Wordt 14 tot 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Yes, goedemorgen. Het is 1 over 7. We checken de Nederlandse wegen. A2 Rosmalen-Zaltbommel meldt 22 minuten, 12 kilometer. A12 Lunetten-Galenkopperbrug een kwartier door een auto met pech. En op de A15 Gorkum-Hardingsveld-Giessendam 12 minuten. Op de A15 bij de Botlekbrug en Spijkenisse, de parallelbaan, staat een half uur file, 3 kilometer. En op de A15 Benelux en de havens 4000, daar staat een uur. Dat komt door een auto met pech, 7 kilometer bedraagt die file. A16 dan Zonsheel, Klaverpolder, kwartiertje. A28 Strandhorst en Strandnulde, 21 minuten. En de ene laatste grote gemelde file op de A50. Takitesbrug en de Maasbrug, daar 16 minuten. De laatste alweer A58 Sint-Annabos en Galder. 20 minuten door een ongeluk. Nou, dit is wel een dag waarop ik de house in de pauzekousen zou willen winnen, als ik eerlijk ben. Dat is lekker warm. Je kan ook nog voor de Buckethead gaan, hoor. Of als je in de ADE-vibes bent, de Fanny Pack. Jij mag het zeggen als eerste luisteraar in de ochtendshow. App een goedemorgen. Dan weten we dat jij een prijs wil winnen op deze maandag. En in de ochtendshow...

0: Zo kom wel.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: En die chocomel-letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
3: Chocomel. De snelpakkers van KPN zijn er weer.
4: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar

0: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Slam. Anu en Marijn.
6: Zo, nog de Juventus-code, hè?
7: Ja.
6: Dat scheelt niet één, niet twee, maar 3 centimeter in de broek.
7: Oh, je speakers blazen warme lucht nu, hoor. Beloofd.

0: Nou, dat gaan we weer doen inderdaad. Dat is onze functieomschrijving.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Tegen jou praten. LSDJ en Better Off Alone. Het is 7:11. Hoe was het weekend? Hebben we het allemaal overleefd?
2: Allemaal overleefd.
0: Was leuk, hè? Goh, we hadden vrijdag teamuitje van Slam. Ja. We hebben ook nog op een feestje gedraaid, jij en ik. Je hebt geen tattoo genomen, hè? Hoe is het met de gratis tattoo die je kon nemen op het feest?
2: Nee, heb ik niet gedaan, joh.
0: Je hebt helemaal niet overwogen ook.
2: Ik heb niet overwogen. Wat moet ik met een tattoo?
0: Er stond een rij. Er stond een rij voor een gratis tatoeage. Je hebt niet even gedacht van, nou, dan ga ik toch even spinsen.
2: Nee.
0: Er was een meid, echt als ze luistert, echt shout-out naar jou. Want wij draaiden een DJ-set op een bedrijfsfeest, Marijn en ik. Daar kon je dus een gratis tattoo nemen op dat feest. En er was één meid vooraan, die heeft alles meegezongen. Ik zag tranen over haar wangen lopen toen wij Bonkers draaiden. Dan weet je, je zit wel lekker in de olie. Maar zij trok iedereen mee die dansvloer op, voor de energie te gek. Dus ik bedankte haar aan het einde van de set. En zij zei, ik heb ook nog een tattoo laten zetten. Ik zei, oh, waar dan? En zij trekt haar broekspijp omhoog. En zij heeft echt een kangeroe. Ik denk van een centimeter of 10 op haar enkel staan. Maar gewoon helemaal zwart ingekleurd ook. Gewoon een gigantisch plakkaat van een kangeroe. En toen zei ik, oh, wat gaaf joh. Waarom een kangoeroe? Zei ze, ja, ik ga naar Australië toe binnenkort. Ik zei, oh, je gaat nog, oké.
2: Word je geweigerd aan de grens, dan heb je een kangoeroe op je...
0: Heel interessant, ja, of je krijgt een trap van zo'n beest... Ja. En dan staat hij voor altijd ook op je enkel. Dat zou ook nog kunnen. Oké. Nee, misschien dat toch een goede keuze geweest... dat jij niet super spontaan voor een tattoo bent gegaan. Maar als je nu zou moeten kiezen, wat zou jij nou een keer willen hebben, joh?
2: Ik zou graag een onzichtbare tattoo willen.
0: Een onzichtbare.
2: Het is niet aan mij, zo'n tattoo. Dat is gewoon niks voor mij. Nee. Ik wil niks.
0: Oké, ik ga je ook niet dwingen. Maar,
2: maar ik ken die geintjes van jou. Er staat hier op mijn verjaardag straks ineens een tattooartist in de studio... die mij een tattoo gaat geven. Serieus niet, dat doe ik gewoon echt niet aan mij.
0: Nee, voor jouw verjaardag zit er wel helemaal een kan in kruiken, kan ik je vertellen.
2: Ook onder druk ga ik dat niet doen. Dan weet je het vast.
0: Hey, geweldig weekend wel voor de Formule 1-fans. Ik zou er graag over babbelen. Alleen, wij hebben ook nog gewoon een pitstopquiz op het programma, toch?
2: Ja.
0: We gaan gewoon Formule 1-prijzen weggeven als jij die race gezien hebt. In het... toch wel grote voordeel van een hele bekende Nederlandse racer. Dan zou ik blijven luisteren. We hebben zometeen nog 3 vragen over die GP-race die gereden is. Heb jij ze alle 3 goed, dan scoor je Formule 1-prijzen. Hier in de Slam Ochtendshow, waar we ook even een eerste luisteraar gaan kiezen. En nu even een netjes voorstelrondje natuurlijk. Coördinator Afrojack, de werelddj, wordt ambassadeur van Mindus, een organisatie die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren. Hartstikke goed dat hij dat doet natuurlijk, Afrojack. En ik begrijp dat hij ook alweer vroeg wakker is. Hey, yo, Afrojack, luister hier lekker in de Lamborghini naar ons.
3: Yo, Anu en Marijn, ik ben Afrojack. Die ochtendshow klinkt zo lekker in de Lamborghini. Ik denk dat hij nog beter klinkt op de privéjet. Ik denk dat ik jullie maar een keer mee moet nemen naar mijn show.
0: Ja,
3: natuurlijk hebben wij dan nog
0: de luisteraar. Ja, ja.
4: Ik ben Koen, ik ben 19 jaar. Ik werk als vrachtwagenchauffeur. Dat eigenlijk. Ik kom uit een dorp in de Betuwe. Dus dat is het.
0: Oké, nou dat is genoeg info voor ons hoor, Koen. En goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Leuk. Wat ga je dan doen vandaag met de vrachtwagen?
4: Ik ben onderweg naar Zundert, daar ga ik planten ophalen en die brengt dan weer terug bij ons op de zaak.
0: Aha, en zijn dat bijzondere planten of kennen we ze wel?
4: Nee, het zijn eigenlijk gewoon een beetje de standaard planten die jij waarschijnlijk in je voortuin hebt.
0: Ik heb geen voortuin.
4: En die leveren wij aan oveniers.
0: Oké, ik heb gewoon een balkonnetje. En zo'n gemeenschappelijke tuin. Ik zit nog in een complex met z'n allen. En dan betaal je ook heel veel van die, hoe noem je dat, onderhoudskosten. En dan denk je, ja, waar gaat het in zitten? Het zijn niet de mooie struiken, dan mag je best een keer komen doen van mij.
4: Ja, dat is goed. Dan kom ik wel een keer luisteren met de vrachtwagen. Dan pof ik dat planten neer op jouw balkon.
0: En Koen, heb je nog wat leuks gedaan dit weekend?
4: Ik ben met de vriendengroep naar de autobos geweest. Bij ons in het dorp is een maisveld. En daar is één keer in het jaar doen ze daar een grote autobos op houden.
0: Oh?
4: En dan heb ik met al mijn vrienden een paar sloopauto's gekocht en... die lekker af zijn trappen.
0: Oh, wat vet. Oh, joh, dat vind ik echt gek. Gewoon jackass vibes. En ben je dan ook echt aan het springen met die dingen... of beuk je gewoon een beetje tegen dingen aan?
4: Nou, we hebben ook gesprongen, ja. Want dan maken ze ook wel een schans en zo. En een paar kuilen waar je doorheen kan. En ik had eigenlijk net zo lang door tot de auto kapot is.
0: Ja? En welke hield het langst voor?
4: En, we hadden er 3. De 2 waren het eerste half uur al kapot. En de andere die heeft nog wel echt lang tot het einde volgehouden. Alleen ja, toen wilden we eigenlijk stoppen. En toen hebben we alles aan gedaan om dat ding stil te krijgen. En die zijn uiteindelijk ook stilgestaan.
0: Oh, maar wat voor auto's zijn dat dan?
4: Ja, een Opel Corsa, een Twingootje, zo'n oude drachtbak, zeg maar.
0: Ja, die doen het lang, hè. Die Opels, die zijn niet kapot te krijgen. Ja, geweldig wel. Hey, mooi. Koen, we sturen jou, omdat je de eerste was in deze ochtendshow, een slamprijs. Jij mag het zeggen. De house in de pauze, kousen, lekker warm. De buckethead, comfortabel. Of de fannypack, superhandig.
4: Ja, laten we met de weer maar voor de kous gaan.
0: Ja, de house in de pauze, kousen. Sturen we die op, jongen. Mag het dan naar Zundert of moet het ergens anders naartoe gestuurd worden?
4: Nee, mag gewoon naar de beter. Dat komt helemaal goed.
2: Weet je waar ik nu achter kom? Dat ik de afgelopen 4 minuten gewoon echt mijn mond heb gehouden. Ik heb helemaal niks gezegd de afgelopen 4 minuten.
0: Heerlijk. Ik vond het echt geweldig. Hier kan ik nou om huilen. Een tranen van geluk. Kippenvel ook. Koen, mooie maandag.
4: Ja, zelfde werk ze.
0: Hoi.

0: getal onder de 1000.
1: Hoi, mijn naam is Roy en ik denk dat het getal 595 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 120
0: euro.
1: Jammer, helaas.
0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
3: Mike Williams en Three Drives. Grease 2000.
0: Nieuw
3: Music. Kevin De Vries, Stylo en Monty. Be

0: line-up met je te delen. Welke DJ's komen hier back-to-back over onder elkaar draaien? Zit Kevin de Vries erbij? Zou kunnen. Blijf ze naar Slam luisteren en hou ze in de gaten op slam.nl. Waar je sowieso je favoriete ADE-feestje kan uitzoeken. En hoor jij dan het alarm deze week dwars door de shows heen? Bijvoorbeeld de ochtendshow, dan maak je dus kansen op gratis tickets voor de vetste ADE-parties. Het is bijna 7:30 en het komt eraan.
1: Ja, komt hij aan. Hij komt!
2: De Pitstopquiz.
1: Jezus, wat vet!
0: Drie meer keuzevragen over die gereden GP-race die toch wel erg goed uitpakte voor een Nederlandse coureur. Ik zou niet zeggen welke, want zometeen is het weer een vraag. Als jij drie meer keuzevragen goed beantwoordt, dan ga je een lekkere middag simracen met je collega's, met je vrienden, wie je maar mee wil nemen. Je krijgt een gastenlijstje mee, die mag je zelf invullen bij Race Square. Wil jij een keer voelen hoe het is om Formule 1-coureur te zijn? Dan heb je nu Race Spatie je naam. En dan kom je als een held op kantoor aan zometeen met prijzen voor iedereen. Race Spatie je naam.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Relaxed?
6: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Onzekere energiemarkt?
9: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
8: Ik heb zoveel vragen.
10: Welk energiecontract is het beste?
11: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
14: nee,
13: proteïneshakes.
15: Gadver.
13: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
13: Milner.
16: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
13: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
14: Lekker bezig.
17: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei. Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit.

0: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
2: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen. Al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Hey Slam, goedemorgen. Dit is je weerupdate van Weer Online. Het is erg fris, temperaturen van 4 tot 10 graden. Oh, ik zou die house in de pauzekousen morgen weer proberen te winnen als ik jou was. Landinwaarts mistbanken. De zon komt af en toe ook nog even doorpiepen, maar daar verwachten we niet te veel van. De temperatuur komt niet boven de 14 graden vandaag. Nou, de herfst is echt los. We gaan naar de weg toe, Flitsmeister, met de grote files. A2, Rosmalen-Zaltbommel, een half uur, 11 kilometer. A15, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik Ido Ambacht, een half uur, 15 kilometer. A16, Zonzeel-Klaverpolder, 20 minuten. En ook 20 minuten op de A16 bij de Moerdijkbrug en Dordrecht. 10 kilometer bedraagt die file. A27, Gorkum-Lexmond, 20 minuten door een ongeluk. A27, Hooipolder-Werkendam, 20 minuutjes, 12 kilometer. En op de A50, Paalgraven-Maasbrug, staat 16 minuten file. A50 als ene laatste, Valburg-Maasbrug, 23 minuten, 12 kilometer. En de A58 als laatste, dat is 50 minuten file. Tussen Tilburg, Reeshof en Galder, dat komt door een ongeluk daar. Dan pakken we het laatste nieuws nog even mee. ANP. En daar is Michiel met de headlines in een half minuutje.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen daar.
2: In de Gelderse Betuwe zijn twee automobilisten verongelukt. Ze botsten gisteravond op een provinciale weg bij Kesteren frontaal op elkaar en overleden ter plekke. Twee andere mensen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De Houthis in Jemen hebben weer raketten afgevuurd op Saoedi-Arabië. Eentje werd neergehaald en een andere kwam neer op het vliegveld van hoofdstad Riyadh. Er viel zeker één dode. En in Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak, maar dat lijkt een volgend incident in een kappersoorlog, waar regiozender Rijnmond al over schreef. De burgemeester sloot al eens een zaak. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
1: Ja, dit is wel die week dat het echt prijzen regent op Slam. De herfst is dan begonnen. Ik zou sowieso een pluim meenemen. Maar dat het prijzen regent op Slam, ja, dat is wel even wat lekkerder. Wij hebben ADE-tickets voor alle favoriete parties van jou. Kijk maar even op slam.nl wat er allemaal nog aan zit te komen. Deze week al geweldige tickets voor die trein, die 50 hertz trein. En het enige wat jij moet doen is ADE appen als je het alarm hoort. En dat kan echt elk moment zijn. Het kan gewoon dwars door de muziek heen denderen. Of dwars door de Race Square race quiz die we zo meteen gaan doen. Je maakt dus kans op tickets om te gaan simracen. En dat gaan we zo meteen al spelen met een kandidaat. Dus app nog snel even race, spatie je naam als je wil meedoen.
3: Arnold en Marijn.
1: Drie meer keuzevragen over de F1 race die dit weekend gereden is. Na Adela, dit is Eend in LA.

0: je kunt zo lekker los zijn, jongen.
1: Ja, dat is zo.
0: Je wordt er gewoon vrolijk van.
1: Nou, dat is de Slam Ochtendshow natuurlijk.
2: De Pitstop Quiz.
1: Met nu kans op GP-prijzen. Hey Romke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ben je groot racefan?
3: Ja, zeg dat wel.
1: Ja, serieus? Ben je ook wel eens naar een race toegegaan?
3: Ja, ik ben twee keer ben ik in Oostenrijk geweest het hele weekend. Dus,
4: En ja. Zit jij dan op de Max Verstappen-tribune? Oh nee, die heb je niet in Oostenrijk.
1: Jawel, dat is toch die thuisrace van Red Bull? Of is dat... Dat is toch Oostenrijk?
3: Jazeker. Ja, dat heb je wel. Heb je zeker een Max Verstappen-tribune.
1: En daar ben je dan ook op gaan zitten?
3: Jazeker.
1: Nou, oké. En heb je dan ook zo'n Red Bull tenue aan, alsof je echt in het team werkt?
3: Eigenlijk wel. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar eigenlijk wel.
1: Nee, hoezo niet? Het gaat weer hartstikke goed met die man.
3: Ja, zeker. Ja, het is hartstikke mooi als je het goed doet, toch?
4: Het is wel inderdaad, dat kun je daar dragen, maar ik vind dat wel, als je op vakantie bent, vind ik dat wel heel confronterend om dan...
1: Ik heb wel eens iemand aangetikt van, moet je niet naar Singapore zo meteen? Dat iemand op het terras zat in Hilversum in, helemaal tenue, met pet, broek en zo'n overal aan, alsof hij echt zo meteen de bandenwissel moest gaan doen.
4: Hij zat een keer in Mallorca in een transferbusje, nadat we de huurauto hadden ingeleverd. En dan zitten er drie van die simpele Hollanders, waarvan één zo'n Max Verstappen shirtje aan heeft. En die zit dan helemaal van, ja, die privéjets hier, ja, het zou Max Verstappen zo kunnen zijn, je weet het niet. En dan denk ik, ja, het is ook mijn fout, ik ga naar Palma de Mallorca toe. Maar ik vind het toch moeilijk. Hey, maar we hadden het toch gewoon over Formule 1 en de race die gisteren is gereden op straat in Singapore. Leuk.
1: Schat uit op straat.
3: Ja.
4: Nou, klopt, maar het circuit van Singapore is extra bijzonder natuurlijk.
1: Pas op, zometeen is dat een vraag in de quiz.
4: Nee, ik heb de vraag goed doorgenomen. Dus wordt een soort straat afgezet waar die race op gereden kan worden.
1: Ja. Normaal steken daar omaatjes over en nu...
4: Nee, maar kijk, circuit Zandvoort is geen... tenminste, het is niet openbaar toegankelijk.
1: Nee, dat is waar.
4: Singapore heeft gewoon, heeft een soort pitlane gebouwd. En dat staat er gewoon permanent. Wordt één keer in het jaar gebruikt. En daaromheen is gewoon de weg van Singapore, de snelweg... wordt gewoon gebruikt als circuit, zeg maar.
1: Dat wist jij natuurlijk, hè, Romke?
3: Sorry?
1: Dat wist jij natuurlijk al.
3: Ja, dat wist ik, zeker.
1: We gaan bij deze de drie officiële vragen stellen. Als jij ze goed hebt, dan ga je dus een middag simracen. Ben je er klaar voor?
3: Ja, ik ben er klaar voor.
1: En de hele tijd na een vraag, dan gaat er een gemiddelde pitstop in. En binnen die tijd moet jij snel antwoord zien te geven. Daar gaan we. Max Verstappen weet in Singapore de overwinning binnen te slepen. Door onder andere Leclerc met 7,3 seconden achter zich te laten... weet hij de volle 25 punten te pakken voor het klassement. De hoeveelste overwinning is dit voor Max Verstappen dit kalenderjaar? Antwoord A, 2. Antwoord B, 3. Antwoord C, 4.
3: B.
1: Jij zegt 3?
3: Nee, B.
1: Ja, B was 3. A, 2, C, 4.
3: A.
1: Oké. Nou,
4: schrok al.
1: Ja, oké. Nou, het is maandag, we zijn goed gezind. Wat een leuk weekend. We rekenen hem gewoon goed. Je zit nog in de race. Waarin vorige kalenderjaar Max vele overwinningen wist op te strijken... lukt dat dit jaar een stuk minder na vorige week. Dan weet Max dus voor de tweede keer dit kalenderjaar pas te winnen. De hoeveelste overwinning was dit voor Max op dit circuit dan? Antwoord A, was het de derde overwinning? B, de tweede? Of antwoord C, de eerste?
3: C.
1: En ja, dat is het goede antwoord. Dat zou je niet direct verwachten, maar inderdaad... Max had nog nooit eerder gewonnen op dit circuit. Nog één vraag, jongen, dan ga je lekker simracen. Let's go. Hoe heet het circuit? Antwoord A, de ADE Circuit. Antwoord B, Marina Bay Street Circuit. Of antwoord C, de Yas Marina Circuit.
3: B.
1: Marina Bay!
3: Yas Marina Circuit.
1: Hoppa! Marina Bay Street Circuit is goed inderdaad. Gefeliciteerd, jij gaat lekker een middag simracen, Romke.
3: Dank je.
1: En zoek even een leuke clubje uit, stel even een appgroepje op. En ga genieten van die ervaring, want dat schijnt nogal wat te zijn, hoor.
3: Nou, hartstikke leuk, dankjewel.
1: Alright, mooie maandag. De groeten van ons, met nu Clooney hier in de Ochtendshow.

0: niet. Dit is de ochtendshow met de meeste muziek. Ook Ed Sheeran daarvoor. Bad Habits. Het is bijna 8:00. Morgen is de nieuwste feestdag voor vrouwen. Niet vergeten. En het zou zomaar kunnen dat je dit zinnetje morgen de hele dag door hoort daarom.
1: Ik zie je borsten!

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: PME Legend. Jack and Jones. Cars. Gabbiano. Cast Iron. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering. Scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
6: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
11: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow!
5: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
7: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor word ik snel geholpen.
8: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Nu bij Spar. Onze roomboter-croissant, gemaakt volgens authentiek Frans recept. En elke dag vers gebakken. Dus even ontbijten, even sparren.
11: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote storing bij Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Ze hebben het over een IT-incident en voor de zekerheid zijn er systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Daardoor werken apps en websites niet en kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Ook is de klantenservice onbereikbaar. Winkels zijn wel open. In de Gelderse Betuwe zijn 2 doden gevallen bij een heftig ongeluk. Op een provinciale weg bij Kesteren botste een auto op een tegenligger. Allebei de bestuurders kwamen om het leven en 2 mensen raakten zwaar gewond. Er is nog gezocht naar meer slachtoffers die uit de auto's geslingerd konden zijn, maar er werd niemand gevonden. Een Belg van 26 had een sturende rol bij de aanslag in Overasselt vorige maand, meldde RTL Nieuws. De man voetbalde ooit in de jeugd van de Belgische nationale ploeg en gaf zijn orders in een appgroep met de naam Voetbal. Hij schreef dat de mannen die naar Overasselt moesten €5.000 extra kregen. En voor bestaanszekerheid is meer nodig dan alleen geld, zegt planbureau SCP. Ook het sociale leven en gezondheid spelen een rol. Daarom zouden ambtenaren vaker contact moeten hebben met mensen in armere wijken, zodat die snel de juiste hulp kunnen krijgen, zegt het SCP. Het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland eerst nog mist. Verder vandaag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 14 tot 18 graden. En dit was de Nieuws op Slam.
14: Dank je, dan checken we even die Nederlandse wegen. Het is al aardig druk op de A2. Deel en Zaltbommel meldt 18 minuten, 8 kilometer file. A12, Nieuwerbrug, Woerden, 18 minuten, ook 4 kilometer. A15, Gorkum, Alblasserdam, een half uur, 14 kilometer daar. A16, Zonsheel, Schravendeel, 50 minuten, 14 kilometer. En op de A27, bij Keizersveerbrug en de Merwedebrug, 35 minuten file, 10 kilometer. A29, Haringvlietbrug, Oud-Beierland, dat is 21 minuten vertraging. En op de A50, Takietersbrug, Maasbrug, 23 minuten, 11 kilometer maar liefst. A50 dan, half uurtje, Ewijk, Heteren, 6 kilometer. En de A58 als ene laatste, bij Tilburg Centrum West en Bavel, 37 minuten, 9 kilometer. En de A58 sluit hem ook af. Galder en Bavel, daar is 36 minuten door een auto met pech. Binnen nu en een minuutje Back to the Beats met Hugh Gale, Moving to the Sun. En een Justin Bieber classic in de ochtendshow.
6: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
15: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via Busvan.nl.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
12: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.
14: Ja, blijf luisteren. Misschien ben jij erbij dan.
12: Slam. Anouk en Marijn.
14: En zo niet, dan brengt Slam ADE ook naar jou toe. Geen zorgen. Hey, morgen een feestdag voor vrouwen. Je gaat dit zinnetje mogelijk de hele dag door horen dan.
19: Ik zie je borsten.
14: Hoe dat zit, hoor je zo. Oh,

0: Lekker. Eerst de Bieberbaas op de radio en daarna pas je echte baas zien. Dat is de goede volgorde voor maandagmorgen. Hallo, daar zijn we. De ochtendshow aan Noah Marijn tot 10 uur. We gaan even een rondje nieuws maken rond die hele grote wereld.
1: Slam ochtendshow.
0: Update. Ja, we beginnen met een algemeen bericht. Dit is voor iedereen, voor elk land ever. Morgen, 13 oktober, is het No Bra Day. Oftewel internationale geen BH-dag. Op sociale media wordt vrouwen aangemoedigd om een dag zonder BH door het leven te gaan. Het idee is om aandacht te vragen voor borstgezondheid en vrouwen zelf te laten bepalen waar ze zich prettig bij voelen. Vorig jaar viel No Bra Day op een maandag. En nu op dinsdag. Dus dat stuitert een beetje heen en weer. Morgen is een mooie dag om een autogordel te zijn. Nespresso en Swarovski hebben de handen ineengeslagen voor een opvallende nieuwe collectie. Een koffieautomaat met Swarovski-kristallen erop. De machine voor thuis gaat €299 kosten. Ook zijn er kristallen koffiebekers en er zijn zelfs, ze zijn echt lelijk, kristallen Nespresso-cups voor in de kerstboom. De volledige collectie verschijnt op 19 oktober. Mijn vrouw die zei dat ze dit jaar iets voor kerst wil met veel diamanten erin. Dus ik heb alvast een pakje speelkaarten gekocht. Nederland kan weinig doen om te voorkomen dat een livestream van een Amerikaanse executie straks ook hier te bekijken is. De Amerikaanse regering wil op 3 december de executie van Nidal Hassan uitzenden. De voormalig militair die in 2009 13 mensen doodschoot op een legerbasis. Zo, maar dan wordt dit de eerste live executie sinds Betty bij Idols.
2: Ik hou van jou, alleen van jou.
0: Ach, die armschap.
2: Ik kan niet leven.
3: Lieverd. Het is alsof ik je door een snorkel schiet.
4: Met en een duikbril op.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: En het is bijna 20:15. Aardig druk op die Nederlandse wegen. Zelfs al heeft het noorden vakantie. De grootste file A29, Volkerakbrug, Numansdorp. Daar 40 minuten file over 6 kilometer. Vandaag een beetje regenachtige maandag.
5: Ik begrijp de hele ochtendshows niet. Want het moet leuk zijn met giechelende sidekicks. Met gekke dingen en zo. Wat ik dan circus noem. En iedere zender doet dat.
4: Ja, in de ochtend, joh.
5: En
4: ja.
5: Ik wil zo niet wakker worden met dat geschreeuw en gekrijs.
1: Dit is...

0: Hij zingt hem zelf dit keer, dat scheelt weer geld afstaan. En het klinkt nog mooi ook. Martin Garrix, This Dream of You is de Grand Slam. Wow! Wil je Martin Garrix live zien tijdens het Amsterdam Dance Event? Dat kan, we geven tickets weg tijdens deze ADE Ticketweek. Volgende week maandag staat Garrix op het programma, zie ik. Stamped Records, dan de grote party van het label van Garrix, waar hij zelf al komt draaien in AFAS. En vandaag hebben wij tickets in de aanbieding. Ja, dat is ook wel echt te gek, zeg. Dat is zo'n feest die er een beetje tussendoor glipt. Maar als je er staat, dan ben je blij dat je erbij bent. Mind Against presents Habitat en Loveland. Dat gaan ze doen op zaterdag 24 oktober. Mediahaven Amsterdam. Echt een hele vette plek. Heel kunstzinnig ook, maar projecties daar, jongen. Alsof je in zo'n beetje zo'n Omniversum Club staat. Maar van die draaiende ringen in het plafond. En Mind Against, ja, dat is gewoon heel filmisch. Dat is echt lekker van die melodische filmische techno. Ook Colin staat er, onze Nederlandse held natuurlijk. En Matame.
1: DJ Matame.
0: Die heeft even een uitleg meegestuurd.
1: DJ Matame.
0: DJ Matame. Staat er
1: DJ
0: ook?
1: Matame. DJ Matame.
0: Dat is een Italiaans duo dat bijna science fiction-achtige dance brengt. Dus naar die mediahaven. Hoor jij het alarm, het ticketalarm van de ADE, dan app je ADE. En misschien gooi je er nog even een zinnetje bij waarom je er graag bij wil zijn. Dat helpt mogelijk bij het winnen van tickets in deze ochtendshow. Waar we het ook even moeten hebben over je eerste date. Nou, je zou maar je eerste date meenemen naar het Amsterdam Dance Event. Dan hebben wij echt een killer tip.
2: Dit moet je vooral wel en niet eten.
0: Op je eerste date. Drankje zit je ook wel goed. Another Drink Marshmallow hoor je ook zo in de ochtendshow.
3: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
5: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
4: Oei, ik voel de bui al hangen.
5: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
4: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
6: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan een prachtige kast.

0: ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
9: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
10: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
12: Yes! Wie was er aan de beurt?
13: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Plus. Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
1: Yes!
2: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Jouw nieuwe gordijnen of jaloezieën gratis en snel bezorgd?
4: Kom naar raamdecoratie.com.

0: bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe het lekker zelf. Nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters. Met de Gamma voordeelpas. Van beige tot koningsblauw. Voor elke kleur, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's.

0: Hey, goedemorgen Slem. Het is 8:58. Vandaag ziet er regenachtig uit, maar vooralsnog blijft het wel droog. Temperaturen om en nabij de 14 graden maximaal. En de dag is echt fris begonnen. Het kan zeker tot de middag gaan. 2 tot 10 graden zijn op veel plekken in het land. Dus brrr, kleed goed aan. Dan naar de weg toe, Flitsmeister. Grote files, A10, Watergraafsmeer, Rozenoordbrug. 18 minuten, komt door een auto met pech. A12, Reeuwijk, Harmelen. Dat is een half uur, 18 kilometer. En op de A13, Prins Klausplein en Delft-Noord, 17 minuten. Nou, tel er maar even een uur bij op de A15. Daar staat een uur en 17 minuten. Tussen Hardingsveld, Giessendam en de Noord... Tunnel. Komt door een auto met pech, helaas. A16, Zonzeel, Schravendeel, half uurtje, 10 kilometer. A50, Ewijk-Heteren, 22 minuten, 9 kilometer. A50, Valburg-Maasbrug, half uurtje, 12 kilometer. En op de A58, een kwartier bij Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof. De ene laatste, A58, Galder-Tilburg-Reeshof, een half uur, 10 kilometer. En tot slot de A59, Drunenwest-Nieuwkuik, 16 minuten. Dan nog even het laatste nieuws meepakken. ANP, in een half minuutje up-to-date, dankzij Michiel.
1: Goedemorgen.
0: Hallo Michiel.
1: Online boodschappen doen bij Albert Heijn gaat niet. Er is een IT-storing en systemen zijn uitgeschakeld. Ook de app en sites van Ethos en Gal en Gal liggen eruit. Die vallen onder hetzelfde bedrijf. Een Belg die mensen zou hebben geronseld voor de dodelijke aanval in Overasselt... was in juni nog veroordeeld, meldt RTL. Hij kreeg toen 4 jaar cel voor drugshandel. Waarom hij toch nog op vrije voeten was, is niet bekend. En ambtenaren moeten vaker contact hebben met mensen in armere wijken. Het SCP denkt dat die sneller aan de juiste hulpverlener zullen worden gekoppeld... als de overheid ze wat beter in de gaten houdt. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Hey, dit is echt handige info. Dit had ik liever net voor het weekend gehad dan net na het weekend. Ach ja, wie ben ik? Ik ben net getrouwd. Maar als jij nog een eerste date op de planning hebt... nou, dan weten wij wat jij het beste kan bestellen, toch? Wat jij het beste kan gaan eten met je date.
2: Ja, op de date zelf, maar ook de dagen ervoor. Wat moet je wel niet drinken? Ja. Dit is echt gewoon een soort ultieme lifehack.
0: Ja, zo krijg je dus een relatie.
3: Arnoel en Marijn.
0: En als je er niet op zit te wachten, nou, dan weet je dus wat je juist... dan weet je ook wat je niet moet pakken. Dat gaan we zo behandelen hier in de ochtendshow. Naar deze. Marshmallow.

0: ADE is niet hetzelfde zonder jou, without you. Dus we hebben je er graag bij. We gaan strooien met tickets. Het zijn de ADE ticketweken. Hoor jij het alarm? Nou, het zou kunnen gebeuren voor 10 uur nog. Zou leuk zijn op zich, als het in de ochtendshow zou gebeuren. En dan maak jij vandaag kans op tickets voor een vet feestje. Dit is echt gek. Dit is er zo eentje die er een beetje tussendoor glipt in je schema misschien. Maar als je er staat, dan ben je verdomde blij dat je erbij bent. We hebben het over het geweldige Habitatfeest. Dat gaat plaatsvinden in het Mediahaven. De Mediahaven. En er staan geweldige namen, joh. Mind Against, die organiseert het hele zooitje. En nou, zij kunnen het wel. Zij hebben ook echt de productie mee. Ongelooflijk. Hoor jij het alarm? App ADE en ben erbij daar op zaterdag de 24e. Neem je dan iemand voor het eerst mee naar Amsterdam? Wordt het een eerste date? Nou, dan helpen we je ook, hè?
1: Zeker. Dit moet je vooral wel en niet eten. Hè? Misschien ook al de dagen voorafgaand aan je date. Om er beter uit te komen, om meer aantrekkingskrachten op te wekken. Om gewoon aantrekkelijk te worden gevonden door de ander.
0: Heb jij ooit dagen van tevoren al je eten aangepast op die date?
1: Nee, maar die tip ga je nu krijgen.
0: Wauw, oké, wat een werk.
1: Want wat je eet kan invloed hebben op je huid, je lichaamsgeur. Dat is een hele belangrijke ook. En bijvoorbeeld een opgeblazen buik. En het kan allemaal meespelen bij de eerste date. Het is belangrijk dat het daar goed zit. Dus er wordt geadviseerd om de dagen na een eerste date veel groente en fruit te eten. Vooral wortels, tomaten en zoete aardappels. Aardappels, zeg je aardappelen, toch? Zoete aardappelen. Die kunnen je huid een gezonde gloed geven. Dat effect is vooral onderzocht bij mensen die dit wekenlang eten. En dan krijg je gewoon een gezond tintje van. En dat speelt natuurlijk mee in de aantrekkingskracht. Knoflook. Raden we het aan of raden we het af? Ja, je verwacht het niet. Het stinkt natuurlijk als een malle als je daarna lekker gaat lopen tongen met knoflook op.
0: Zo.
1: Maar ondanks de slechte adem kan het je lichaamsgeur juist aantrekkelijker maken. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen de geur van mannen die meer knoflook aten prettiger vonden.
0: Hey, hou op. Dit hoor je nooit.
1: Dit hoor je nooit. Je hoorde het hier first. Dus je moet knoflook eten op een eerste date. En daar word je dus, daar ga je dus aantrekkelijker van ruiken. Chilipepers kunnen je gezicht een blos geven, wat mogelijk aantrekkelijker wordt gevonden. Vooral bij mannen is dat effect wat groter.
0: Als je je ogen erop houdt, ja. Dan krijg je een enorme blos. Hè? Chilipepers kunnen je gezicht een blos geven.
1: Ja.
0: Je krijgt gewoon een rode kop.
1: Nou, lekker.
0: Dan noemen we een blosje. Okay.
1: Koffie. Cafeïne kan je pupillen namelijk vergroten bij weinig licht. Maar het is niet bewezen dat je daar.
0: Ik weet nog wel wat.
1: Het is niet daadwerkelijk bewezen dat je daardoor aantrekkelijker wordt. Maar het wordt wel aangenomen dat je daar aantrekkelijker van wordt.
0: Grotere pupillen, oké.
1: Rood vlees. In sommige onderzoeken wordt rood vlees gekoppeld aan een minder aantrekkelijke lichaamsgeur. Dus laat die steek...
0: Ja, een steek, ja.
1: Je kunt toch vaak in grammen, kun je dat de ribeye of zo, de T-bone, laat het lekker staan, joh. Frisdrank, bonen en linzen vooral niet doen, want die kunnen bij sommige mensen zorgen voor een opgeblazen buik en extra... He, van achter.
0: Zo, jij hield die microfoon ook meteen even zo naar achteren toe.
1: Ja, weet je, het
0: was een echte.
1: Ik denk niks zo gênant als gewoon echt een hele harde ruf laten op je eerste date.
0: Ja, nee, dat kan echt.
1: Het kan later wel in het date-stadium. Suikervrije kauwgum en pepermuntjes. Zou ik ook laten staan, want bepaalde zoetstoffen die erin zitten kunnen maag- en darmklachten veroorzaken. Heb jij wel eens per ongeluk ooit een klein zakje suikervrije droppen in één keer leeg gegeten aan de
0: hulp. Nee. Ik ben helemaal niet van het zoete. Nee, ik ben een hartige man. Jij wel? Je hebt per ongeluk, zeg
1: je? Ik heb wel eens per ongeluk een heel zakje suikervrije droppen leeg gegeten.
0: En dan ga je dus ook ruften als een malle?
1: Nee, laat zeggen, dat wordt alles vloeibaar.
0: Nee!
1: Ja.
0: Is het zo?
1: Ja, maar dan komt er de zoetstof in.
0: Dan ga je laxeren. Oh, joh. Ja.
1: Dat werkt eigenlijk beter dan laxeermiddels. Echt waar. Als je een keer wilt schijten, maar het lukt niet. Eet gewoon een heel zakje suikervrij erop.
0: Oké, goede tip.
1: Geadviseerd dat om vooral gevarieerd te eten en maaltijden kiezen van je weet dat je buik erop reageert. Wauw. Het is een open deur die even ingetrapt wordt. Maar ik vind vooral knoflook, chilipeper, koffie. En dat je dus geen rood vlees moet eten. Dat zijn wel echt even eye-openers die zojuist gedeeld zijn hier in de Slam Ochtendshow.
0: Zo ja. En je buik zit al vol van die vlinders. Er past maar weinig bij. Maar kies dan dus zorgvuldig uit het eten wat we zojuist genoemd hebben. Waaronder knoflook. Is dus aantrekkelijk blijkbaar. En dit is de Slam Ochtendshow.

0: zei het al, hurry up, because it's taking too long. Je moet echt snel appen, 3 letters slechts, ADE. De hele week, als jij het alarm hoort, dan maak je kans op tickets om erbij te zijn. Het Amsterdam Dance Event. Met vandaag tickets voor Mind Against Presents Habitat Loveland. Dat vindt plaats aan de Mediahaven Amsterdam, zaterdag de 24e. Een nacht voor de liefhebber. Serieus, er zijn 3 ruimtes, 16 artiesten, 7,5 uur non-stop muziek daar. In de zaterdagnacht van ADE. Echt wel een hele vette. Er wordt veel geappt. Daar ligt het niet aan. Ja. Dus we gaan er iemand uitpikken. Leuk. En die wint meteen tickets. Die is erbij. Het grootste dance-event ter wereld. Oh, dat ging niet eens over, joh. Die nam meteen op. Hallo, met wie?
1: Hi, met Amber.
0: Amber!
1: Hi!
0: Je bent live op Slam.
1: Oh, hallo! Wat leuk!
0: Dat betekent dat je nu mag feliciteren.
1: Ja!
0: Ja, Slam boost jouw ADE, Amber. Jij wint 4 tickets voor Mind Against Presents Habitat Loveland. Op zaterdag 24 oktober.
1: Dank jullie wel.
0: Ja. Je bent erbij, hoor.
1: Ja, dank jullie wel.
0: We zien je daar bij het Amsterdam Dance Event.
1: Ja, zeker. Dank je wel.
0: Zo. Amber, jij werkt niet in de bibliotheek. Dat weet ik al wel.
1: Nee, dat klopt wel.
0: Ben je op kantoor nu?
1: Nee, ik werk thuis vandaag.
0: Oh, lekker. Oké, nee, dan begrijp ik het. Maar joh, je mag meenemen wie je wil. Hè. Zoek even wat leuke vrienden uit, collega's. En dan graag tot daar, in Mediahaven. Daar moet je zijn.
1: Dankjewel.
0: Oké, ciao, ciao. Nieuw music.
2: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Art Bed en David Guetta. Somebody that I used to know.

Oh ja, lekkere subwoofer test op de maandagmorgen. Het is 5:09, je hoort de Desmond en Summum. Echoes from the 90s. Hey, grote kans dat ik zometeen jouw wachtwoord ga noemen hier. Het wachtwoord van je telefoon, je laptop, Instagram. Joh, misschien wel het wachtwoord van een echte kluis in je huis. Blijf luisteren. Noem ik jouw wachtwoord zo, dan wordt het hoog tijd om hem te veranderen. En deze drie zijn er ook in de

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
2: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
3: Slecht plan.
2: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
3: Goed plan, zonneplan.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei!

Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: nog 2 dagen.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
3: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
8: Thuisin, mooi wonen.
9: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
12: Simyo.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
17: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
19: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Klanten van Albert Heijn krijgen geen boodschappen bezorgd en ook bestellen gaat niet, want de site is uit de lucht. Albert Heijn heeft het over een IT-incident. De winkels zijn wel open, maar het kan zijn dat op de elektronische prijskaartjes nog oude aanbiedingen staan. Ook Ethos en Gal en Gal hebben last van de storing. Er is meer bekend over een Belg die mensen zou hebben geronseld voor de dodelijke aanval vorige maand in Overasselt. Volgens RTL kreeg hij in juni nog 4 jaar cel voor drugshandel. Waarom hij toch nog op vrije voeten was, is niet bekend. Ooit was hij een groot voetbaltalent dat in het Belgische nationale jeugdelftal speelde. De meeste Nederlanders vinden orgaandonatie belangrijk, maar bijna een derde praat er nooit over. Veel mensen hebben eerst een aanleiding nodig, zoals een tv-reclame. Volgens de Transplantatiestichting is het voor nabestaanden fijn als er afspraken over zijn gemaakt. Vandaag begint de campagne. En het openbaar vervoer in België heeft vandaag veel last van stakingen. Bussen en treinen vallen uit omdat medewerkers actie voeren tegen plannen van de regering. Volgens de NS kunnen ook treinen vanuit Nederland vertraging oplopen. Zo rijden er de hele dag geen stoptreinen van Maastricht naar Luik. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van zon en wolken. Na een frisse start wordt het uiteindelijk 14 tot 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Yes, dan even die wegen af. Waar is het nog druk? Dit zijn de grootste files. A4, Liemers Aqueduct en Leidschendam, een half uur door een ongeluk. A15, een uurtje bij Gorkum en Sliedrecht-West, 11 kilometer. A16, Ridderkerk-Noord, Terbrechtseplein, 33 minuten door een auto met pech. En op de A27, Gorkum en Lexmond, 13 minuten. 10 minuten op de A29, Hellegatsplein en Numansdorp. En de A50, Ewijk-Heteren, 20 minuutjes, 7 kilometer. A50, Valburg-Maasbrug, half uur, 14 kilometer. En op de A58 bij de Baarsenbrug over het Wilhelmina-kanaal, 17 minuten nu. A58 dan, 12 minuutjes, dat valt mee, Galder en Sint-Annabos. En als laatste een kwartier op de A59... bij Brug over het afwateringskanaal en een Nieuwkuik. Binnen nu een minuutje de nieuwe Miley in de ochtendshow. En ook Stupid Disco staat klaar, hoor.
12: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
16: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
25: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.
0: Slam. Anouk en Marijn. Oeh, grote kans dat ik zo dadelijk jouw wachtwoord opnoem. Het wachtwoord van je telefoon, van Instagram. Als ik hem noem, dan weet je meteen wat je moet doen, hè. Veranderen. Blijf luisteren naar je ochtendshow.

0: Italiaanse Junior Jack, die in 2004 18 uur per dag aan zijn album sleutelde. Hij had nog één trackje nodig, was het album af. En hij dacht, ach ja, ik maak gewoon even een dom discoplaatje. Stupid Disco noem ik het. Hoppa, ik gooi hem erop en dat werd de grootste hit. Je zult het net zien. Het is 12 over 9. Goedemorgen. Van Weert tot Washington, van Putten tot Parijs. We maken even een rondje nieuws en we gaan echt alle steden af.
1: Slam Ochtendshow.
0: Update. Maar er moet wel wat leuks gebeurd zijn. Eens even kijken. Oh ja, in Amerika, bij Schotland, is een Pokémon-toernooi stilgelegd nadat de huidige kampioen moest overgeven omdat zijn tegenstander zo erg stonk. De organisatie roept op dat spelers wordt geadviseerd altijd te douchen voordat ze urenlang in zo'n warme gymzaal komen spelen met hun Pokémon-kaarten. Joh! Ja, maar gezond verstand is net als deodorant, hè. De mensen die het hardst nodig hebben, die hebben het vaak niet. Op de luchthaven van Miami is een 40-jarige man aangehouden die 10 levende vogels in zijn onderbroek had zitten. De agenten zagen een opvallende bobbel in zijn broek en vonden toen 10 zeldzame vogels. De man zei dat de vogels voor eigen gebruik waren, maar had niet de juiste papieren om ze mee te nemen. Hij is aangeklaagd voor smokkel. Ach ja, hebben we dat niet allemaal gehad? Je gaat op vakantie voor je rust en je komt terug met 10 vogels in je broek. Als er één diersoort is die makkelijk de grenzen over te smokkelen is, is het een vogel. Dat doet hij zelf al, maar niet in een onderbroek. In Denemarken is een gigantisch datalek ontstaan doordat medewerkers van een IT-bedrijf wel heel makkelijk te kraken wachtwoorden gebruikten. Let op, het wachtwoord van dit gigantische databedrijf was 123456. Een hacker zou daarmee toegang hebben gekregen tot het Deense bevolkingsregister en gegevens hebben buitgemaakt die gekoppeld zijn aan 8,8 miljoen mensen. Wauw, 123456 is een code die ik gebruik voor mijn handbagage. Niet dat je daarin moet kijken, by the way. Not me. Volgens onderzoek is 123456 een van de meest gebruikte wachtwoorden ter wereld. Dus jongens, ik denk persoonlijk dat het tijd is om die 7 toe te voegen.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: En het is 9:15. Het schijnt droog te blijven vandaag. Het zonnetje komt erbij. Het is wel al aardig koud. De herfst doet ze intreden hoor. Temperaturen komen niet boven de 12 à 14 graden als je geluk hebt in ieder geval. De Slam Ochtendshow. We hebben een geweldige track of the week. Die zometeen na Another met deze. Talk to you.

0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
1: Robbie Williams en Miss Monique. Beauty in us.

0: bij Slam ben je verzekerd van de beste dancemuziek. Maar het is ook handig als je je speakers verzekert. Want man, god, dat is een explosie. De track of the week uit de mixmarathon. Kiezen we iedere week. En deze week heet die Drama van Rehab. Die er hopelijk bij is. Slam op het Amsterdam Dance Event. Dat is volgende week. Dit is nu. We hebben geluk in de aanbieding. Je kan geluk winnen voor deze nieuwe werkweek of vakantieweek. In het noorden hebben ze allemaal herfstvakantie. Dus wil je wat geluk winnen bij iets wat je deze week gaat doen? Moet je de auto ophalen van de APK? Moet je afzwemmen? Heb je een feestje wat je gaat geven? Kan je wel wat extra geluk gebruiken? Of moet je even langs de dokter voor iets? App nu geluk naar de Slam-app. Dan gaan wij zo meteen spullen kapot gooien. Want scherven brengen geluk.
1: Ja, ze zeggen het.
0: Wat heb jij?
1: Vandaag in aanbieding een paar honderd harde schijven uit de surferrek van Albert Heijn heb ik getrokken. En die gaan we zo meteen kapot gooien. Oh ja. Ik heb een stalen bol die gisteren is aangespoeld in Scheveningen, waarvan even werd gedacht dat het een zeemijn was. Ik heb de gouden televisiering voor de bondgenoten. Want dat slaat natuurlijk nergens wat zij gewonnen hebben.
0: Nou.
1: Ik heb de regenboogvlaggen van de gemeente Oldebroek. Want gisteren was coming out day. En in gemeente Oldebroek werd geen regenboogvlag gegeven. Want waarom zou je een minderheid laten weten dat je ze steunt? En ik heb de poppen uit de Fabeltjeskrant. De Fabeltjeskrant keert terug. Maar dan geanimeerd, dus die poppen die kunnen weg.
0: Dus jij gaat het allemaal kapot gooien zo?
1: Allemaal kapot flikkeren.
0: En dat doen we graag voor jou. App geluk als je wil winnen. En dan doen we er ook de ochtendshow mok bij voor wat extra scherven. Kom maar door, geluk in de Slam app. Lost Frequencies hoor je ook zo.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Onzekere energiemarkt?
4: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
3: Ik heb zoveel vragen.
5: Welk energiecontract is het beste?
6: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
2: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor word ik snel geholpen.
9: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Movie.

0: Op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
0: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas.

0: het een tikje anders doet.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
0: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
0: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
3: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Hey Slam, goedemorgen. 9:55. Dit is wat je te wachten staat qua weer vandaag. Temperaturen om en nabij de 12 à 14 graden. Het schijnt helemaal droog te blijven. Het is wel een beetje zo'n dag dat je denkt, oeh, gaat dat goed? Ik zou een pluim meenemen voor de zekerheid. Het schijnt droog te blijven en de zon breekt zelfs nog eventjes door. Zegt weer online. Dan nog even naar de weg toe. Files op de A4, Liemers Aquaduct, Leidschendam. 21 minuten, dat komt door een ongeluk. A15, Hardingsveld, Giessendam, Sliedrecht-West. 13 minuten. En nog een kwartiertje tot slot op de A50. Takitusbrug, Maasbrug. 15 minuten dus. En dat is 10 kilometer. Het laatste nieuws in een half minuutje. Daar is Michiel met de headlines bij het ANP.
6: Goedemorgen.
5: Hallo daar.
6: Boodschappen bestellen via de app of site van Albert Heijn kan niet. Er is een IT-incident en voor de veiligheid zijn systemen uitgezet. Of het gaat om een hack is niet bekend. Albert Heijn zegt er nog niks over. Dierentuinen moeten van het kabinet vernieuwen. We kijken anders aan tegen dierenwelzijn dan vroeger, maar sommige dierentuinen zijn wat dat betreft niet met hun tijd meegegaan, zegt de staatssecretaris. En waterschappen hebben miljoenen euro's extra moeten uitgeven door de droge zomer. Zo werden tijdelijke pompen neergezet, moesten dijken extra worden geïnspecteerd en dode vissen worden opgeruimd. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
5: Met zometeen jouw kans op geluk in de ochtendshow. Is er iets waar jij extra geluk bij kan gebruiken? Heb je een SOA-test lopen? Heb je afrijden deze week? Het zou zomaar zoiets kunnen zijn. App dan nu geluk in de app van Slam. Dan gaan we een hoop spullen kapot sodemieteren voor jou. Want scherven brengen geluk.
7: Anol en Marijn.
5: Dus kom maar in die app van Slam. Gewoon een WhatsAppie, super makkelijk. Outcast ook met de Slam Classic. En nu deze, Lost Frequencies.

0: pied.
1: Il roule pas zo met de fuit. What the fuck?
2: In de ochtendshow maak jij week in week uit op de maandag kans op geluk. Dat is fijn aan het begin van nieuwe week. Wie kan er wel wat geluk gebruiken en bij wat? Maak jezelf bekend.
3: Arjan.
2: Arjan, hey Arjan, waar kun jij wel geluk bij gebruiken?
3: Nou, vrijdag moet ik even naar de dokter voor een knipje.
2: Oh, wauw dat je dat zo deelt. Dat vind ik bewonderenswaardig.
3: Ja, nou ja, ik moest eraan denken. Ik denk, nou, daar kan ik vast wel een beetje geluk bij gebruiken. Ja, heel goed. Het wel goed gaan.
2: Ben je er bang voor? Is dit het eerste knipje?
3: Nou ja, je hoeft er maar één te zetten in je leven als het goed is.
2: Ja, nee.
3: Als je kinderen
2: wilt. Nee, precies. Ja, nee, maar dat ze dan net misknippen of zo.
4: Maar, je hebt ook kinderen dat je zegt, ik heb er nu genoeg. Het is mooi geweest. Of,
3: Ja. Ik heb er genoeg.
2: Oké. Okay. Ah. Hoeveel, als ik graag mag? Dat klinkt echt heel veel.
3: Drie
2: stuks. Oh, dat
4: vind ik ook wel genoeg.
2: De beste dingen komen in drie, zegt ze wel. Hey, dan speciaal voor dat knipje gaan we wat geluk jouw kant op sturen. Marijn heeft allemaal spullen om kapot te gooien.
4: Ik heb onder andere een paar honderd harde schijven uit de serverrek van Albert Heijn getrokken. Ik heb een stalen bol die gisteren is aangespoeld in Scheveningen, waarvan even werd gedacht dat het een zeemijn was. Ik heb de gouden televisiering van de bondgenoten die ze hebben gewonnen. Want het slaat natuurlijk helemaal nergens op dat zij gewonnen hebben.
2: Ah.
4: Ik heb de regenboogvlaggen van de gemeente Oldebroek. Want het was coming out day gisteren en de regenboogvlag werd er niet gehezen. Want waarom zou je een minderheid laten weten dat je steunt? En ik heb de pop uit de Fabeltjeskrant. Dat keert terug de Fabeltjeskrant, maar dan geanimeerd. Dus die poppen die kunnen allemaal weg.
2: Transformeert in Marijn Magazijn vanuit het magazijn.
4: Waar heb jij de minste feeling mee? Wat mag als eerste kapot?
3: Doe die harde schijven maar voor Albert Heijn.
4: Hoppa! Ja, zou het dan toch een hek zijn, die hele heisa daar. Maar het gaat daar niet goed bij de Albert Heijn vandaag. Ik heb hier een stalen bol die is aangespoeld. Ze dachten dat het een zeeman was, maar het is gewoon een stalen bol als het goed is. Heb jij vroeger de Fabeltjeskrant gezien, Arjen?
3: Ja, zeker.
4: Nou, top. Hier gaan die poppen. Dag, meneer de L. Het is wel jammer dat je een knipje laat zetten. Want als je nog wel een kind zou krijgen, dan had hij dus naar de nieuwe geanimeerde versie van de Fabeltjeskrant kunnen kijken. de gouden televisiering van de bondgenoten. Daar ga ik heel hard voor je deze. Heel hard. Heel hard. Vrijwillig bekijken, de bondgenoten. Ik snap er helemaal niks van. En hier zijn de regenboogvlaggen van de gemeente Oldebroek. Dit is de gemeente Oldebroek.
2: Zo. Nou, dat was flink.
3: Man,
2: wat een scherven liggen hier weer. Nou, we wensen jou heel veel sterkte. Je hebt een hoop geluk gewonnen, dus het zou wel goed komen met knippie. Ze gaan in één keer raak knippen. En laat ons even weten hoe het is afgelopen, oké? Okay? Of dat pijn doet.
3: Ja, is goed.

0: Calvin Harris en Ellie Goulding met Daft Punk, Pharrell daar nog voor en Get Lucky. Wij hebben ze dan al weggegeven. Betekent niet dat het alarm niet nog een keer kan afgaan. Het schijnt de hele dag nog te kunnen gebeuren. We strooien echt met ADE-tickets. Hè? En vandaag voor het geweldige feest van Mind Against. Die staan eigenlijk vooraan daar. Die hebben de boel geregeld. Die hebben de lampen opgehangen. De visuals gefixt. En hun favoriete DJ-vrienden gevraagd. Dit Italiaanse duo wat langs gaat komen. Matame, ook nog Colin is erbij. Colin. En dat gaat gebeuren in de Mediahaven. Dat is op de zaterdag van ADE. Hoor jij het alarm? Dan pak je dus misschien tickets.
1: We krijgen die vraag ook een aantal keer binnen van hoe klinkt het alarm. Misschien moeten we even een a cappella versie van het alarm doen. Zodat je een beetje weet wat je kan verwachten. Dus het alarm klinkt ongeveer een beetje zo. App nu. ADE. En maak kans op kaarten voor het Amsterdam Dance Event. Zoiets is het ongeveer.
0: Waardeloze impressie zeg. Ja,
1: dit is wel 90% van hoe het alarm klinkt. Dat was dat.
0: Ik denk dat we 0 appjes binnenkrijgen nu. Niemand die denkt dat dit het echte alarm was.
1: Nee, omdat ik het ook van tevoren heb aangekomen.
0: Ja, dat is wel fijn, ja. Hoor jij het echte alarm en geloof me, kan niet missen. Dan app je 3 letters ADE met de app van Slam. En dan pak je dus tickets voor in ieder geval Mind Against, Habitat en Loveland. Dat is vandaag onze ticket. Hier. Nou.

Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door een vraag van een luisteraar. Dag allemaal. Weet iemand of ondanks de storing de Galangal vandaag wel open is? Ik heb vanavond een optreden. En als de Galangal dicht is, dan zeg ik die af. Dit was een bericht van Tino Martin uit Vinkeveen. Reageren? Dat kan telefonisch.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Ga naar independer.nl.
1: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
2: Late night shopping in designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot

0: Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Hier ben ik weer. En het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
2: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
1: Yes!
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart... en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
2: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haier.
1: Yes!
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer... die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
7: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
12: Goed plan. Zonneplan.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
18: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
19: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
20: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
21: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
20: Oei, ik voel de bui al hangen.
21: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
20: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
22: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
19: Numbers.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Albert Heijn kan geen boodschappen bezorgen en bestellen via de site gaat ook niet. Het bedrijf heeft te maken met een IT-incident en systemen zijn preventief uitgezet. Of dat betekent dat AH is gehackt, is niet duidelijk. De bescherming van de gegevens van onze klanten en medewerkers is het belangrijkste, zegt Albert Heijn. Er is werk aan de winkel voor dierentuinen met veel kleine verblijven. Die moeten van het kabinet gaan vernieuwen. Probleem is dat dierentuinen nu nog een vergunning hebben voor onbepaalde tijd. Daardoor kunnen ze het verbeteren van dierenverblijven jarenlang uitstellen zonder dat ze daarvoor worden gestraft. Veel rookwolken boven het Gelderse Doesburg. Daar is brand uitgebroken in een rijtjeshuis. En volgens Dagblad de Gelderlander kan het vuur zijn overgeslagen naar huizen ernaast. Of er gewonden zijn is niet bekend. Mensen in Doesburg hebben een NL-alert gekregen. Ze krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En de droge zomer heeft de waterschappen miljoenen gekost. Ze moesten onder meer tijdelijke pompen plaatsen, dijken extra inspecteren en dode vissen opruimen. Een waterschap in Zuid-Holland gaf er zeker €1 miljoen aan uit. Veel waterschappen zijn er nog steeds druk mee en de kosten lopen dus verder op. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En dit was Nieuws op Slam.
2: Ach, dankjewel. Het is 10 uur geweest. Goedemorgen. DJ Goja, zometeen Michiko, weet je wel. En ook Gabri Ponte komt eraan. Eerst even naar de wegen met Frits Maarsen. Het is een rustig herfstvakantie natuurlijk. 3 vertragingen en dit zijn de A-wegen. De A1 richting Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken. Dat is een ongeluk gebeurd. Kost je toch wel bijna een uur. En de A50 richting Oss tussen Ewijk en Maasbrug. 10 minuutjes daar.
3: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
4: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via Busvan.nl.
5: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Patrick Wolda.
4: Good morning. Ja, de ticketweek is begonnen. Volgens mij mag ik 4 tickets weggeven vanochtend? Mag dat? Ja. Oh. Lekker man, blijf luisteren. Morning Mashup komt eraan naar Gabri Ponte.

0: DJ Gorgia, Jason Rulo en Melody Michiko hoor je bij zijn sketchje deze. Je zit hem toch mee te doen, of je dat leuk vindt of niet. Het is 10 uur geweest, Petje present hier, goedemorgen.
1: Goedemorgen Petje!
0: Ja, toch een beetje aan het afkicken naar Dance 1000 hoor, van de afgelopen 2 weken. Wat was dat een lekkere lijst zeg hé. Dankjewel nogmaals voor het stemmen op de Slam Dance 1000. En om het afkicken een beetje tegen te gaan, de ontwenningsverschijnselen, draai ik vanochtend hier en daar nog even een lekkere Dance 1000 classic. Zal ik dat even doen? Oké. Oké, de Slam Ticketweek is begonnen. We hebben tickets liggen voor de dikste ADE-feestjes. Ik vertel je zo welk feestje dat is. Maar het zijn vanochtend niet 1, niet 2, niet 3. 4 tickets die ik mag weggeven voor een leuk ADE-feestje. Dat is goed, toch? Let op het alarm en blijf vooral luisteren. Ook voor een nieuwe Morning Mashup zometeen. En Marshmello komt eraan. Zijn nieuwste hallo. En eerst een lekker.

0: Even met een bak energie je werkdag beginnen. Het was Hallo hier bij Slam. En daar gaan we weer.
1: De Slam Morning Mashup.
0: Nou, wat zeg je?
2: Hey, goedemorgen.
0: Dan zeg je Morning Mashup. 10:20 bij Slam krijg je 2 Slam hits in de mix. Even 2 weken weg geweest natuurlijk. Wat met de Slam, 30.000, maar guess who's back. We gaan weer 2 slammers in de blender gooien deze ochtend om jouw werkdag zo weer een boost te geven. Hey, dat grote artiesten met producten komen, dat is niet nieuw, hè? Van die dingen die je kan kopen. Timbaland bijvoorbeeld, die heeft ooit schoenen uitgebracht. Die producer Timbaland. Niet te verwarren overigens met Timberlands. Dat zijn die gele werkschoenen, weet je al. Maar Timbaland, de producer, heeft ook ooit schoenen uitgebracht. Dr. Dre had die koptelefoons, weet je wel, die rode, die Beats. Dua Lipa, eigen sportkleding. Maar er is weer eentje bijgekomen, hoor. En dit is eentje waarvan je denkt van ja, ik zou het haast willen kopen, omdat het toch om een hele knappe vrouw gaat. Tate McRae komt met haar eigen parfum. Tate O1. Geïnspireerd op supermodellen uit de jaren 90. Als je altijd al hebt willen ruiken als Tate McRae, dan kan dat nu. Toen zat ik te denken, ja, als ik dan toch bezig ben met een knappe vrouw. Tenminste, hè, in het kader van een mashup bouwen, laat ik dan gewoon nog een knappe vrouw bij ingooien. En Tate McRae en Dua Lipa vandaag in de Morning Mashup. Dus hoe zou het klinken als zij samen een liedje zouden hebben gemaakt?
1: The Slam Morning Mashup. Let's go.

0: Maandagochtend, de herfstvakantie is begonnen. Maar mocht je gewoon lekker met je collega's op kantoor aan de bak zijn. Of aan de bouw. Misschien met je kwast in je vingers, weet ik veel. Zet hem op vandaag. Ik heb ze meegenomen. De beste beats voor je werkdag. En zometeen eentje waar ook die collega naast van, naast jou, even die zijn heupjes gaat losgooien. Let op. Ja toch. Ik kan toch niemand op stil blijven zetten. 50 Cent hoor je zometeen. En heb je de nieuwe Mike Williams al gehoord? Die is smerig hoor, hoor je zometeen.
1: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan deze week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
2: Dat wordt niet slapen.
1: Check alle events.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Wil je ook thee?
2: Och ja, lekker.
3: Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan?
2: Och, wat een goede vraag.
4: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
5: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes!
7: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
8: What a walk! And give you a walk!
7: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
6: Yes!
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een

0: paspeurten voor, wat denk je? €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Late night shopping in designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Goedemorgen, je slam weerupdate door Weer Online. Grijs, af en toe wat regen. Het is 13 graden in het oosten tot 18 graden aan de kust. Vanavond wat regen. Nieuwe Swedish House Mafia komt eraan. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. De drie vertragingen zijn er. De A1 richting Amersfoort tussen Voorthuizen en Hoevelaak. Een ongeluk. Naar verwachting duurt dit tot 11:15. Je vertraging daar is nu 3 kwartier. A27 richting Breda tussen Oosterhout, Zuid en Breda. Noord een auto met pech, 5 minuutjes. En de laatste in het overzicht. A29 richting Berg op Zoom. Tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. Een vrachtauto met pech. Kost je een 30 minuutjes.
0: Wolda.
5: Nieuwste Mike Williams hoor je zo meteen. Ook 50 Cent Candy Shop lekker. En dit is de nieuwste van de Swedish House Mafia.

ADE Ticket Week. Prima opwarmer voor het Amsterdam Dance Event, dacht ik zo, toch? Mike Williams, zijn nieuwste vriend van Slam, Grease 2000. Met de 3 Drives. Mix met ons Record Week van vorige week.

dik feest in Amsterdam. Het ADE. En ja, als je ons een beetje kent, dan weet jij dat we gek zijn op het ADE. Slam houdt van dance. Hou jij van dance, dan luister je naar Slam. Deze week, de Slam ADE Ticketweek. We gaan tickets weggeven voor de allerdikste ADE-feestjes. Wat dacht je van? Mind Against presents Habitat. Samen met Lovelet organiseren ze dat in Amsterdam. Mind Against zijn twee Italiaanse broers, houden van feestjes, inmiddels wereldwijd bekend. En 24 oktober pakken ze de Mediahaven in Amsterdam over en jij kan erbij zijn. Drie zalen, DJ's als Matham, Colin, Marcel Detman. Wil je erbij zijn? Wat moet je doen? Heel goed Slam luisteren. Komt het ADE-alarm voorbij? Dat kan de hele dag gebeuren. Dan win jij misschien wel 4 tickets voor dit vette feestje in Amsterdam tijdens het ADE. Dus hoor je het ADE-ticketalarm? Dan app je ADE met de Slam-app. En misschien zijn 4 tickets voor jou wel eens. 4 tickets verliefd. Hoe lekker is dat? Tiësto zo naar Alesso. Slam.

Tiësto Lelo, hier bij Slam. Ik zou voor de geiten even naar de credits te kijken, zoals het zo mooi heet. En dan kun je zien wie eraan meegewerkt heeft, deze track van Tiësto Lelo. Nou, ik ben afgelopen zomer in Noorwegen geweest. En ik weet nu waarom ik een soort verbinding voel met deze track. Er hebben opvallend veel Nooren aan deze track meegewerkt. Let op! Mikkel Christiansen, Dag Holtan Hartwig, Erik Smaland en de zanger is Halvor Folstad. Die hebben allemaal meegewerkt aan deze Tiësto en Lelo. Hebben ze voor de verandering een keer geen winterhit gemaakt? Hè? Gebeurt zo niet vaak natuurlijk. Hele goedemorgen, Patrick bij je. Dit zijn de beats voor je werkdag onderweg naar House in de pauze. Hè. Vanaf 12 uur gaan we weer in de mix tijdens jouw lunch, om jouw lunch nog lekker te maken. Ook Prospa hoor je zo meteen even lekker beuken. En dit is Cat's Eye, Animal.

even een mega maandag van maken, want ik heb hier 4 tickets liggen voor een heerlijk ADE-feestje. Let op het ADE-alarm, dat is alles wat ik kan zeggen. Slam, coming up. En een lekkere Dance 1000 throwback zo.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
3: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
4: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
7: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf €24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
16: Voor de makers.
14: Praxis.
13: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
19: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
20: Simyo.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
21: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
22: Daardoor word ik snel geholpen.
21: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
23: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Schepen kunnen vanaf vandaag voorlopig weer in twee richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen. Het water is gestegen, waardoor de vaargeul weer diep genoeg is. Ruim twee weken konden schepen alleen richting Arnhem. Schepen uit Duitsland moesten daardoor zo'n 300 kilometer omvaren. Spoorbedrijven beginnen vandaag samen met hulplijn 113 een campagne tegen zelfdoding op het spoor. Dat gebeurt bijna 200 keer per jaar. Onder andere nabestaanden, machinisten en conducteurs vertellen in een film dat het er nog jaren bij blijft. Overmorgen is in treinen een omroepbericht te horen om meer naar elkaar om te kijken. Hulpverleners in Italië proberen al sinds gisteren iemand te redden uit een grot op het eiland Sardinië. Hij was er als onderzoeker aan het werk toen een deel van de grot instortte. De ingang wordt geblokkeerd door puin en de grot verkennen ze nu vast op 10 meter diepte. Volgens het Italiaans persbureau leeft hij nog. En dat verouderde dierentuinen zich moeten houden aan strengere regels is goed nieuws en hard nodig, vindt de dierenbescherming. We zijn anders gaan denken over dierenwelzijn en daarom wil het kabinet dat dierentuinen meegaan met hun tijd. Als ze bijvoorbeeld hun krabber verblijven niet verbeteren, kan het ministerie ingrijpen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
16: Vier vertragingen meldt Flitsmeister. A1 richting Amersfoort onder andere tussen Barneveld en Hoevelaken. Daar is een ongeluk gebeurd. 40 minuten kost je dat nu. De A2 richting Eindhoven tussen De Hocht en Batadorp. Een kleine 10 minuten. De A28 richting Amersfoort. Tussen Strandhorst en Nijkerk een ongeluk ook. 11 minuutjes. En de A29, de laatste in het overzicht, richting Bergen op Zoom tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. Een vrachtauto met pech kost je daar een kwartiertje. Binnen nu en 1 minuut de Tour Brothers on the fourth floor.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een

0: bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Patrick Wolda.
4: Ik krijg zojuist ingefluisterd dat ik voor 12 4 tickets voor een dikke ADE-feestje mag weggeven. Dus blijf zeker luisteren. Ook voor de Grand Slam Classic naar Adela en nu is de Two Brothers.

0: Slam met Adela. En Eend in L.A. live vanuit Amsterdam. Is dit Slam? Goedemorgen. Petje bij je.
1: Petje maatje. Goedemorgen.
0: Dan meteen een Grand Slam Classic. Van, is zij nog de Queen of Pop eigenlijk? Ik zeg het, maar ik weet het eigenlijk niet zo goed. Zometeen hoor je over wie ik het heb. Ook Kygo komt eraan. En de Grand Slam van deze week, die is dan weer van Kygo. Nee, sorry, Martin Garrix. Die heeft hem zelf gezongen. Ja, die hoor je nog voor Kygo voorbij komen. Driss Dream Review komt eraan. De Grand Slam van deze week, gezongen door Martin Garrix zelf. Deze is gezongen door onder andere Becky Hill. Mocht je denken, wat klinkt dit relaxed, dit liedje? Ja, vraag niet waarom ik dit weet. Maar Becky Hill heeft dit al liggend ingezongen. Ja, dat hebben de boys van Medusa hebben dat ooit verteld. Dat Becky Hill lag op een bank met een microfoon in haar hand. En toen heeft ze dit liedje ingezongen. Weet je nu waarom die zo relaxed klinkt? Lose Control bij Slam.

Blijf Slam luisteren voor ADE-tickets. Grand Slam Classic. Eerst even een lekkere Grand Slam Classic. Zojuist hoor je nog de Grand Slam van deze week. Dat is de nieuwe Martin Garrix. Ja, Queen of Pop, Madonna. En Queen B is natuurlijk Beyoncé. En Beyoncé Run the World vandaag in de Grand Slam Classic. Wist je dat er een stukje Nederland verstopt zit in deze track? De beat die erin zit is namelijk Pon de Vloer van Major Lazer uit 2009. En daar heeft niemand minder dan onze eigen Afrojack aan meegewerkt. En dat hoor je ook zeker wel terug in deze track. Het herkenbare hoge geluidje van Afrojack, zeker rond deze periode. Dus eigenlijk heeft Afrojack ooit samengewerkt met Beyoncé. Dat lijkt me toch best wel een achievement, toch op z'n zachtst gezegd. Uit 2009 komt die van Major Lazer. In 2011 ging Beyoncé met de beat aan de haal. En scoorde toen een Grand Slam in april in 2011. Beyoncé, Run the World.

0: Queen Bee. Run the World Girls. Grand Slam Classic uit 2011. Hele goeiemorgen, Petje present hier. Onderweg naar huis in de pauze vanaf 12 uur gaan we weer 2 uur lang in de mix. Zometeen nog tickets voor ADE, dus let op dat festivalalarm. Let op dat festivalalarm, dan heb je ADE met de Slam app. En laat dan ook gelijk even weten waarom jij zo graag naar het ene feestje wil. Ik vertel je zometeen over welk feestje ik het heb vandaag. En deze TikTok-meid gaat je even voordoen welk liedje je zometeen hoort. Toch al die ene zo weer het, hè? Ja. Ja, dat is hem natuurlijk. Who can move into the sun? Zometeen.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen.

0: vacatures kan plaatsen.
1: Yes!
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
0: Werkzoeken.nl voor recruitmentmarketing die wel werkt.
1: Yes!
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoet-pittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan, de mini-McRib.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
2: En, al lang last?
3: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
2: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
3: Ik heb geen idee.
4: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
5: Onzekere energiemarkt?
6: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
5: Ik heb zoveel vragen.
7: Welk energiecontract is het beste?
8: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
12: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Good morning. Je sluit weer op Dato Weer Online. Grijs af en toe een wolkje met regen. Het is 13 graden in het oosten, 18 graden aan de kust. Vanavond en vannacht komen de buien over het land. Sluimverkeer dan door Flitsmeister. 6 vertragingen en dit zijn de langste. A1 richting Amersfoort tussen Voorthuis en Hoevelaken. 12 minuten daar. A6 richting Lelystad tussen Urk en de Ketelbrug. Dat is een mooie brug hoor. 6 minuten. A16 richting Ridderkerk tussen de Van Brienenoordbrug en Ridderkerk Noord. De hoofdrijbaan. Auto met pech. Kost je daar 5 minuutjes extra. De A28 richting Amersfoort tussen Strand Horst en Strand Nulde. 7 minuten stilstaan tussen de strandjes. En de A29 laatste.

0: overzicht richting Bergen op Zoom. Het is Oud-Beijerland en Numansdorp. 5 minuten daar.
1: Patrick Wolda.
0: Een goede reis. Onderweg naar huis in de pauze vanaf 12 uur. En ik heb nog tickets liggen voor ADE. Dus blijf hier.

0: achter Temper City, Ian Asher, Way Too Self-Aware, hoor je hier bij Slam natuurlijk. Onderweg naar de lunch, om 12 uur gaan we weer house in de pauze.
1: De Slam ADE Ticket Week.
0: Voordat we beginnen met house in de pauze, moet er ergens nog een alarm voorbij komen. Ik heb namelijk tickets liggen voor een gigantisch feest. De ticketweek is namelijk begonnen, eigenlijk stiekem gisteren al. We hebben tickets liggen voor de dikste ADE-feesten en echt elke dag heel veel tickets, hè? Elke dag. Misschien dat we zelfs komend weekend ook gewoon doorgaan met tickets strooien. Want ja, wij bij Slam, we hebben onze connecties. Hè? Je weet toch. Tickets voor ADE weer dus ook vandaag hier bij Slam. Hoor je het festivalalarm of het ADE-ticketalarm, dan app je ADE via de Slam-app. Dus ADE, dat app je als dat alarm voorbij gaat komen. Waar liggen er dan tickets voor? Klaar, hoor ik je denken hier in de studio vandaag. Mind Against Habitat. Loveland. Mind Against, de twee Italiaanse broers. We zijn via Berlijn eigenlijk heel Europa aan het veroveren. Het dik feest geven ze op 24 oktober in de Mediahaven in Amsterdam. Met Matham, Colin, Marcel Detman is erbij. Jij kan er ook bij zijn. Let dus op dat... Oh, oh!
1: De Slam ADE Ticketweek. Nou. Stuur nu...

0: lekker throwbackje, toch, Jamilia? Superstar. Meer throwback zo meteen, hou ze in de pauze.
1: De Slam ADE Ticket Week.
0: Maar eerst, ja, volgens mij kwam er zojuist een alarm voorbij voor het ADE. Als je ADE hebt gehad, dan kan dit jouw telefoon zijn.
2: Met Kim.
0: Kim?
2: Ja?
0: Patrick van Slam, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Kan het zijn dat je ADE hebt gehad zojuist?
2: Dat klopt, heb ik zeker gehad, ja.
0: Dat heb jij zeker gehad. En jij houdt wel van een feestje?
2: Ik hou wel van een feestje, ja.
0: Haal mij eens eventjes over. Waarom wil jij naar ADE en dan vooral dit feestje? Mind Against Presents Habitat X Loveland.
2: Nou, ik vind Loveland echt een fantastisch festival. Dus ik zou graag weer... Ik ben een paar weken nu niet geweest. Dus ik zou graag weer naar een feestje gaan op ADE.
0: Het is alweer een paar weken geleden, zeg jij. En dat is voor jou te lang. Dat is voor jou te lang. Jij wil graag naar het ADE. Ja. Nou, Kim, absoluut. Ik kan je feliciteren. Gefeliciteerd.
2: Super, dankjewel.
0: Slam boost jouw ADE. Je wint 4 tickets voor Mind Against Presents Habitat Loveland. Zaterdag 24 oktober. Heel veel plezier daar.
2: Ja, dankjewel. Echt fantastisch.
0: En 4 tickets, hè? 4. Het zijn
2: ja,
0: er veel,
2: super.
0: Hè?
2: Okay. Ja, heerlijk. Heel fun. Leuk.

0: Chris Cross Amsterdam en My Oh My. Ja, net een alarm, maar er komt er weer een hoor. Get ready. Get ready for the launch. Het maakt je klaar voor de lunchalarm! Ja, je kunt nu geen tickets winnen hoor, maar het is wel tijd om je klaar te gaan maken voor de lunch. Want House in de Pauze staat in de startblokken met Hielke Boersma.
1: Ja, de week rustig beginnen doe je maar lekker ergens anders.
0: Dat doe je, hier, dan ga je maar lekker naar Veronica toe als je.
1: Ja, zegt het ja.
0: Als je traag op Bon Jovi wil. Hier gaan we rammen, hoe is
1: je knallen door en wat lekker dat we weer House in de Pauze hebben na twee weken.
0: Ga je toch missen dan, hè?
1: Ja, klopt ja. Gewoon alles in die mix. En we hebben natuurlijk heel veel van geleerd van al die tracks die voorbij kwamen. En House in de Pauze is vanaf vandaag nog lekker.
0: Oh ja, zit er meer Dance 1000 Classics in?
1: Nog meer goede tracks van de afgelopen weken in de mix te vinden. Dus dat is lekker.
0: Ja. Leuk. Nou, wat zit erin zometeen?
1: Onder andere zometeen Topic, Alok en Deep Zone. En jij kan er ook wel eentje raden zo, denk ik. Hè?
0: Mag ik eentje raden? Daar ben ik dus heel erg goed in.
1: Je bent er goed in, hè?
0: Ja, over even een intro quizje. Leuk.
1: Oké, klein stukje.
0: Klein stukje. Zo, dat is wel heel moeilijk.
1: Ja, dat is lang genoeg dit. Gaat ook niet korter doen. Ja,
0: maar dit is wel heel kort, Hielke Boersma.
1: Laten we nog even kort, nog één keer.
0: Hier moeten we mee doen.
1: Ja.
0: Oké, wat zullen ze weggeven?
1: Ja, wat zullen ze weggeven?
0: Ik heb natuurlijk net al dikke tickets weggegeven. Dus,
1: tickets moet er eigenlijk overheen, hè?
0: Ja, het is meer een leuk troostprijsje. Zeg maar, het hoeft geen dikke...
1: De gebruikte mok van Anul Hendricks van de ochtendshow.
0: Leuk, dat is een goeie, ja.
1: Waar nog een beetje koffieresten in zitten van...
0: De speeksel, hij is wel echt vies.
1: Ja.
0: Oké, okay, denk je tweeten, laat het even weten via de slijm. En veel plezier zo meteen, hou eens in de pauze. Even
2: bollen met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd geen lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
11: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speelbewust.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
13: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
14: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
13: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
14: Wow.
15: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
13: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom, kom naar raamdecoratie.com.
17: Late night shopping en designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10:00 avonds.

0: maar 20 minuten van Enschede.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Nijmegen is een ongeluk gebeurd tussen een kraanwagen en een lijnbus. Van de kraanwagen schoot tijdens het rijden een deel van de ballast los. Die raakte de zijkant van de stilstaande streekbus met passagiers. Een van hen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bus heeft veel schade en is weggesleept. KLM gaat een week later dan gepland pas weer vliegen naar Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. De eerste vlucht zou 25 oktober gaan, dat wordt 1 november. Het heeft te maken met de veiligheid in Riyadh. De Houthi-rebellen uit Jemen vallen het vliegveld aan. Dit weekend vielen 14 doden. Een grote brand die vanmorgen uitbrak in een rijtjeshuis in Doesburg is onder controle. Volgens Dagblad de Gelderlander is het onduidelijk of de bewoners thuis waren en of ze zich op tijd in veiligheid hebben gebracht. Het huis in Doesburg is zwaar beschadigd en staat op instorten. Vlak voor de brand zouden buren een knal hebben gehoord. En president Zelensky zegt dat sociale media veel minder last hebben van Russische bots. Dat komt volgens hem door de aanvallen van Oekraïne op datacenters in Rusland. Zelensky zegt dat er minder automatische berichten van nepgebruikers worden geplaatst met nepnieuws en propaganda. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
9: Michiel, dankjewel. 12:02. Dat betekent een nieuwe Huizen in de pauze. Zometeen alle genres in een mix. Op de wegen is het rustig. Flitsmeister meldt 1 vertraging. Die staat op de A6 richting Lelystad. Tussen Emmeloord en Ketelbrug, daar 8 minuten.
10: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
11: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.

0: financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
4: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: Ja, en wat is toch de eerste track in House in de Pauze? Je kon even meeraden via de Slam app. Dit is Marco.
1: Gwen Stefani, alleen hoe het heet weet ik even niet.
0: Ja, welke track is het toch? Mitch wist het. Cherry, William, Aaron, Laura en ook Niels. Het was inderdaad Let Me Blow Your Mind. Hoor je zometeen, tweede track in House in de Pauze. En we starten met Blue Boy.

Ja, lekker zeg. House in de pauze is terug. Vanaf vandaag weer elke dag tussen 12 en 2. De volledige muziekdatabase van Slam. In de mix. Topic. En A7S, Breaking Me hoorde je. Dance to a Pumpin'.

Een koude, maar wel zonnige maandag. Het is bijna van het wintersportweer, weet je wel. Ik krijg bijna zin om te gaan skiën en naar de Jägermeister te gaan. Laurens is erbij. Hey, ook de schijven gaan weer door het dak hier in de sportschool. Lekker dat House in de Pauze weer terug is. En Merel die luistert mee in een half leeg kantoor. De meeste collega's werken thuis, maar de radio staat hard. Hij is al meteen hier in House in de Pauze. LMC en U2, Take Me to the Clouds Above. Na Temper en Maya, hier is Feel It bij Slam.

0: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan deze week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
1: Dan wordt niet slapen.
0: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
2: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
3: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
4: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
5: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
6: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
13: Oh nee, verzekering.
12: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
13: Oh, wil ik wel.
12: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
14: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
15: Geeft ruimte.
16: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
18: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
19: Let op. Geld lenen kost geld.
20: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
21: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan?

0: ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer van minder. Simpel.
9: Hilke Boersma.
10: Hey, goedemiddag, het is 1 minuut over 12:30. Het Slam weerbericht van Weer Online. Het is zonnig vandaag. In het noorden zo'n 14 graden. In het zuiden zo'n 18 graden. Op de weg is het rustig. Flitsmeister meldt 3 vertragingen. A8 richting Zaandam. Tussen Zaandam en Brug over de Zaan. 8 minuten. Langste vertraging op de A16 richting Breda. Tussen Ridderkerk-Zuid en Drecht-Tunnel. Daar 22 minuten. En de A29 richting Bergen-op-Zoom. Tussen Vaanplein en Barendrecht. Daar 8 minuten. Dit is House in de Pauze met alle genres in één mix. Set your

Parmezaanse kaas. Ze zijn in Italië goed met de letter P. En ook Prada. Een van de grootste modewerken uit Milaan, Italië. Je hoorde Casamarain, Dubuque Europe en Prada hier in House in de Pauze. Alle genres in een mix. Hielke hier bij je met zometeen je macho. Ken je onder andere van Lady, maar ken je Chillin ook nog?

Ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. Max Verstappen heeft een heerlijk raceweekend gehad. Vrijdag pole position voor de sprintrace. Zaterdag winst in de sprintrace en pole position voor de Grand Prix. En dan gisteren ook nog als eerste over de finish zijn 73ste F1-zegen. Nog voor Leclerc en Antonelli de finish over. Het is hem gegund. En een maximum overdrive van Tour Unlimited. Nu in house in de pauze op Slam.

0: Lunchpauze die per minuut alleen maar lekkerder wordt. Met Hathaway zometeen. What is Love komt eraan. Je hoort Lunch, Money Lewis met Bills. Leuk om weer eens te horen. En ook La Bouche.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus retteketet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
7: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
10: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
16: Onzekere energiemarkt?
17: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
16: Ik heb zoveel vragen.
18: Welk energiecontract is het beste?
19: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
20: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
21: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
22: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
23: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
24: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
25: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
26: Slecht plan.
25: Nee, dan zonneplan.
27: Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
26: Goed plan, zonneplan.
23: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
28: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau.
0: Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen? En krijg je korting op theater bij jou in de buurt? Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Opvallende cijfers van de zorginspectie. Flink meer jonge tieners hebben vorig jaar een zwangerschap afgebroken. Het aantal abortussen bij meisjes onder de 15 is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Hoe zo'n grote stijging ineens kan, weet de inspectie ook niet. De meeste mensen in ons land zijn nog altijd slecht voorbereid op een ramp- of noodsituatie. Ze hebben bijvoorbeeld geen noodpakket met eten en drinken in huis om zichzelf de eerste dagen te kunnen redden. Ruim 4 op de 10 Nederlanders hebben dat wel. Dat zijn er evenveel als bij het vorige onderzoek een half jaar geleden. Het OM heeft TBS geëist tegen de man van 68 uit Utrecht voor een serie aanrandingen 2 en 3 jaar geleden. De meeste slachtoffers waren minderjarig. Deskundigen zeggen dat de man zwak begaafd is en door 50 jaar alcoholisme hersenschade heeft. Van het OM hoeft hij niet langer de cel in dan dat hij er al zat in voorarrest. En in meer dan 200 gemeenten mag je met Oud en Nieuw geen vuurwerk afsteken. Er geldt een landelijk verbod, maar gemeenten kunnen verenigingen een ontheffing geven. De meeste gemeenten doen dat niet, zoals veel grote steden in en buiten de Randstad. Ze zeggen onder meer dat ze te weinig handhavers hebben. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen bewolkt met een paar stevige buien en een graad of 18. En dit was het nieuws op Slam.
3: Dankjewel Michiel, het is 1:02. Dat betekent dat we nog maar op de helft zijn voor House in de Pauze voor vandaag. Alle genres in één mix, gaan meteen steeds snel verder. En nu een verkeersupdate van Flitsmeister met 2 vertragingen. Het is rustig, de A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Everding en Culemborg. Daar 8 minuten. En de A32 richting Heerenveen tussen Ter Itzart en Heerenveen-Zuid. Daar 7 minuten.
4: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
5: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
6: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
28: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
29: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

A19. Maar dan kom je tot Diemen. Diemen-Zuid moet je dan toch de bus pakken. Niet makkelijk bereikbaar, maar wel ooit heel bekend geworden door Lange Frans en Baas B. Diemen-Zuid. En het onofficiële volkslied van Diemen-Zuid zometeen. Midden Diemen-Zuid. Want je ziet er lekker uit. Zometeen hier in House in de Pauze, alle genres van MX. Oké, Armin van Buren en Kensington. Heading up high in House in de Pauze. En nu La Bouche. Be My Lover bij Slam.

weken in de kast gestaan, hier bij Slam in de keuken naast de airfryer. Maar hij is weer nokkie vol en gaat weer vol gas. De blender van huis in de pauze. Vanaf vandaag weer alle genres in MX, elke dag tussen 12 en 2. Met Rednecks.

0: De Matties uit Maastricht. In de pauze. Lucas en Steve, a long way home hier bij Slam. Zometeen hier Topic en Abala Soler, omdat het zonnetje schijnt. Solo Parati en ook Sophie Alice Baxter.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Eskom is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
6: En, al lang last?
7: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
6: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
7: Ik heb geen idee.
8: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
9: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
10: Thuisin, mooi wonen.
8: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.

met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 10:00 avond.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Waarom daarom?
6: Simyo.
0: Hielke Boersma.
7: En goedemiddag, het is 2:02. Het Slijmweerbericht van Weer Online. Het is zonnig, maar koud. 14 graden in het noorden tot zo'n 17 graden in het uiterste zuiden. Verkeersinformatie krijg je van Flitsmeister. Op dit moment één vertraging. Die staat op de A10 richting de Nieuwe Meer. Tussen Landsmeer en Koentunnel. Daar 10 minuten. Nog een half uurtje houden in de pauze. Hier krijg je alle genres in één mix. Sophia Baxter na 2IB.

Ik heb zelf sinds gisteren de verwarming weer aangezet. Dan is de zomer echt voorbij, hè? Dat is vaak zo'n kantelpunt. Als de verwarming weer aan moet, dan weet je dat er geen weg meer terug is. En in Oost in de pauze toch nog stiekem een beetje nazomeren met het zonnetje buiten. Met Sono Paraty, Topic en Abala Soler hier bij Slam. De lunch van Slam, House in de pauze, alles genres en mix. Juanes, La Camisa Negra zometeen. Na Hansen, hier is...

Een van de meest iconische house melodieën aller tijden. De Shapeshifters, Lola's Team. Afgestoft door Alok. Dankbaar gebruik gemaakt van deze sample. In Work With My Love. Alok en James Arthur hier in House in de Pauze op Slam. Nu voor je Fatboy Slim. Die hoge gaasjes kan vragen voor zijn optredens. En dat heeft hij dus nooit gedaan voor Glastonbury. Hij vindt dat zo'n vet festival. Dat hij gewoon nog nooit een factuur gestuurd heeft. En right here, right now, Fatboy Slim. Hoor je nu in House in de Pauze op Slam.

hoor je morgen weer vanaf 12 uur tijdens de lunch. Alle genres in één mix. Hey, nog anderhalve week. Dan zit weer midden in het Amsterdam Dance Event. De hoofdstad verandert weer in de dance capital of the world. De meeste feestjes in Amsterdam. En luister je naar Slam, dan maak je kans op tickets voor de allerleukste feestjes. En jouw eerstvolgende kans is vanmiddag al. Waar ga je naartoe? Wat moet je ervoor doen? Dat vertel ik je zo meteen. En ook deze Slam Tracks komen er.

0: mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
1: Onzekere energiemarkt?
2: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
1: Ik heb zoveel vragen.
3: Welk energiecontract is het beste?
4: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
11: What a walk! And give you a walk!
10: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
9: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
12: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.

0: Eco. Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
7: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma 1+1 gratis. Dat ziet er dubbel zo goed uit. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
10: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De hoogste commandant van de NAVO heeft een zeldzame toespraak gehouden. Generaal Grinkewicz zei dat de NAVO de vijand zal tegenhouden en breken. Ook in de ruimte en via internet. Elke aanval op het bondgenootschap is zinloos, zei hij. Grinkewicz noemde Rusland niet bij naam. In Amersfoort is een gezondheidscentrum overvallen. Volgens de regionale omroep werd erbij gedreigd met een wapen. De overvaller is gevlucht en in de Amersfoortse wijk is een zoekactie aan de gang. Het gezondheidscentrum zou nog open zijn. Wel wordt de ingang bewaakt en moeten mensen via de nooduitgang naar binnen. In het Gelderse Doesburg is een dode gevonden in het rijtjeshuis waar vanmorgen een grote brand uitbrak. Dagblad De Gelderlander meldt dat het gaat om een bewoner. Vanwege de brand werden meer dan 20 huizen in de omgeving ontruimd. Het vuur is onder controle en de eerste bewoners kunnen weer terug. En 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord in de zorg. Dat staat in een rapport dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Vrouwen vinden bijvoorbeeld dat ze niet goed begrepen worden of niet de goede informatie krijgen over typische vrouwenzaken, zoals de overgang. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen bewolkt met een paar stevige buien en een graad of 18. En dit was het nieuws op Slam.
13: Dankjewel Michiel, het is 2 minuten over 2. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister met 3 vertragingen. De A4 richting Dinteloord. Tussen Hoogeide en Zoomland, daar 9 minuten. De A16 richting Rotterdam, tussen Rotterdam Centrum en Prins Alexander, daar 10. En de A58 richting Bergen-op-Zoom. Tussen Hoogeide en Zoomland, daar 9 minuten.
14: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
15: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
16: En, al lang last?
17: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
16: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
17: Ik heb geen idee.
18: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
15: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
18: Dan is er Mensis, de zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
19: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
20: Goed voor het water.
19: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.
2: Hoi Hielke.
3: Hielke Boersma. En goedemiddag, ik vertel je zo meteen welk ADE-feestje ik vandaag voor je in de planning heb. Je gaat erheen met z'n vieren, hoe gezellig is dat? En nu Swedish House Mafia, dit is Save the World.

0: Usher aan Ludacris. Yeah, hier bij Slam op je maandagmiddag.
1: Hey Hielke,
2: hey.
1: Wat voor dag is het vandaag?
0: Misschien is vandaag wel de dag waarop je niet één, niet twee, maar drie vrienden opbelt. En zegt, hey luister, ik weet niet wat je doet op zaterdag 24 oktober in de avond. Maar cancel je plannen, want we gaan naar het Amsterdam Dance Event. Nog anderhalve week, dan wapperen de gele vlaggen weer door de hoofdstad van Nederland heen. En verandert Amsterdam in de dance hoofdstad. Honderden feestjes en luister je naar Slam, dan maak je kans op tickets. We hebben vandaag voor je een aanbieding. Might Against presents Habitat Loveland. Met onder andere Colin daar op de line-up. Zaterdag 24 oktober, begint om 11 uur 's avonds. Je gaat door tot 6:30 de volgende ochtend. Luister goed naar Slam, hoor je het ADE-alarm dwars door de uitzending heen. Dan stuur je ADE via een berichtje in de Slam-app. Dus zodra je het ADE-alarm hoort, dan stuur je ADE via een berichtje in de Slam-app. Zet er ook nog even bij waarom jij je kans maakt op die tickets, waarom je erheen wil. Belletje terug, dan weer eens 4 tickets voor Mind Against Presents Habitat Loveland.

Mike Posner took a pill in Ibiza. En dat was zeker geen paracetamolletje. Glam op een lekkere zonnige maandagmiddag. En Hugel uit de radio. Dit is Jamaican Bam Bam.

0: Hugo Lesonto,
1: Hilke Boersma
0: en Jamaican Bam Bam hier bij Slam. Zometeen hoor je welke Slam-artiest zo'n 10.000 tot 12.000 hoeden heeft. Ik wist niet eens dat er zoveel verschillende hoeden bestonden. Zometeen hoor je welke artiest 10.000 tot 12.000 hoeden in zijn privé-collectie heeft. Ook Miley Cyrus komt eraan, je hoort D.O.D. en ook Kid Cudi.
2: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet, die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl. Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
6: Hit it!
2: Voor die twee.

0: Plus.
1: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a walk! And give you a walk!
1: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor word ik snel geholpen.
6: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
8: Hey joh, hij is weer terug.
9: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
8: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
12: Jouw nieuwe gordijnen of jaloezieën gratis en snel bezorgd?
13: Kom, kom naar raamdecoratie.com.
14: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Hoi,

0: zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99. Aldi.
4: 2:02. Goedemiddag, het slimweerbericht van Weer Online. Het is een lekkere najaarsdag. Veel zon vandaag, zo'n 14 graden in het noorden tot zo'n 18 graden in het zuiden vandaag. Slim verkeer krijg je van Flitsmeister met vertragingen op de A4 richting Amsterdam tussen Nieuw-Vennep en Rijzenhout. Daar 19 minuten. De A16 richting Breda tussen Ridderkerk Noord en Hendrik Ido Ambacht. Daar 13. Langste vertraging vind je op de A16 richting Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. 46 minuten. En ook nog de A16 richting Rotterdam tussen Zwijndrecht en Ridderkerk Zuid. Daar 14 minuten. Met zometeen een echte house in de pauze. Throwback, Neo en Miss Independent. En dit is Miley, Base Per Se.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Mike Williams en Free Drives. Grease 2000.
0: Nieuw.
2: Warmer music.
1: DOD en Izzy Bizou. Careful.

nieuwe muziek ontdek je bij Slam. D.O.D. en Izzy Bizou. En Careful, bijna 2:15. Hoop je maandagmiddag ook nog Nio kwam voorbij. Die zouden een keer moeten uitnodigen op Prinsjesdag. Ook wel een beetje gekke hoedjesdag natuurlijk. Dan zeg je hoeden, dan zeg je Nio. Nio heeft laatst gezegd dat hij naar schatting zo'n 10.000 tot 12.000 hoeden in zijn privébezit heeft. Hij heeft zoveel hoeden dat hij ze ook niet in één huis kwijt kan. Hij heeft verspreid over meerdere huizen in Los Angeles, Atlanta en ook verschillende opslagruimtes. 10.000 tot 12.000 hoedjes. Ik schrok me ook een hoedje toen ik dit hoorde. Hij zat meteen hier. Shakira en Burna Boy. Die. Naar Kygo en Ryan Tedder. Hier is Chasing Paradise.

Shakira, Shakira en Burna Boy en Die Die hier bij Slam. En zometeen nemen we er even een duik in de meest dansbare lijst ooit gemaakt. Slam Dance 1000. Afgelopen twee weken nog te horen, de Slam Dance 1000. Zometeen een track uit die lijst. En we gaan zometeen even terug naar het jaar waarin deze game uitkwam. Ik heb hem zoveel gespeeld. En jij misschien ook wel. Welke game was dit ook alweer? Je hoort het zometeen, net als een track uit het jaar waarin deze game uitkwam. En ook deze Slam Tracks komen eraan.

0: Kijk eens, schat. Hier is je thee.
1: Ah, heerlijk.
0: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
1: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
2: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig.
4: Huh?

0: anders doet.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Poeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
10: Ik ook niet.
9: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
11: We kunnen door.
9: Direct door. Allianz Direct.
12: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
13: Thuisin, mooi wonen, even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
17: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
19: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
20: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
21: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
22: Meer voor minder. Simpel.
20: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
23: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
24: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal.
0: Wie de NAVO aanvalt kan rekenen op een forse reactie. De vijand wordt geblokkeerd en gebroken, zegt de hoogste commandant die met een overwinningsstrategie naar buiten kwam. Zoiets gebeurt zelden. Volgens de NAVO is het een boodschap aan Rusland dat een aanval zinloos is en aan lidstaten dat ze worden beschermd. Als het aan de Tweede Kamer ligt, worden milieudelicten in principe altijd strafbaar, ook als er geen gevaar is voor mensen. Maar tijdens het Kamerdebat over het wetsvoorstel kwam wel de vraag wat dan precies strafbaar wordt. Justitie vindt het een goede zaak dat het milieu voortaan via het strafrecht wordt beschermd en niet meer via regels. In Aalsmeer staat een loods in brand. Er komt veel zwarte rook vrij die van tientallen kilometers is te zien. Volgens de brandweer staan er auto's in de loods. Het is nog niet duidelijk of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak. De brand is vlakbij Schiphol, maar vliegtuigen zouden er geen last van hebben. En in de Amersfoortse wijk Leusderkwartier wordt gezocht naar een man die een gezondheidscentrum heeft overvallen. Hij dreigde met een wapen, maar er raakte niemand gewond. De verdachte, een kale veertiger, heeft een baardje en draagt een beige joggingpak. Zie je hem? Bel dan 112, zegt de politie via Burgernet. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het is zo'n 16 graden. Morgen bewolkt en er vallen een paar stevige buien. Dan een graad of 18. En dat was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel Mario. Het is 1 minuut over 3. Slam in verkeersupdate voor Flitsmeister. Met vertragingen op de A4 richting Amsterdam. Tussen Nieuw-Vennep en Rijshout 15 minuten. Langste vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. Daar 55 minuten. De A16 richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en Ridderkerk Zuid 17. En ook nog de A29 richting Bergen op Zoom. Tussen Vaanplein en Heijenoordtunnel. Daar 15 minuten.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

0: in sportvoeding.
1: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf 34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.
3: Hoi Hielke.
4: Slam. Hielke Boersma.
5: Ja, Slam goed in de gaten. Hoor je ticket alarm? Dan stuur je ADE via berichtje in de Slam app. Je maakt kans op 4 tickets voor Mind Against Presents Habitat Loveland.

0: Slam op een zonnige maandag. En Lost Frequencies, zijn eerste, Jordan, Live It All.
1: Dance 1000 Throwback.
0: Ah, wat was die weer lekker, hè? De Dance 1000. We hebben er 2 weken van genoten. Van 1000 naar 1. En ja, je hoeft niet al te veel af te kicken. Want elke werkdag na 3 uur draaien we een track uit de lijst. En we gaan even terug naar het jaar waarin deze game uitkwam. Ik heb hem echt wel duizenden uren gespeeld ook, denk ik. Weet je nog welke game dit was? Natuurlijk, GTA San Andreas. Over een maand komt een nieuwe GTA uit. En dit jaar GTA San Andreas. Het was ook het jaar waarin Facebook werd opgericht. Hives later weer verdwenen natuurlijk. Inmiddels is de dansen bijna weer terug. Je kan gewoon weer gaan hiven. Aan Friends kwam een einde. En we keken ook naar Shrek 2 in de bioscopen. Weet je dan over welk jaar ik het heb? Je kan even meeraden via de Slam app. In welk jaar gebeurde dit allemaal? Nou, heb je het goed, dan wil je eeuwige roem hier bij Slam. Dus in welk jaar gebeurde dit allemaal? Je hoort zometeen een Dance 1000 track uit het jaar. Ook de nieuwe Grand Slam, waarop Martin Garrix zelf zingt. Die zometeen ook naar de Weeknd en Ariana Grande. Dit is Save.

0: 2000 Throwback.
1: Daarvoor nog de nieuwe Grand Slam deze week van Martin Garrix. Normaal gesproken produceert hij de beats. En deze keer doet hij ook de vocalen zelf. Je hoort hem ook zingen op zijn eigen track. De Grand Slam van Martin Garrix hoor je deze week extra vaak hier bij Slam. En terug naar het jaar waarin GTA San Andreas uitkwam. Een van mijn favoriete games ooit. Ook het jaar waarin Nintendo met de Nintendo DS kwam. Een Game Boy met een touchscreen. Was nog nooit eerder gedaan. Facebook werd opgericht. Hive werd opgericht. Er kwam een einde aan Friends. En we keken ook naar Shrek 2 in de bioscopen. Daniel, Jay, Hugo, Willem en Claudia hadden het allemaal goed. Het was inderdaad 2004. Ook het jaar waarin Invernal met From Paris to Berlin kwam. Wel grappig, Invernal kwam zowel niet uit Frankrijk als uit Duitsland. Nee, het was een Deens dance project. Kwam in 2004 uit en het succes duurde best wel lang. In 2005 kwam de track echt hoog in de hitlijsten terecht. En het duurde tot diep in 2006. En ook een notering in de Dance 1000. Invernal en From Paris to Berlin.
0: Dance 1000 Throwback.

0: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan deze week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
1: Dan wordt niet slapen.
0: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
11: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Daar heb je Huub van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
15: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
13: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle

0: proteïne-shakes.
1: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Ja, goedemiddag, slim weerbericht van Weer Online. Zonnig op de meeste plekken, 14 graden in het noorden, zo'n 18 in het zuiden. Morgen warmer, maar dan wel meer bewolking, dan zo'n 15 tot 20 graden. Slim weer verkeersupdate van Flitsmeister. Vertragingen op de A15 richting Ridderkerk tussen Hardingsveld, Giessendam en Noordtunnel, 25 minuten. De A15 richting Gorinchem tussen Charloos-Roon en Ridderkerk-Zuid, daar 31. En de A16 richting Rotterdam tussen Klaverpolder en Dordrecht, daar 50 minuten. We zitten midden in de ADE Ticket Week. Je wint elke dag deze week tickets voor het Amsterdam Dance Event. Vandaag is dat Mind Against Presents Habitat Loveland. Afgelopen 4 uur is het ticketalarm niet meer afgegaan. Dus dat kan niet lang meer duren, denk ik.
12: Hilke Boersma.
11: Hou Slam goed in de gaten. Hoor je het alarm afgaan, dan stuur je ADE via berichtje in de Slam app. Je maakt kans op 4 tickets hier bij Slam.

0: En de Grand Slam van vorige week, Jordan. Need That Love.
1: De Slam. ADE Ticket Week.
0: Hij heeft het goed gehoord. Het AD-alarm ging af. En ik heb Sebastian aan de telefoon. Sebastian, wat ben je aan het doen vandaag?
2: Nou, ik zit in de auto. Ik ga lekker naar huis.
0: Oké. Okay.
2: Ik heb lekker gewerkt en als het brandt weer naar huis.
0: Je hebt het lekker op tijd in huis gegaan. Net nog voor die middagspits. Hoewel, het begint er een beetje wat druk te worden. Maar bij jou valt het nog mee als ik het zo hoor.
2: Ja, nou, het rijdt hier nog lekker door.
0: Lekker,
2: yes. Lekker 130 op de teller en ga met die banaan.
0: Hey, waarom wil jij die ADE-tickets winnen, Sebastian?
2: Nou, ik heb nog nooit wat gewonnen. En ik wil heel graag naar ADE, dus ik denk dat dit is mijn kans.
0: Jij stuurt in een berichtje, ik heb nog nooit gewonnen met al die duizenden ticketacties die jullie altijd doen.
2: Ja, nou precies.
0: Waar heb je allemaal aan meegedaan?
2: Nou, de vorige actie was het festival.
0: Ja.
2: En natuurlijk voor de Pro Passes heb ik meegedaan.
0: Ja.
2: Want het is allemaal, ja. Dus die, en de festivalseizoen van het jaar ervoor. Dus nee, trouwe luisteraar.
0: Ja, en we strooien met tickets en zo, maar we kunnen niet altijd iedereen blij maken. Maar omdat je zo trouw meedoet, Sebastian, ik wil je graag een keer ergens naartoe sturen. En ik kan je feliciteren, je wint 4 tickets.
2: Woehoe, super man, tof.
0: Je gaat naar de Mind Against Presents Habitat Loveland met onder andere Colin daar op de line-up.
2: Nou, lekker.
0: Het is zaterdag 24 oktober. Het begint om 11 uur 's avonds. Je kan door tot 6:30 's ochtends.
2: Oh, lekker. Dat is een feestje.
0: Jij gaat het Amsterdam Dance Event meemaken. Weet je al wie je mee gaat nemen?
2: Vriendin. En nog een vriendin. En dan nog een vriendin, denk ik.
0: Helemaal goed. Nou, ga die mensen even blij maken. Sebastian, lekker met de vrouwtjes op pad. En veel plezier daar op het ADE.
2: Dankjewel, man. Super.
1: De Slam ADE Ticket Week.

0: Teddy Swims en Mr. Know-it-all en Thomas net in de studio. Thomas, hoest ermee?
1: Ja, hartstikke goed. Ja, vandaag ga ik het wel even doen, dat kuchje. Ja, ik ben eigenlijk een holsbroert ziek, maar het leek me ook leuk met een soort van baseline van niks om dan radio te maken.
0: Oké.
1: Ja, een soort van gaan niet lekker in je vel zitten, maar dan wel met leuke mensen samenwerken.
0: Ja.
1: Er is genoeg afstand ook.
0: Ja, precies, ja. We hadden tijdens corona van die schermen, hebben die nog ergens liggen?
1: Het zou vandaag wel lekker zijn.
0: Het zou zonde zijn als we elkaar besmetten natuurlijk. Maar gewoon weer een nieuwe middagshow zo meteen. Sebastiaan die net die ADE-tickets won. En gelukkig kwam jij net met een gouden envelop onder je arm naar binnen lopen. En gewoon weer vier ADE-tickets te winnen zo meteen.
1: Ja, wanneer ze eruit gaan, dat is nog onduidelijk. Maar ergens de komende 3 uur in ieder geval hier bij Slam.
0: Dus dat is lekker, ja. 4 tickets voor de Mine Against Loveland op 24 oktober. De hele nacht door op de technobeats daar. En natuurlijk een nieuwe zin in je werk.
1: Zeker. We gaan weer op zoek naar het beroep van iemand. Raad het beroep, de zin in je werk. Want zeg je wel 100 keer op je werk zonder te zeggen wat je doet? Heb je zelf iets wat je heel vaak roept op werk? Misschien werk je met kinderen of met kinderen die inmiddels weer in de luiers zitten. Dat kan ook. Ja. Laat het weten in de app. Wat zeg je 100 keer per dag? Wat beschrijft jouw beroep zonder jouw beroep meteen weg te geven?
0: Oké. Zometeen de Slammiddagshow. Veel

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.

0: Ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals alle Solgar, 15% korting. Dat is mooi meegenomen. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor word ik snel geholpen.
8: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
11: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
12: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
13: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
11: Balen zeg. Koffie?
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
14: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
16: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
17: Let op. Geld lenen kost geld.
18: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
19: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn opnieuw 2 verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo vorig jaar zomer. Er zitten al 3 anderen vast. Ze zouden de jongen in een drugslab hebben laten werken. Na een ongeluk raakte de jongen in coma en overleed even later. Wat de rol van de nieuwe verdachte was, is onduidelijk. De brand in een loods in Aalsmeer is voorlopig nog niet uit. Er staan auto's in de loods en er komt veel zwarte rook vrij. De brandweer denkt dat het nog tot 4:30 duurt voor de rook minder wordt. De brand is vlakbij Schiphol. Daar moest een landingsbaan dicht door de rook, maar vliegtuigen hebben daar geen last van. Het Franse OM is een moordonderzoek gestart naar een schietpartij op een middelbare school in de buurt van Marseille. Een leerling van 14 schoot vanmorgen op de directeur en een leraar. Die raakte gewond, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Hij had een jachtgeweer meegenomen naar school in een gitaarkoffer. En na een ongeluk op de A16 bij Hendrikido Ambacht is de weg richting het noorden zeker tot 6:30 helemaal dicht. Verkeer richting Rotterdam kan niet over de Moerdijkbrug en nu al staat er een flinke file. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel staat er volgens Omroep Brabant een traumaheli op de snelweg. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het is zo'n 16 graden. Morgen bewolkt en een paar stevige buien. Dan is het een graad of 18. En dat was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel, 2/4 situatie op de wegen. Het is druk, 200 kilometer, 53 vertragingen. Dit zijn de vier langste. A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk-Noord, 23 minuten. A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht, daar 1:01. A16 Breda-Rotterdam voor Ridderkerk-Zuid, ongeluk gebeurd. Daar zijn ze flink aan het onderzoeken. Een 30 minuten vertraging gaat in ieder geval nog duren tot 6:30. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Haps en de Maasbrug. Daar een ongeluk gebeurd, een 30 minuten.
21: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
22: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers, tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
23: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
24: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
28: En als je huur verandert?
27: Pas het zelf aan.
29: En als je gaat samenwonen?
27: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
30: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Slam. Thomas van Empelen.
1: Daar gaat hij, middagshowtje nummer 25. Woo! Voor de maandag. Adam Lambert zometeen Ghost Town. Eerst is Swedish House Mafia. Dit is Happiness Is So Sad. Boss!

0: Blijf ik een leuk nummer vinden dit. Adam Lambert en Ghost Town. Is a ghost. Hier in de Slam Middagshow. Een hele goede middag.
1: De Slam Middagshow. Met Thomas.
0: Het is 12 over 4. Ik ben hondsverkouden. Ja. Vond het wel mooi. Jij zei dat ook. Ja, ik maak even een foto voor eigen gebruik.
2: Ja, dus jij ziet er... Ja, sorry. Ja. Mensen kunnen dit zien, maar jij ziet er echt ziek uit. En je hebt een sjaal om. Je bent gewoon heel zielig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar het is echt voor eigen gebruik.
2: Ja, ik ga een leuke sticker van maken.
0: Dat is zo niet voor eigen gebruik. Ja, gewapend met een neusspray en wat zakdoekjes zitten we hier lekker 3 uur lang. Dus blijf bij ons en kom erachter hoe dit 3 uur lang dit experiment goed gaat. Maar ja, je ziet meld op een maandag. Kijk, als het nou een dinsdag was geweest of een woensdag of zo, dan vind ik dat toch... We hebben vrijdag even een uitje gehad met Slam. En dan maandag ziek melden, ja, dat voelt zo... Zo verkeerd?
2: Ja, dat snap ik wel.
0: Dat gaat gewoon niet, weet je wel. Dan denkt iedereen van, ja, je hebt waarschijnlijk weer tot 5 uur doorgehaald. Opvang,
2: dat is wel wat ik dacht.
0: Ja, precies, daarom. Dus vandaar dat ik er ben. Hey, we gaan het niet over hebben in de Slam Middagshow vandaag. Nou, onder andere natuurlijk de grote storing waar veel mensen het over hebben. Bonusaanbiedingen werken niet bij de Albert Heijn. De Ethos en de Gal en Gal, die kampen, zoals het zelf zeggen, met een IT-probleem, namelijk een cybersecurity incident. En de websites liggen eruit, ook in Amerika, maar ook in Nederland, waar de AH ook zo allemaal bezig is. En de kortingsacties werken niet, dus je kan naar de appie toe, maar de bonus werkt dus niet.
2: Oh, nou, dat is weinig hamsteren dan.
0: Dat is weinig hamsteren, maar je kan dus wel persoonsgegevens krijgen voor de prijs van 2 waarschijnlijk daar met appie. Binnenkort. En dan gaan we het ook niet over hebben trouwens. De autobeurs is geweest. Dit is toch voor de autoliefhebber, waarschijnlijk zit je er in eentje op dit moment. De Multipla komt terug.
2: Is dat die auto met dat gekke voorhoofd?
0: Allerlelijkste auto ooit gemaakt.
2: Oh ja, die is echt een waterhoofdauto.
0: Waterhoofdauto. Ja. En leuk, de De Chauveau komt terug. Voor 15.000 euro. Onder andere ook oranje. Jij was fan, hè, van de De Chauveau.
2: Ja, die vind ik er zo leuk uitzien. Ja, ik kan niet betalen, maar als ik het wel kon, had ik hem vandaag nog gekocht.
0: Het is echt een heel leuk klein wagentje. Maar goed, het is de radio en we gaan het niet over auto's hebben. Want 15.000 euro, ik heb het ook niet liggen trouwens. En we gaan het wel over hebben. Nou, een nieuwe editie van De Zin in Je Werk komt eraan. We gaan tickets weggeven voor ADE, het Amsterdam Dance Event. En ik heb een oplossing voor verkoudheid. Dat zometeen, na deze.

0: lekker gassen richting je huis. Of in ieder geval nog even met energie beuken op werk. DJ Pijlstak en Love You More. Ja, dan, ik ben stront verkouden vandaag. Het schiet allemaal niet op. Maar ik vond het wel leuk om even lekker radio te maken, Pleun. Zo simpel is het ook. Hoe voelt het voor jou eigenlijk? Is het oké dat ik er ben? Of ben je bang
1: ik voel me eigenlijk een beetje schuldig. Want volgens mij ben ik degene die jou heeft aangestoken vorige week.
0: Ook, inderdaad, de hele week vorige week zat jij al iedereen aan het kwakkelen. Tegelijkertijd ook. Want we gaan allemaal meer naar binnen toe. Maar ja, ik ben een beetje verkouden aan het worden. Ik hoop niet dat ik ziek word. En nu ben ik ziek. Ja, het is...
1: Sorry.
0: Ja, kan gebeuren. Hey, ik heb een idee met z'n allen. En ik hou mezelf ook niet aan, maar ik zat op een gegeven moment dus anderhalf uur te douchen. Lekker te stomen, ik denk anderhalf uur.
1: Je hebt anderhalf uur gedoucht vandaag?
0: Dit moet niet iedereen in Nederland gaan doen, dan gaat de gasprijs nog hoger. Maar ik zat opeens te denken, is dit niet de oplossing met z'n allen? Als we nou gewoon afspreken dat als je ziek bent, dat je thuis blijft.
1: Ja, is wel moeilijk in jouw geval.
0: Ja, goed, ik ben natuurlijk... Maar als we dat dan een keer gewoon een maand afspreken met z'n allen... dat je gewoon zelf thuis blijft?
1: Ja, rond de periode dat iedereen ziek wordt.
0: Ja, en dan blijf je gewoon even een paar dagen thuis. Dan ziek je dus echt uit in je slaapkamer of zo. Dan ga je dus niet naar werk toe.
1: Ja.
0: Dan is op een gegeven moment dus niet wat meer verkouden. Want dat wordt iedere keer verspreid door mensen die dus dan wel naar werk toe gaan.
1: Ik vind het een goed idee.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja, was ik er niet geweest. Maar echt, ja.
1: Had ik het een beetje gedaan.

0: Veel mensen in de app die ook ziek zijn. Mooi. Ik denk als heel Nederlands, ziek Nederland luistert naar Slam, dan zitten we echt goed qua luistercijfers, denk ik wel.
1: Zin in je werk.
0: Ja toch, welkom, Ziekenboeg FM. En we gaan naar Edwin, 57, uit Herengewaard. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ben je ook ziek?
2: Ja, in mijn stropskouwen.
0: Je zit ziek thuis, begreep ik.
2: Ja, klopt. Ik ben helaas van mijn werk af moeten gaan. Omdat ik echt niet normaal pijn in mijn hoofd en stroomkouwen.
0: Je hebt eigenlijk heel weinig zin in je werk even vandaag.
2: Nou ja, inderdaad. Nou nee hoor, dat niet. Maar okay. Ik heb onwijs veel zin in mijn werk, maar niet als ik zo ziek ben inderdaad.
0: Nee, ik snap het. Nou ja, stel voor je was aan het werk vandaag. Vertel, wat zou je wel vandaag wel 100 keer per dag hebben gezegd?
2: Ik had dan al wel 100 keer op een dag gezegd van, dat staat wel mooi in de tuin.
0: Dat zal wel mooi in de staan in de tuin, is dat, jouw zin in je
2: ja,
0: werk.
2: Ja, dat zal wel mooi staan in de tuin, inderdaad. Ja.
0: We gaan eens even kijken of we jouw beroep kunnen raden. Het zal wel mooi staan in de tuin. Eens even kijken wat er dan in me opkomt. Is mijn tuin kabouters of zo, weet je wel? Of dat soort shit.
2: Nee.
0: Dat is niet goed.
2: Absoluut niet.
0: Nou, dat betekent dat Slam luistert in Nederland. En we zijn met velen, mag gaan meeraden. Ga naar slam.nl, tik het WhatsApp-logo aan rechtsbovenin. Of download even de Slam-app berichtenfunctie. Laat weten, wat doet Edwin, 57, uit Herengewaard? Want Edwin, jouw zin in je werk is...
2: Dat zal mooi staan in de tuin.
0: Tot zo.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor word ik snel geholpen.
5: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank hebt erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Knorr kuppensoep en good snacks. 2 plus 3 gratis. Dus, even een momentje voor jezelf. Even sparren.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Ja, ja. Waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
12: Geeft ruimte.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Relaxed?
14: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
17: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
18: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
19: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
20: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
21: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
22: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
21: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
22: Wow.
23: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
21: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
20: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
24: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa.
0: Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
26: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.

0: download de app. Karwei, maak je huis mooier.
1: 4:30 geweest, weer online weerbericht voor je. Hier en daar kans op een klein beetje regen. In het westen de meeste zon nog vanavond. Morgen wat regen, af en toe ook wat zon. En de temperatuur nog steeds fris, 14-15 graden. Maar ja, dat is wel de nieuwe realiteit natuurlijk. Dan even kijken naar de wegen verkeer door Flitsmeister. Je krijgt de drie langste van me. A2 richting Eindhoven vanaf Maastricht. Belangrijke info richting airport Maastricht-Agen. Ongeluk gebeurt, 3 kwartier extra. Dan de langste, hier wil je echt niet in staan. A16 Breda-Rotterdam.

0: en P worden gebracht door Mario. Wat gebeurt er in de wereld? Vertel.
1: Goedemiddag. Er zijn nog eens twee verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo. Drie mannen die al eerder werden opgepakt lieten de jongen in hun drugslab werken. Hij overleed na een ongeluk. Bij een ongeluk op de A16 bij Hendrikido Ambacht is een dode gevallen. Twee mensen raakten zwaar gewond. Omdat er nog onderzoek wordt gedaan is de weg richting Rotterdam dicht, waarschijnlijk ook in de avondspits. En in Aalsmeer zijn meerdere huizen ontruimd rondom een loods die in brand staat. Er staan auto's in de loods en er zijn knallen te horen. Op Schiphol moest een landingsbaan dicht, maar er kan gewoon gevlogen worden. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Ja, dankjewel. Thomas van Empelen. Ja, het Weer Online weerbericht fluctueert een beetje. Het kan ook 20 graden worden misschien wel bij jou. Zometeen de uitkomst van...

0: van TikTok naar hitmachine. Lissara en So Incredible. Lekker hoor, je bent slum.
1: Zin in je werk.
0: We schakelen weer over naar de mannengriep van Edwin.
2: Hey, ja.
0: Naar de ziekenboek van Edwin. Nee, Edwin, je klinkt echt ziek, ja.
2: Ja, ik voel me net zoals de boom van de buren. En dat is een treurwillig.
0: Nou, laat het lekker hangen in ieder geval dan. Even lekker op de bank. Hey, de zin in je werk. Ja. Vertel nog even, wat is jouw zin in je werk? Oftewel, wat zeg je echt ontzettend vaak tijdens het werk? Waardoor we jouw beroep zouden kunnen raden.
2: Tijdens het werk zeg ik altijd, dat zal mooi staan in de tuin.
0: Wat is er binnengekomen? Onder andere Loes, die denkt misschien dat jij home decorator bent. Maar dan ook een beetje de tuin meeneemt.
2: Nee, absoluut niet.
0: Dan een fragment van Kees wat binnenkwam.
3: Ik denk dat Edwin hovenier is.
0: Ben je hovenier,
2: nee.
0: Edwin?
2: Nee, absoluut niet. Maar veel

0: het wel werk.
1: Ik wil het niet grillig maken, maar verkoop jij toevallig barbecues? Dat denkt Lisette.
0: Nee, was maar waar trouwens. Nee.
1: Dan gaan we naar Marco. Nog even één keer de zin in je werk is, dus dat zal mooi staan in de tuin.
2: Ik denk dat die meneer ornamenten verkoopt voor in de tuin.
1: Ja, dan toch die kikkers.
0: Ja, nee. Ook niet, nee.
1: Jij zegt wel 100 keer per dag dat zal mooi staan in de tuin. Claudia denkt dat jij, misschien zit wel goed, vijvers maakt bij mensen.
0: Nee, ook niet, nee.
1: Mag het een pontje meer zijn? En dan de laatste van Jan. Misschien is dit wel goed.
3: Hoi Thomas, ik denk dat deze beste man de tuinhuisjes verkoopt.
1: Tuinhuisjes?
3: Ik hoop dat het goed is.
0: Oh. Ja. Kom zeer in de buurt.
1: Oh, gaan we dit goed rekenen?
0: Ja, denk het wel. Yeah. Ja,
1: maar Edwin, de zin in jouw werk is dus dat zal mooi staan in de tuin. Vertel, wat doe je?
0: Ja, ik maak tuinkantoren.
1: Tuinkantoren, dus eigenlijk een tuinhuis waarin je dus kan werken.
0: Ja, inderdaad. Maar wel wat verplaatsbaar is. Dus we maken hem in een loods.
1: Ja.
0: Maken we de hele unit. Wat de klant wil, met wc erin of een douche of een keuken.
1: Dit klinkt als echt een ideaal ding ook voor als je in scheiding ligt. Of voor als het even relationeel slecht gaat. Ja, dan kan je bij je vrienden zeggen, nee, ik heb een kantoorwerkplek.
4: Mm-hmm.
1: Maar eigenlijk woon je daar gewoon met een slapen op de bank, douche, wc, alles en zo.
0: Dat zou kunnen, ja.
1: Hey Edwin, mega bedankt nog even één keer. De zin in jouw werk is?
0: Dat zal mooi staan in de tuin.
1: En wat is je beroep?
0: Ik ben tuinkantoorspecialist.
1: Hey! Edwin, dankjewel. Mooie dag.
0: En dank je, hetzelfde.
5: Wat zeg jij wel 100 keer op je

0: Amsterdam Dance Event komt eraan deze week bij Slam. Tickets te winnen. Hoor jij het alarm afgaan en wil je graag naar ADE? App dan ADE. Deze kant op in de Slam WhatsApp. Dat gaat gebeuren binnen nu en anderhalf uur, kunnen we wel zeggen.
1: Ja, tenminste.
0: Zeker. Ja. Maximaal.
2: Dit is de Slam Middagshow.
0: Dus hou die middagshow aan. Ja, en win die tickets voor Mind Against, Habitat en Loveland. Ja, goed. Allemaal samen. Mooi man. Hey, dan het liefdesleven. Ik ben op hypnosetrip geweest met mijn vriendin afgelopen weekend. Hebben we het zo meteen nog even over. Maar Pleun, heb je al een vent inmiddels? Is het gebeurd?
1: Nee.
0: Surprise.
1: Nee, surprise. Het is best wel een leuk verhaal ook. Ja. Ik had via Bumble iemand gevonden. Leuke vent leek me dat. Ja. En ik dacht, ik ga ervoor. Ik vraag gewoon meteen, wil je met mij op date? Nou, leuk.
0: Ja,
1: hij zei, straightforward, hou ik van. Leuk, super, we gaan op date. Zou deze woensdag zijn. Mm. Nu is zijn account van Bumble verwijderd.
0: Nee! Oh, maar dit is nasty.
1: Ja, maar ik weet dus niet of hij dat zelf heeft gedaan, ja of nee. Maar ik had goed opgelet. Dus ik heb zijn Instagram opgezocht.
0: Ja.
1: En ik dacht, ik stuur hem gewoon even een berichtje.
0: Oh, maar doe het niet. Dit is een creep waarschijnlijk. Die dan van het platform wordt afgehaald. Omdat hij dan...
1: Maar ik had hem gestuurd. Gegroet, ik zie dat je profiel op Bumble verwijderd is. Geen idee hoeveel dickpics je moet sturen om dat voor elkaar te krijgen. Maar gaat onze afspraak woensdag nog door of is dat daar ook mee verwijderd?
0: Ja, ik weet dat je je locatie niet wilt delen. Maar als je met deze gast gaat afspreken, alsjeblieft stuur je locatie naar een van je vriendinnen. Ik bedoel, als je verwijderd wordt van een datingprofiel, dat is
1: ja,
0: fout.
1: Dat is not good, hè? Maar hij heeft ook niet meer gereageerd op dit bericht. Dus dat het gewoon bad news is.
0: Oké, nou, je bent gered door het algoritme dan, dat hij verwijderd is. Ja. Niet op foute types vallen, hè?
1: Nee, misschien.

0: Leun, dit is geen onderdeel van mijn hypnosetraining die ik heb gehad afgelopen weekend. Maar wil je met mij even de toekomst instappen? Wil je met mij? Pak mijn hand. Ja, of niet echt, want ik ben ziek. Maar pak denkbeeldig mijn hand.
1: Ja?
0: En stap eventjes de toekomst in samen met mij. Jouw toekomst. Jouw liefdestoekomst.
1: Ach. Samen, ja. Maar is het jou echt gelukt?
0: Iemand ja, nee, rustig. Oh. We gaan even de toekomst in.
1: Oh, sorry. Ja, ja sorry. Oh,
0: ik ga jou nooit kunnen hypnotiseren.
1: Nee, okay.
0: We gaan dus even samen.
1: Ja,
0: pak mijn hand.
1: Ja. Ik pak je hand.
0: De toekomst in. En we gaan jou. Ik heb dus een audiofragment van jouw liefdesleven, Pleun.
2: Dan verklaar ik jou hierbij getrouwd met jezelf.
1: Oh, dat erg!
0: Ja. Maar je hoort zo meteen of het mij gelukt is om iemand die...

0: zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
5: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
7: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: allemaal zin in?
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
3: Chocomel. Hey joh, hij is weer terug.
4: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
3: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
5: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
6: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een

0: Deze Republiek bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
1: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
2: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
3: Verschillende soorten nepnieuws.
1: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
3: Ik hou het niet meer bij.
4: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij Albert Heijn dreigen schappen leeg te blijven door een IT-probleem. In meerdere distributiecentra kunnen ze niks meer doen en ligt het werk stil, melden media. Dat merken klanten vooral bij verse producten die niet geleverd kunnen worden. Het moederbedrijf van Albert Heijn zou zijn getroffen door een cyberaanval. De brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. De resten van het gebouw worden gesloopt om het vuur helemaal uit te krijgen. Bij de brand kwam lange tijd veel zwarte rook vrij. 5 huizen werden ontruimd omdat ze in de rook stonden. Er raakte niemand gewond. Vliegverkeer op Schiphol had geen last van de brand. Rusland is volgens president Zelensky helemaal niet van plan om akkoord te gaan met het energiebestand, zoals Amerika dat heeft voorgesteld. De Russen hebben volgens hem na het bekend worden van het voorstel 6 energievoorzieningen in Oekraïne aangevallen. En daarbij zouden meer dan 30 gewonden zijn gevallen. En er zijn nog eens 2 verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo. Maar over hun rol daarbij is nog niets bekend. Van 3 mannen die eerder werden opgepakt is bekend dat ze de jongen in hun drugslab lieten werken. Na een ongeluk belandde hij in het ziekenhuis waar hij een paar dagen later overleed. Het weer van Weer Online. Vanavond ontstaat steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
10: Ja, dankjewel. Dan even kijken naar de wegen. Verkeer door Flitsmeister. Die weten waar het vast staat. Top 5 vertragingen krijg je van me. Eerst op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Voor Plaspoepolder 40 minuten. A7 Groningen-Heerenveen. Voor Hoogkerk vanaf Groningen-West. Ongeluk gebeurt 24. A16 Breda-Rotterdam. Voor Hendrik Ido Ambacht 50. A16 Breda-Rotterdam. Voor Dordrecht Centrum 1:50. Dat is over 13 kilometer. Lekker langzaam rijden. En de A29 berg op Zoom-Rotterdam. Tussen Sabina en de Haringvlietbrug aansluit in 25. 20 minuten. Dat was hem.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
11: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Thomas van Empelen.
10: Ja, hou het ADE ticketalarm in de gaten. Mocht je dat horen, app dan ADE om tickets te winnen voor het Amsterdam Dance Event. Zometeen. Hypnose, ja of nee, is het gelukt?

0: Bring back de kinderkoren in Tracks Rehab en Drama. Het is de Mixmarathon Track of the Week. Het wordt altijd een beetje grimmig als die kinderkoren zo oud zijn dat de kinderen overleden zijn, maar vaak is het 20, 30 jaar oud of zo. Die mensen zijn allemaal volwassen. Die horen zichzelf nu terug op zo'n muziekje. Dat is leuk,
1: hoor. De Slam Middagshow. Met Thomas.
0: Ja. Waar is dit verhaal te beginnen? Ten eerste dat we afgelopen vrijdag een personeelsuitje hadden en dan mensen vragen toch altijd een beetje quasi interessant aan elkaar, zo van quasi met interesse. Wat ga je doen dit weekend? Nou, ik ben redelijk richting het autisme spectrum aan, dus ik kan dan ook nooit zeggen, ja, gewoon leuke dingen. Nee, dan moet ik altijd roepen wat ik ga doen. Dat is dan ja, zwart-wit. Ik heb een hypnosecursus gehad dit weekend.
2: Ja, ik heb hier zoveel vragen over.
0: Ja.
2: Want überhaupt, wat is het doel? Dat heb ik eigenlijk nooit begrepen.
0: Nou ja, waarom? Ik denk dat het ten eerste best wel ook wel lichtelijk erotisch kan zijn om met je partner dit te doen ook. Omdat het soort van, het is echt het overgaven is het.
2: Ja, dat zou ik dus doodeng vinden. Dat je gewoon niet weet wat die ander dan gaat doen. Of zo. Maar ja, waarom zou je dat...
0: Laten we beginnen met het feit van hypnose. Okay. Ik vroeg ook, je bent nu een kip. En dan bij de volgende tel... Ben je een kip of zo, dan ga je...
2: Nee.
0: Het bestaat ergens wel, maar het kunnen alleen mensen zijn die er echt voor openstaan. Als jij er op een stoeltje gaat zitten en denk je, ik heb je geen zin in... dan zou het eigenlijk genoeg weerstand moeten zijn om dat helemaal niet te laten gebeuren ook.
2: Ja, ik wou net zeggen, man, ik ben helemaal gekip.
0: Nee, precies. Dus dat is het eerste beginsel, van je moet er echt voor openstaan. Maar ik vond het wel freaky dat het gewoon werkt ook.
2: Het werkte?
0: Ja.
2: Is het je gelukt?
0: Het is mij gelukt om mijn vriendin te hypnotiseren.
2: Niet?
0: Ja.
2: En dan?
0: Zeker.
2: En dan?
0: Ja, en dan. Ja, dan kan je dus iemand erin en eruit halen. Maar je kan iemand ook laten aftellen. Bijvoorbeeld van, oké, bij 10 voel je weer langzaam terugkomen.
2: Ja.
0: Bij 9, 8 kan je langzaam weer het gevoel krijgen in je ogen. Dat het minder ontspant. Dat je ogen open mogen.
2: En dan er weer uit.
0: Dus ik half slotterend. En zo. Ja.
2: Nee, schat. Je mag er nu weer uitkomen.
0: Ja, nee, okay. Maar het was echt, ook zij bij mij en zo. Het kan echt. En wat het meest chill is, maar dit kan je jezelf ook aanleren met hypnose, is dat je dus jezelf in slaap kan hypnotiseren. Veel mensen hebben last van slaapproblemen. En je kan dus gewoon echt...
2: Ik verbaas me hier gewoon heel erg over.
0: Bijvoorbeeld dat je een trap hebt, die je dan stap voor stap naar beneden zet. En iedere keer als je een trede naar beneden zet, word je iets rustiger. Maar ik moet oppassen, want mensen zitten in de auto. En ik heb je een klein beetje over nagedacht. En ik dacht, ik wil dit op de radio gaan doen. Maar ik heb ook niet heel veel zin dat er allemaal meldingen komen van... yo, ik lig in de vangrail. Je wordt bedankt, gasten. Maar echt weinig zin in.
2: Ik vind het wel tof dat het je is gelukt. Dat vind ik echt knap.
0: Ja. En ik heb het niet op jou toegepast, ongevraagd. Dat mag ook niet, maar dat is
2: gelukkig
0: ook,
2: niet.
0: Dat zou freaky zijn, hè?
2: Word ik over 8 uur een keer wakker ergens in de sloot?
0: Dat ik dat stiekem heb gedaan. Nee, niet gedaan. Nee. Je hebt vandaag helemaal geen koffie gehaald. Dus als ik al een hypnose had gedaan, was het een koffiehaalhypnose geweest, denk ik.
2: Wil je koffie, Thomas?
0: Nee.
2: Toch gelukt,
0: wel. Nee, hey, zometeen. Een gigantisch leuke vraag. Denk even na over mensen die in je leven bestaan, maar waar je eigenlijk vanaf wil.
2: Ja, goeie. Na,
0: come on. Meer erover zometeen. Maar het legt zich allemaal vanzelf uit. Slam Middagshow, Thomas en Pleun hier met Kygo zometeen. Take me back. Eerst een stukje sadomasochisme van Rihanna.

0: Een stukje melancholiek van de formatie Kygo op Slam. Namelijk de track Take Me Back zojuist te horen op de radio.
1: De Slam Middagshow met Thomas.
0: Hey, lekker Kygo, Take Me Back hier bij Slam tijdens de Slam Middagshow. Dan is er in Frankrijk wat gebeurd, daar praat iedereen over. Daar nogal groots. Op het links is er een presidentskandidaat. Dat is Raphaël Glucksmann. Weinig Glucksmann heeft hij gehad. Namelijk, hij werd na zijn verkiezingswinst bekogeld. Nadat hij lekker even in een cafeetje had gezeten.
2: Ja, niet met taxi. Kogels, hè? Niet
0: nee, ja, nee. Bekogeld.
2: Ja, ja.
0: Komt hij met een zak bloem.
2: Lekker voor hem.
0: Ja, dat is goedkoop. Dat kost 80 cent in de winkel.
2: Ja, en dat is een goede wraak, hè?
0: Zo, het is wel...
2: Ga maar eens onder de douche staan met je hele kop vol met bloem.
0: Ja.
2: Dan krijg je deeg.
0: En dan krijg je dat niet af uit je baard en zo. Nee. Dat blijft overal zitten. Dus, ja, dus dan, hij heeft een zak bloem in zijn gezicht gekregen. Dat is natuurlijk goedkoop, makkelijk en vijandig.
2: Ja.
0: Om even iemand aan te pakken die dus niet mag. Dat is geen gedrag dat we per se heel erg goedkeuren hier bij Slam. Maar de vraag is, wie zou jij heel graag een zak bloem in het gezicht willen gooien?
2: Nou,
0: iemand waarbij je denkt van, god, die verdient dat gewoon eventjes. Ja. Ik heb wel ooit een manager gehad, lang geleden, die me even uit heeft geknepen voor minimumloon. Dat ik echt dacht van, oh, wat een nice streak om dit te doen eigenlijk. Terwijl we collega's die exact hetzelfde deden, met dezelfde kwaliteiten, 10 keer, 20 keer, of 2 keer zoveel verdienden. Dus zou ik wel een kleine zak bloem in het gezicht willen gooien.
2: Goeie, flinke zak bloem in het gezicht. Ja, ik een chick die mij op de middelbare school het leven heel zuur heeft gemaakt. Sophia, als je het hoort, je weet dat ik het over jou heb.
0: Sophia, trut! Laat even weten in de Slam-app waarom en wie jij heel graag een zak bloem in het gezicht zou willen gooien. En ook zometeen meer muziek in de Slam-middagshow. Marshmallow en Snap komt eraan.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus, mandarijnen, 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3, comfort voor iedereen.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
7: Onzekere energiemarkt?
8: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
7: Ik heb zoveel vragen.
9: Welk energiecontract is het beste?
10: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
12: Daar heb je Huub van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
14: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
15: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
16: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
17: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk gewoon weten, betaal ik nou te veel of niet? Maar dat zoek ik later wel uit.
19: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar tot €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
20: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
22: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
23: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
24: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
25: Daardoor word ik snel geholpen.
24: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
26: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
0: Het is 5:30, weer online weerbericht voor je. Het is bewolkt hier en daar, ook nog wat zon en voor de rest niet mega koud. Morgen dan is de dag regenachtig, maar wel zacht, 15 tot zelfs 20 graden. Eens even kijken naar de wegen. Verkeerde flitsmeister, die weten waar het vast staat. Erg druk, 455 kilometer, dat is veel voor een maandag. En zeker ook omdat het in het noorden van het land herfstvakantie is. 112 vertragingen, dit zijn ze vanaf 50 minuten. Eerst op de A2 richting Eindhoven vanaf Maastricht. Voor Airport Maastricht-Agen, daar een ongeluk gebeurt, een uur extra. A16 Breda-Rotterdam voor de Drechttunnel een uur en 20 minuten. En de A16 richting Rotterdam voor Schravendeel een uur en een kwartier. Ook sterkte. Nog steeds 5:30. Laatste headlines van het ANP. Wat gebeurt er in de wereld? Hier is Mario.
27: Goedemiddag. De schappen van Albert Heijn dreigen nog dagen leeg te blijven na een cyberaanval in distributiecentra.

0: Iran was voorbereid, zegt de Britse premier Burnham. Hij heeft harde tegenmaatregelen aangekondigd. En bij een explosie in het noorden van Israël is een tiener omgekomen en raakte meer dan 20 anderen gewond. Het zou zijn misgegaan tijdens een schoolreis. De tiener zou munitie hebben opgeraapt en in zijn tas hebben gedaan, waarna die afging. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
1: Ja, dankjewel. Thomas van Empelen. Een Fransman kreeg een zak bloem in zijn gezicht. Maar wie zou jij wel eens een keer een goede...

0: Slam houdt van de 90s. Je hoort de Snap and Rhythm is er danser. En als je Slam luistert, grote kans dat je ook van het dansje houdt. Goed nieuws, zometeen gaan ze eruit. We kunnen het wel zeggen, toch?
1: Ja, dat kunnen we wel zeggen.
0: Nu nog specifieker, binnen nu in 20 minuten gaan ze eruit. 4 tickets voor ADE.
2: De Slam Middagshow met Thomas.
0: In Frankrijk is een politicus bekogeld met een zak bloem. Bijzondere act om het te laten blijken dat je het niet eens bent met iets. En denkt van ja, ik mag jou helemaal niet. Dus wij vroegen ons af hier in de Slam Middagshow. En wie zou jij wel eens een keer lekker een zak bloem in het gezicht willen gooien? Oftewel, met wie ben jij helemaal klaar? En veel leuke berichten binnengekomen, dankjewel daarvoor. Irene bijvoorbeeld van De Weert, die zei bol.com. Hij bestelde bed van gisteren, blijkt nu opeens 100 euro goedkoper.
1: Ai.
0: Dat is kloot altijd. Dus Gijs, die zegt de New York pizza bezorger van zaterdag. Die verdient een zakje bloem, een klein zakje. Kreeg dan ook een pizza waar alles naar één kant was geschoven. Sowieso was die doos gevallen.
1: Mm.
0: Wat echt bijna onmogelijk is, want het zit vast met lijm op die pizza. Al die zooi die erop zit. Lonneke, ik kreeg ooit precies hetzelfde cadeau. Wat ik een jaar eerder aan een vriendin had gegeven. Dat kreeg ik op mijn eigen verjaardag. Die is pijnlijk, hè, zeg.
1: Ja, zakje bloem zeker.
0: Ja, zeg je dat dan? Ja, niet echt, denk ik. Je wilt die vriendschap ook wel weer behouden.
1: Dus het is te pijnlijk. Als het een goede vriend is, dan kan je er ook wel om lachen, denk ik.
0: Ja, dat is het, ja. Maar dan is dat een beetje op kiele, kiele, kiele. Dan even naar Jane. Die zegt graag een zak bloem bij de appie tegen de IT-afdeling. Want ik wil mijn koopzegels terug.
1: Nice.
0: Kijk wat staat er. 670 euro bij de Prins Krien erbij heeft ze aan koopzegels.
1: Ja. Wow.
0: Dat is echt goed. Ja, je kan nu geen Prins Krien meer maken. Maar dat was toen nog daarvoor. En voor de duidelijkheid, storing bij de appie en de app. We gingen het er niet over hebben. Maar alle IT-systemen liggen eruit. Gaat een hoop problemen veroorzaken daar. Vincent, mijn buurman. Namelijk zijn hond blijft kakken voor mijn huis.
1: Is het dan een hond of is de buurman een hond?
0: Dat is een hele mooie. Een pleonasme dubbelop of zo?
1: Ja,
0: mooi, heel goed. Wie zou jij wel lekker een zak bloem tegen het hoofd willen gooien? Dankjewel voor alle inzendingen. En laten we ook nog even luisteren naar de prachtige poëtische bijdrage van Jay. Dit is er eentje voor in het boekje wel weer, hoor.
3: Misschien zijn er ook mensen die graag een zak in de bloem willen hebben.

0: DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You. En daarvoor nog de nieuwste van Armin van Buuren, Everlasting.
1: De Slam ADE Ticket Week.
0: Ah, vet. We zijn erbij vanaf volgende week woensdag met Slam ADE, oftewel het Amsterdam Dance Event. Alle grote namen wereldwijd komen deze kant op om hun kunstje te vertonen, te laten zien wat ze zij kunnen. Alleen zij met de software, alleen zij met de USB-stick, alleen zij achter de Pioneers of de Denons. Eén ding is zeker, er is één heel groot feest. En dat duurt van woensdag tot en met zondag hier bij Slam. Nou, zijn er ook afterparties die gaan door tot dinsdagochtend, kan ik je vertellen. Hier om de hoek zit zo'n toko. Dan loop je dan dinsdagochtend langs en dan komt nog steeds vandaan. En het mooie is, met Slam zijn we erbij, het Amsterdam Dance Event. Het feestje gaat op de radio door. Maar we zouden Slam niet zijn als we ook jou die kant op sturen. Het enige wat jij hoeft te doen is het AD-ticketalarm in de gaten te houden. Tickets te winnen dit uur voor Mind Against. Met Habitat, het feestje wat vorig jaar stijf uitverkocht was. Dus bijzonder dat we tickets hebben kunnen regelen voor jou. Er liggen er vier klaar. Het is Melodic Techno, het is Lekker Gaan, Loveland. De organisator Colin onder andere, Nederlands trots. En ook Marcel Detman is erbij, die ook in de Berghain nog wel eens kan zien in de Panorama Bar. Oftewel grote namen. En het enige wat jij hoeft te doen is een ticketalarm in de gaten te houden. Hoor je dat voorbij komen, app dan ADE. Dat zou nu kunnen zijn.
1: De Slam ADE Ticket Week. Stuur nu ADE via de Slam-app en maak kans op tickets.
0: Nou, vier tickets liggen voor je klaar. Succes.
2: I miss you.

0: Clooney bij Slam en Good Girl. Er hingen drie mensen. Er is één iemand nu van overgebleven, als het goed is.
1: De Slam ADE Ticket Week.
0: Eén iemand hangt nog en dat is deze persoon. Hallo, met wie?
2: Hi, met Jimmy.
0: Jimmy, hoe oud ben je? Waar kom je vandaan?
2: 26, ik kom uit Amsterdam.
0: Hé, hey, wat goed. Hij zegt thuiswedstrijd eigenlijk voor jou, dus...
2: Gelukkig wel.
0: Ja, precies. Had je al een feestje hier gepland staan? Je bent 26, in de bloei van je leven. Ik bedoel, dan hoort het ADE er wel een beetje bij, toch?
2: Nee, ik had nog niks gepland staan. We waren er wel mee bezig, maar ja, we waren nog druk aan het kijken waarheen.
0: Oké. We hoor ik ook, dus je gaat niet in je eentje?
2: Nee, zeker niet. Sowieso, mijn vrouw gaat sowieso mee.
0: Ja. 26 en getrouwd. Je hebt het op orde allemaal, hè, zeg. Ik niet, maar wat goed. Hey, ja, Jimmy, 26 uit Amsterdam. Het is een thuiswedstrijd voor je en een hele goede wedstrijd. Want ik kan jou feliciteren. Jij wint 4 kaarten voor Mind Against. We boosten jouw ADE.
2: Dank je.
0: Je wint 4 tickets voor Mind Against presents Habitat met Loveland samen zaterdag 24 oktober. Het duurt tot 6:30 in de ochtend bij de Mediahaven. Dus volgens mij kan er wel even door dan.
2: Ja, dat gaat wel goed komen.
0: Ja, heel goed. Nou, je gaat dus je vrouw meenemen. Wie nog meer?
2: Moet ik wel kijken. Of vrienden, of misschien broer.
0: Ja, nou, wat gezellig. Is een heel familieuitje is dat. Wat goed. Ja.
2: Zeker.
0: Hou jij de broer in de gaten dan van jou? Dan gaan wij de tickets aan je kant op sturen.
2: Top, dankjewel.
0: Oké, Jimmy, later. Yo, yo, oi, oi. De Slam ADE Ticketweek is in volle gang en ieder programma kans op tickets. Dus hou je radio aan.
1: De Slam ADE Ticketweek.

0: Nou kan ik mij soms wel een klein beetje richting het asociale begeven. Maar toch is er ook een grens bij mij. Is dat ik dus niet met mijn zieke hoofd en mijn zieke smerige handen. Een beetje in het geval, ik ben stront verkouden. Niet in de snoeppot ga. Ik zag hem weer staan. Net, ik ging even water halen. Maar ik doe het niet.
1: Ja, wij hebben op kantoor inderdaad een snoeppot staan.
0: Ja, het is, dat ding dat lonkt altijd. Is al leeg binnen een dag. Maar ik heb er niet in gegraaid. Netjes, hè?
1: Dat is echt netjes, ja.
0: Er zijn mensen die het doen, hè? Ziek. Kuchend. En dan zijn hele hand pakken. Jullie zijn vies. Hey, zometeen gaan we op zoek naar de allerbeste track van een artiest. Volgens mij is het mijn dag of niet dat ik mag kiezen? Of
1: jij mag
0: dag?
1: Kiezen. Ik heb ze uitgezocht en het wordt moeilijk, kan ik je
0: wie
1: nu alvast zeggen.
0: Heb je...
1: Ja, ik ga dit verkeerd uitspreken. Disciples.
0: Ach,
1: disciples. Disciples.
0: Disciples.
1: Disciples.
0: Disciples. Oeh, dat is lekker, hè, zeg. Ja, mag ik de beste van gaan kiezen zometeen?
1: Ja, darling.
0: Dat hoor je zometeen en ook deze drie. Slam. Coming up. Al wel echt zin in trouwens, Disciples. En Miley komt eraan, Safi Duo. Opgetrommeld. En Getta, zometeen. Slam.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuisin, mooi
6: wonen. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer van minder. Simpel.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
11: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je

0: Nike understood.
1: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
2: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
1: Veilig en zeker onderweg, Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
5: Slecht plan.
4: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Klanten van Albert Heijn gaan de gevolgen van een IT-probleem misschien nog dagen merken met lege schappen in de supermarkt. Het werk in bijna alle distributiecentra ligt stil door de storing en ook de websites van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal liggen plat. Een topvrouw wil niet zeggen of het om een cyberaanval gaat. De Britse premier Burnham stelt dat de verdachte situatie op de luchtmachtbasis Fairford zo goed als zeker vanuit Iran is aangestuurd en dat de Iraanse revolutionaire garde erachter zit. Vorige maand suggereerde Burnham ook zoiets, maar toen ontkende Teheran. Burnham heeft nieuwe sancties tegen Iran aangekondigd. Bij een explosie in het noorden van Israël is een tiener omgekomen. 23 anderen raakten gewond. Het gebeurde tijdens een schoolreis vlakbij de grens met Libanon. De scholier raapte munitie op. Toen hij die in zijn tas deed, ging het explosief af. Van de gewonden zijn 3 er slecht aan toe. En in Rotterdam rijden woensdag toch geen bussen tijdens de landelijke staking. Het is een actie voor een betere cao in het streekvervoer. Een deel van de Rotterdamse chauffeurs valt daar ook onder, maar het is volgens de RET niet te doen om maar een deel van de bussen te laten rijden. Rotterdamse trams en metro's rijden woensdag wel. Het weer van Weer Online. Vanavond ontstaat er steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
13: Mario, dankjewel. Ja, ik ben half doof. Maar wat viel jou nou op?
14: Ja, ik vind dat Mario een beetje smekt. Maar dat doet hij normaal nooit. Dus misschien heeft hij net een yoghurtje gegeten of zo.
13: Dat denk ik, ja. Dan krijg ik dat slijmvliezen die dan... Dankjewel. Mario, nou even verkeerd. Informatie. Ah, smerig en zin. Hey, de top 3 krijg je van me. Eerst op de A2 richting Eindhoven voor Airport Maastricht Agen. Daar 53 minuten. A16. Breda Rotterdam voor Schravendeel een uur en 40 minuten. En A50 Eindhoven richting Os voor Sint-Oederode. Daar 3 kwartier. Sterker.
15: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
16: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.

0: sportvoeding. Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl. Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jaar

0: tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Thomas van Empelen.
1: Met zometeen de Grand Slam, die is van Martin Garrix. We gaan op zoek naar de beste plaat van Disciples. Oh, zin in. En ook de nieuwste van Miley is hier. Dit is

0: Martin Garrix en This Dream of You. Mooi, nieuw. En het is de Grand Slam. Dan in meerdere media zie ik dit inmiddels naar boven poppen. Toch even gewaar. Mocht je de enige supermarkt zijn bij jou in de buurt, dat is een appie. Dan even opletten, want het is een grote kans dat de schappen leeg zijn binnenkort. Maar dat dus niks meer geleverd wordt vanwege die hack.
1: Oh.
0: Dus alles wat er ligt, dat is het. Dat moet op.
1: Nieuwe supermarkt zoeken.
0: Dat is, ja precies, Dirk van den Broek is veel goedkoper. Kill your darlings. Kill your darlings. Maar geen gezellige supermarkt, Dirk van den Broek. Veel ongezellig daar. Een beetje vuur ook bij mij in Amsterdam in ieder geval, maar goed. Hey, we gaan Kill Your Darlings doen. Oftewel op zoek naar de allerbeste track van één artiest. En vandaag mag ik kiezen uit...
1: Disciples.
0: Smart.
1: Disciples.
0: Really good learned.
1: Ja, uit Londen komen. Ja. Het is een trio uit Londen.
0: Oké. Okay.
1: London. En ja, ze hebben echt veel toffe dingen gemaakt. Ja. Ik zou zeggen, ja, laat ik maar gewoon beginnen, of niet?
0: Oké, okay. Trackie 1.
1: Trackie 1 is On My Mind.
0: Oeh.

0: beter, On My Mind. Ja,
1: ja, okay.
0: Ja zeker. Ja, dan
1: pakken
0: blijf
1: we
0: ik
1: On My Mind van die twee. En dan gaan we door met On My Mind of They Don't Know.
0: Mysterieus ook zo, dit. Ja, vind ik toch meer speciaal dan On My Mind of zo, denk ik. Ja, dan ga ik voor deze.
1: Het gaat om de beste, hè?
0: Ja, de beste. Nee, ik ga voor deze dan.
1: Oké.
0: Ja, ja, ja, zeker. Ja.
1: Goeie keus, maar ik mag verder niks zeggen. Maar ja, They Don't Know of Catch My Love.
0: Catch My Love, zetten we tegenover.

0: melodietje is wel vaker gebruikt. Niet origineel of zo. Terwijl dit heb ik vaker vanuit de UK gehoord. Dit. Dus nee, blijf bij They Don't Know dan. Ja.
1: Oké, okay, They Don't Know. Ja. Of How Deep Is Your Love?
0: How Deep Is Your Love, de grote. Met Calvin Harris.
1: Ja, met Calvin Harris.
0: Even kijken van dat is het.

0: Oh, dat vind ik heel ingewikkeld. Dus They Don't Know tegenover deze How Deep Is Your Love.
1: Ja.
0: En het gaat om de beste, zeg je.
1: Yep.
0: Ja. Ja. Oh, dat vind ik dat toch. Ik vind They Don't Know lekkerder.
1: Ja.
0: Maar heel eerlijk.
1: Wist je dat hij dus... Oh.
0: Nee, ja, ga maar door.
1: Oh, ja, nou, wist je dat hij dus... dat Calvin Harris pas later is ingesprongen. Dus het was hun nummer.
0: Ja.
1: En ze wilden zeggen aan Calvin van... Wat vind je ervan? Toen zei hij, fuck, dit is zo goed. Mag ik hier aan meewerken?
0: Ja.
1: En zo is hij bij hem terechtgekomen.
0: Ja, ik wilde They Don't Know doen, maar heel eerlijk... Deze is wel gewoon beter. Het is wel gewoon de allerbeste van Disciples. Ja. Absoluut. Kill Your Darlings, ik heb gekozen.

0: door mij. Applaus voor mezelf. Ja, geweest. Al het applaus voor anderen. Even een keer naar mezelf. De beste van Disciples, Calvin Harrison. How deep is your love? Er is de ophef. Nu al, hij is er nog niet eens over Sinterklaas. Namelijk bol.com heeft een Sinterklaasboek eruit gegooid. Heel veel mensen hebben die thuisgestuurd gekregen met kids. Daarin staan bepaalde dingen waar bepaalde mensen toch echt zeker een hele sterke mening over hebben. Die wil ik zo meteen even met je delen. Want ik ben het er wel mee eens. Dit kan eigenlijk niet.
1: Kan het niet?
0: Nee, dit kan niet.
1: In maar dat zeg jij niet snel. Dus,
0: Nee, ik vind dit is een tikje vreemd. Voor kinderen die helemaal into Sinterklaas zijn, tot een jaartje of 8, 7.
1: Gaat het over de zak van Sinterklaas?
0: Nee, die is niet te zien. Goor lijf dat je bent. Nee, dat zeker niet. Nee. Nou, dat zo meteen. Eerst even die van Getta.

0: Guetta, Taylor Swift en Gone, Gone, Gone. Hij komt. De grote Sint. Jij bent bezig met iets, dat vind ik fantastisch.
1: Ja, je hebt natuurlijk de goedheiligman. Ja. Maar je hebt ook zijn tegenhanger, de stoute Sint.
0: Ja, die helpt een beetje links en rechts.
1: Ja. Met een en ander.
0: Ja. Die ben je aan het regelen voor de middag.
1: Die ben ik aan het regelen voor de middagshow.
0: Ja, wat goed, hij zegt. En over Sinterklaas gesproken. Zeg je Sinterklaas, zeg je cadeautjes. Bol.com heeft zo'n heel ouderwets wat Intertoys vroeger deed. Maar zo'n heel groot boek. Dat heeft Bol.com nu gedaan.
1: Oh,
0: met
1: alle
0: dingen die kinderen dan kunnen omcirkelen. Van ik wil dit hebben, ik wil dit hebben.
1: Slim.
0: Alleen één ding, dat boek. Van Intertoys weet je dat nog wel. Weet je wel? Ja. Van dure, goedkope dingen. Alles staat erin. Alleen in dat Bol.com boek, daar gaat de ophef nu over. Er wordt ook gezegd pure idioterie. QR-codes erbij. Er staan namelijk ook gewoon telefoons. Gewoon smartphones in het Sinterklaasboek.
1: Ja, dat is een naaierij inderdaad.
0: Onder andere de Samsung Galaxy S26 voor €800. Oh. €860 kan je aanvinken. Of een tablet kan je ook nog even aanvinken.
1: Ik was blij dat ik een mandarijn en een chocoladeletter kreeg.
0: Toch?
1: Ja, kom op.
0: Nou, Sinterklaas gaat failliet dit jaar, denk ik. Maar in ieder geval, daar gaat de ophef over. Dus weet in ieder geval. Sowieso raar dat er geen bedragen bij staan. Ja, ik snap het wel. Het is allemaal met partners en zo. Je wilt gewoon een bedrag zien. Maar je moet alles scannen in dat boek van Bol.com. Ook irritant. Zometeen Showbiz nieuws in een minuut. En natuurlijk de beste beats onderweg richting huis. Lost Frequencies en ook Macklemore.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
6: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
5: Geeft ruimte.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
8: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
15: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
17: Oh nee, verzekering...
16: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
17: Oh, wil ik wel.
16: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
18: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
19: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
18: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.

0: 15 tot 20 graden. Zometeen nieuws over Walibi Holland. Dat is gevaarlijker dan je denkt in het nieuws. Eerst even kijken naar de wegen. Verkeerde Flitsmeister, langs de 3 krijg je van me. Eerst op de A2 richting Eindhoven vanaf Maastricht-Zuid. Voor Airport Maastricht-Agen, ongeluk gebeurt. Flinke neemt wel flink af daar, maar toch nog 25 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Schravendeel. Een uur extra in de A59. Noordhoek richting Hellegatsplein voor Willemstad vanaf Feyenoord. Daar 22 minuten. De laatste headlines van het ANP. Aangeschoven is Mario met het laatste nieuws.
1: Goedenavond. Klanten van Albert Heijn hebben nog wel even last van de IT-problemen bij de supermarktketen. Sommige schappen blijven voorlopig leeg en er kan nog steeds niks besteld worden voor bezorging. De A16 vanuit Brabant richting Rotterdam is weer helemaal vrij. Vanmiddag ging de weg bij Hendrikido Ambacht dicht na een ongeluk waarbij 3 auto's betrokken waren. Er ontstonden lange files. En een meisje is dit weekend in Walibi licht gewond geraakt toen ze in een spookhuis werd geraakt door een deur. Volgens Omroep Flevoland kwam die naar beneden terwijl ze er net onderdoor liep. Het was vooral schrikken, het letsel viel mee. En dat waren de hoofdpunten van het ANP. Ja.
2: Thomas van Empelen.
0: Leuk een keer een spookhuis wat echt eng is, weet je wel. Eindelijk een keer. Showbiz nieuws komt eraan, eerst voor je Lost Frequencies.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Lisara, so incredible.
0: Nieuw.
1: New music. Catriel and Paco Amoroso. Sexy Magic.

0: En Slam zit ook in GTA als je daar lekker gaat gamen en schieten en mensen gaat overrijden. Hey, Showbiz Nieuws, je zei dat het eigenlijk te goed was vandaag.
1: Ja, er zit niks knulligs tussen. Het is allemaal best wel serieus Showbiz Nieuws.
0: Nou, voor het Edson de Gracia is wel knullig, toch?
1: Ja, oké, okay, let's go.
0: Okay, let's go, daar gaat die Showbiz Nieuws in de minuut.
2: Slam Middagshow. Showbiz Nieuws in 1 minuut.
0: Ja, er is een nieuwe satirische film, Digger, met Tom Cruise. Hij speelt daar een oude vieze vent met een hele oude kat. Ook een nare kat. Het dreigt de grootste filmflop ooit te worden. In ieder geval sowieso voor hem en misschien in totaal ook wel. De film kost in totaal zo'n 180 miljoen dollar en ook nog een 100 miljoen aan reclame. Hij heeft nu nog maar in de box office, heet het dan zo, 20 miljoen opgeleverd. Ze gaan ervan uit bij Warner Brothers, net overgekocht, dat het waarschijnlijk 250 miljoen in de min gaat kosten, ja, dit project.
1: Maar het is ook Digger. Gewoon echt een kutfilm.
0: Ik heb de trailer gezien aan de aanleiding wat jij stuurde. Het ziet er verschrikkelijk uit.
1: Ja, het ziet er echt verschrikkelijk uit.
0: Dan Monica Geuze en Valerio Zeno. Die nemen samen de presentatie over van de nieuwe editie van Boxing Stars. Videoland maakte dat vandaag bekend. En 31 oktober dan gaat het allemaal gebeuren. Influencers die tegen elkaar gaan boksen.
1: Ja, ik vind dat zo grappig eruit zien. Want die mensen gaan dan tegen elkaar vechten. Maar het ziet eigenlijk altijd een beetje zo'n bitchfight.
0: Maar dat is het eigenlijk, toch?
1: Echt vechten.
0: Jij hebt 10.000 binnenvolgers. Bam, bam, bam. Zo. Ja. En Edson de Gracia, om het even af te maken. Die vindt dat we allemaal vriendelijker moeten zijn op social media.
1: Meer regenboogjes en hartjes naar elkaar sturen.
0: Wat heeft iemand naar jou gestuurd ook weer? Want je zit in Wie is de Mol, de onbekende Nederlanders versie. Wat was het?
1: Iemand heeft mij een lelijke kech genoemd. En ik zag geloof ben ik.
0: Kech. Dat zei je boef. Gewoon boefman toch altijd over vrouwen. Ja, zo, dat het kech
1: kechie was het ook. Kechie.
0: Ah, dat klinkt dan wel vriendelijk toch wel. Ja. Wat zou jij mij dan noemen ook eigenlijk?

0: Oh, dat is wel een goeie whisper. Je zit natuurlijk in Wie is de Mol, Pleun.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, er zitten vast mensen te luisteren om een soort van hints te vinden. Ik bedoel, er zijn zoveel van die gekkies natuurlijk die alles aan het uitpluimen. Maar als jij dan eens een keer fluistert, check of jij de mol bent.
1: Ik zeg dat niet.
0: Ah, we weten nog steeds niks. Maar... Hey, ze zijn in de studio, de boys van de Avondshow. Back together. Het is niet echt een liedje volgens mij, maar in mijn hoofd. Nee. Jullie zijn gewoon weer samen, dat is fijn. Ja,
2: ja. Het is weer overgemaakt, dus we gaan het weer samen doen.
0: We kunnen het weer betalen allemaal.
2: Heerlijk, hè?
0: Ja. Hey, Jarno, jij zou bij me blijven slapen. Afgelopen vrijdag, wat een personeelsfeestje. Je hebt helemaal niet geslapen bij mij.
2: Ja, een uurtje.
0: Ja, heb je echt een uurtje geslapen?
2: Ik heb een uurtje op de bank geslapen.
0: Ik had alles klaar. Ik had een tandenborstel voor je klaargelegd.
2: Ja, fucking lief.
0: Bank helemaal van slaap klaar. Ja. En ik kom 's ochtends vroeg helemaal stil. Want ik moest er vroeg uit zaterdagochtend. We hebben het een uurtje of drie gemaakt zo 's nachts. Ik loop die woonkamer van mij in. En ik denk heel zachtjes. Op een gegeven moment loop ik naar die bank toe met al die lakens en zo. En ik denk, jij ligt hier helemaal niet.
2: Nee.
0: Waar ging je nou heen?
2: Ik had uiteindelijk midden in de nacht nog een taxi naar huis.
0: Oh.
2: Ja.
0: Hé, maar wacht even, je hebt er wel een uur geslapen.
2: Ja, ik heb een uurtje geslapen. Toen kreeg ik een berichtje, want ik kon niet lekker slapen van iemand die zei, ik rij nog naar huis. Wil je meerijden? Nou, dat heb ik gedaan. Dat is wel super. Ah. Dus ik was toch 's ochtends nog thuis.
0: En wat heb je ervoor terug moeten doen?
2: Hè?
0: Ja.
2: Deze is even voor de GGD. Ik kom er weer aan, jongens.
0: Ik denk dat je echt een keer hormoonremmers moet gaan slikken. Gewoon. Je bent zelf aan het neuken de hele tijd.
2: Schijn nou weer zaken.
0: Dat is toch zo. Hé, hey, linkerbaan, rechterbaan. We mogen 130 zometeen na 7 uur. Waarop gaan we gassen misschien wel?
2: Nou ja, harder dan 130 met de linkerbaan.

0: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
1: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
7: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
12: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
14: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
19: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
20: Simyo. Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
0: je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De IT-problemen bij Albert Heijn blijven niet beperkt tot alleen Nederland. Het moederbedrijf meldt ook verstoringen in België en Frankrijk. Bij winkelketen Delhaize kan maar beperkt worden bezorgd en is de klantenservice niet bereikbaar. In Amerika liggen de websites van onder meer Stop & Shop en Foodline plat. Het gaat nog steeds niet lekker met de nieuwe grenscontroles op Europese vliegvelden. Het systeem dat dit voorjaar werd ingevoerd om het proces te versnellen zorgt juist voor lange rijen en het einde is nog niet in zicht. Vooral mensen van buiten de EU hebben er last van. Zij staan soms 5 uur in de rij voor ze Europa in kunnen. Op een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een 14-jarige leerling vanmorgen de directeur en een leraar neergeschoten. Zijn vader is nu ook opgepakt, maar waarom is niet bekend. De jongen nam een jachtgeweer mee naar school. De slachtoffers overleefden de aanslag, maar het OM is wel een moordonderzoek gestart. En in pretpark Walibi in Biddinghuizen is een meisje gewond geraakt, meldt Omroep Flevoland. Toen ze met een groep een spookhuis in wilde gaan, kwam opeens een verticale schuifdeur naar beneden en raakte haar hoofd. Ze viel op de grond en was vooral geschrokken, maar ze kon wel in Walibi blijven. Het spookhuis was even dicht. Het weer van Weer Online. Vanavond ontstaat er steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
22: 1 minuut over 7. Welkom bij de Slam Avondshow. Tijd voor je slim verkeersupdate door Flitsmeister. Die meldt 1 vertraging op de A16 richting Rotterdam bij Zonzeel. Daar verlies je nog 26 minuten 16 kilometer aan file. Kom maar door. Gaan we voor de linkerbaan. Gaan we harder dan 130 met... Ja...
23: Wat gebeurt er?
22: Ik weet het niet meer. Freestylers, push-up. En de rechterbaan was voor de Prodigy en Smack My Bitch Up. Laat het nu weten via de app van Slam. Ik dacht, jij vult het gat wel
23: op. Oh ja,
22: maar...
23: sorry. Ik was er niet aan het opletten.
22: Nee.
23: Hey, is ook weer mijn eerste dag, hè, naar de vakantie.
22: Eet lekker door met je maaltijd.
24: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
25: Late Night Shopping en Designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot

0: Heelfinger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
2: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.
3: Slam.
2: Jarno en Jeppe.
4: 7:03. Dat betekent, we gaan weer harder dan 130 met de linker of met de rechterbaan. Madonna, wat ben je eigenlijk aan het doen deze avond?
5: Ik zit in de tuin.
4: Jij zit in de tuin? Nou, ik weet niet waar, maar ik hoop niet in Nederland.
5: Ja hoor.
4: En je man zit binnen, jullie hebben ruzie of wat is de reden?
5: Nee hoor, nee, gewoon lekker buiten met de kat.
4: Oh heerlijk.
6: Lekker zeg in de kou.
4: Barbecue aan.
5: Nee, het valt mee. Ik zit precies zo achter struiken en alles en zo. Dus een beetje uit de wind. En dan nog even een beetje laatste, een beetje licht meenemen.
4: Heerlijk. Een beetje die Indian Summer met Slam vieren.
5: Ja, tuurlijk.
4: Wat heerlijk. Gaan we dat met de linker of met de rechterbaan doen?
5: Nee, dat was natuurlijk wel met smack my bitch up.
4: Lekker zeg, die gaan we erin gooien. Nou, mocht je op de snelweg zitten, gassen!
5: Gassen! Doen we!
7: Turn it up. Let's go!

0: avondshow. Jason Derulo.
1: En met Chico.
2: Welkom. Dit zijn de veiligheidsinstructies. Nummer 1. Lichaamsbeweging. Niet gaan stilzitten. Nummer 2. Lach AUB om alle grappen van Jarno en Jeppe. Voordat ze het zelf doen. En nummer 3. Zet de radio vooral niet uit.
3: Jarno en Jeppe.
0: 11 minuten over 7. Welkom bij de maandagavondshow, de Slamavondshow. De avonturen van Jarno en Jeppe, aflevering 25 alweer. En mijn maatjes weer terug, hoor.
4: Hallo, grote vriend.
0: Ik ben zo blij dat je er weer bent. Jeppie.
4: Ja, was het helemaal niks vorige week?
0: Nee, het was wel gezellig met Senna, maar het is dan toch, als je dan net, zeg maar, hè, een nieuw programma bent begonnen en in de eerste maand ben je er al de halve maand niet geweest. Ja. Dan is het toch wel lekker als je er weer bent.
4: Ja, ik merkte echt die drijvende kracht, merkte ik in de show.
0: Ga je nou jezelf gelijk onmisbaar maken, ja. Ja, is dat wat je wilt doen?
4: Nee, jullie deden het echt hartstikke leuk.
0: Ja, was super gezellig.
4: Ik heb enorm gelachen.
0: Maar heb jij vooral een beetje lekker relaxed? Want je was op vakantie. Man.
4: Ik heb een heerlijke vakantie gehad. Lekker een, een weekje met de fam. Ja. Ik heb leren surfen. Ach, ja, ik heb jou net de foto's laten zien. Wat vond je daarvan?
0: Ja, wil je het eerlijk antwoord weten?
4: Ja. Oh ja, nee, het is echt dramatisch.
0: Je hebt zitten surfen op gewoon plat water.
4: Oh,
0: ik weet niet op welke golf jij hebt gezeten, maar er was geen golf.
4: Ik dacht, ik ga naar Portugal. Dan hoor ik altijd hele hoge golven, Portugal, hele hoge golven. Dan kun je fantastisch surfen, fantastisch. Dus ik denk van nou, dan ga ik ze eens even laten zien wat echt surf is.
0: Ja.
4: Ik kan surfen op het internet, nou dan kan ik dit ook. Nou, echt waar. Die golfjes, het slagbad was er niks bij. Het was echt dramatisch.
0: Ja.
4: Het zag er niet uit.
0: Maar ben je überhaupt 2 minuten op die plank blijven staan? Of 2 seconden?
4: Ik ben wel blijven staan.
0: Ja?
4: Ja, ik ben wel blijven staan. Maar ik stond op die plank en ik dacht van nou ja, het lijkt nog ergens op. Maar toen kreeg ik de foto's binnen. Nou, dat was echt dramatisch om te zien.
0: Ja, maar wat had je verwacht? Helemaal verdwenen in de golven?
4: Nou ja, ik dacht leuke foto's voor mijn Instagram. Dat ik het kan delen. Rocket power. Nou, dat was het niet. Het was het allesbehalve. Ja. Het was vreselijk.
0: Ach, jongen toch. Maar heb je voor moeten betalen voor die foto's of niet?
4: Ja, €3 per foto.
0: Nee.
4: Ja, en het waren een stuk of 20 foto's. Ja. Dus nou ja, dan gaat je geld.
0: Ligt hij daar een beetje als een reddingsboei tussen het water?
4: Oh man, ik dook er aan de ene kant op en ik aan de andere kant ging ik er weer vanaf. Ja. Heerlijk,
0: nou,
4: fantastisch.
0: Nou, we hebben ook een beetje contact gehouden natuurlijk tijdens jouw vakantie. En het was daar prachtig. Je bent met Ronaldo nog, hè, op de foto geweest tussen haakjes.
4: Dat is goed, hè?
0: Maar,
4: goeie grap, hè, was dat?
0: Ja, was heel leuk. Hey, maar souveniertje?
4: Souveniertje?
0: Ja. Ruben en ik zitten echt met spanning te wachten, ja, toch, Ruben?
4: Echt de hele dag.
0: Ja, maar die
4: heb ik niet. Maar nu hij zegt souvenirtje. Ik wilde eigenlijk nog zo'n magneetding meenemen voor mijn eigen koelkast.
0: Die voor ook, jezelf wel?
4: Ja, die ben ik ook vergeten.
0: Oh.
4: Kutzooi, zeg.
0: Je ziet het maar weer, hè?
4: Volgende keer.
0: Ja.
4: 2 weken ga jij op vakantie. Dat vind ik een leuke. Ja. Ging je ook weer naartoe?
0: Zeg ik niet.

0: is weer terug. En jij bent ook gelijk met je neus in de boter gevallen.
1: Ja.
0: Je hebt het eerste slam-uitje heb jij meegemaakt. Het eerste personeelsuitje. Hoe vond je dat überhaupt?
1: Ik vond het hartstikke gezellig. En jij zei meteen, ik vond het tammetjes.
0: Ja, het was gewoon niet des slams.
1: Het was super gezellig. We hebben een happy eten lekker bij Sea Palace in Amsterdam. Dan kan je mega lekker eten.
0: Ja.
1: No spon. En daarna zijn we lekker naar een oude rave bunker gegaan. Dat was ook hartstikke gezellig.
0: Ja. Nou, Club Shelter in Amsterdam.
1: Club Shelter in Amsterdam. Ja, wel, we gingen daar om 11 uur naartoe. Ja, dan is Shelter gewoon nog leeg.
0: Ja, ja,
1: maar zo is het wel.
0: Iedereen ging al naar huis, terwijl het voorprogramma nog niet eens was gestart van de hoofd-DJ.
1: Oh, dat was nog niet eens het voorprogramma?
0: Nee. En iedereen ging alweer naar huis. Ja, jongens, ik moet een trein halen. Ja, jongens, dit, jongens, dat. Waar is die slamtijd gebleven? Dat we gewoon de Shelter moesten bellen van sorry nog dat we het halve interieur hebben gestript.
1: Ja, nee, ik zag de eerste mensen naar huis gaan. Ik denk het feestje is afgelopen.
0: Ja.
1: Dus ik dacht op een gegeven moment ook van nou ja, dan ga ik maar een taxi bellen. Want ik wilde in eerste instantie gewoon de laatste trein terugpakken. Ik dacht, ja, het is wel heel leem. Eerste team uitje en dan
0: is wel rock'n'roll.
1: Rock'n'roll.
0: De tijden van vroeger, dat de stagiair, nou, die pleurde nog net niet het ei in. Daar werd een hotelkamer voor geboekt door de grote baas om het allemaal vol te houden.
1: En ja, hoor je iedereen, dat, stagiair Ruben?
0: Ja,
1: hoor je dat?
0: Ruben,
1: ik heb het gemist. Ja, zo waren de stagiaires vroeger.
0: Ja. Oh, shit. En wat heb jij gedaan tijdens het team uitje?
2: Ja, ik ging wel als een van de eerste weer naar huis.
0: Ja. Wat is dat nou?
1: Ja, wat is dat nou?
0: Is dat nou de jeugd van tegenwoordig?
2: Ja, ik was niet de eerste. Ik was wel van de club de eerste, maar niet na het etentje.
0: Dat is net zo erg.
2: Oh.
0: Maar
1: de allereerste was Julia. Julia Maan.
0: Ja, dat vond ik ook bijzonder.
1: Dat vond ik ook bijzonder.
0: Ja, dat vond ik ook heel tammetjes. Maar hoe laat heb jij het gemaakt? Hoe laat was je thuis, Ruben?
2: Ik was thuis om een uur of 2:15.
0: Ja, ik vind dat echt tammetjes. Dan is het voorprogramma in de Shelter was er niet begonnen. En jij zat dan weer lekker thuis in je bedje.
2: Ja.
0: Ja, het is toch echt. Ja. Nou ja, goed. Ik had het makkelijk tot 7 uur.
1: Heb jij hem uitgespeeld?
0: Nou, nee. Want iedereen ging naar huis. En ik sliep op een gegeven moment bij collega Thomas van de middagshow. Die zei op een gegeven moment, ja, we gaan naar huis. Dus wij waren denk ik rond 4 uur thuis. En ik ging bij hem op de bank liggen. Maar ik kon niet slapen.
1: Oh,
0: laten we even in het midden hoe dat kwam. Maar op een gegeven moment dacht ik, nou, er is nog iemand wakker. Toen ben ik nog, iemand heeft mij opgehaald. En die heeft mij netjes nog thuis afgezet in het bos. Maar ik was pas 6 uur 's ochtends thuis, zoals het hoort.
1: Maar wacht even, dus jij hebt haar opgebeld?
0: Ja, nee, zij stuurde een appje van, ik ben nog in de buurt van de middag. Wat doen? Ik zei,
1: nou, stuurde zij jou een appje dan?
0: Ja, gewoon. Hè? Gezelligheidsdieren, dat trekt elkaar aan, ja.
1: Ja, precies.
0: Ja? Maar goed, okay. Even kijken. Het is nu de 12e, 13e bij de GGD.
1: Godverdomme.

0: troonklapper erbij te pakken. Want de avondshow die is 3 jaar weg geweest op Slam. Dus hebben wij van Tom en Bram, van Daniel en Ivo, hebben allemaal een telefoonklapper gekregen. En wij gaan eigenlijk checken of dat het nummer nog klopt. Zo hadden wij de hele week, want als het nummer dan klopt, gaan we de hele week kijken of dat een BN'er de telefoon opneemt. Zo hadden wij Tony Junior. En die was op dag 4 wel echt boos.
1: Ja, jullie bellen ook steeds met een ander nummer. Het is ook heel irritant.
0: Ja, maar dat komt omdat je gisteren niet opnam.
1: Oké, maar boys, ik vind het oprecht mooi geweest. Ik kom nu naar de studio rijden en laat ik jullie even weten dat jullie dit niet meer doen. Zie jullie zo. Ciao, ciao.
2: Bluff. Doe je niet.
1: Oh. Let maar op. Ik ga nu mijn auto pakken. Maf Kees.
3: Zo. Ik had het zelf nog niet gehoord, maar hij klinkt echt niet happy.
0: Hij was er echt.
3: Hij is later nog gekomen.
0: Ja, hij was niet blij. Zometeen hebben wij het telefoonnummer van... Fucking hell.
3: Fucking hell. Giel Beelen.
0: Kijken of dat hij de telefoon opneemt zo?
3: Ja, ik ben benieuwd.
0: En dan de Swedish House Mafia komt eraan.
4: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat.
5: Oh my god.
4: Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan deze week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
5: Dat wordt niet slapen.
4: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
6: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
6: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
11: Milner.
13: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
14: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
11: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
15: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: soortvoeding.
1: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
7: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Paparitten over 19:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Vanavond neemt de bewolking toe, maar eerst blijft het gelukkig droog. Er kan een buitje vallen vannacht en het is maximaal 14 graden. Sorry.

0: neemt
1: Giel Beelen
0: de telefoon op vandaag.
2: Giel
1: Beelen?
2: Ja?
1: Zijn je vrienden van Slam?
2: Wat is het? De vrienden van Slam, we zitten midden in de mix, wat is het?
1: Nee, ja, we wilden eigenlijk alleen even checken of dat je de telefoon opnam en of dat je nummer nog klopte.
2: Jezus, gast, is dit echt nu de radio van de toekomst, ja?
3: Is die goed?
2: Dit deed ik in 1812 al zo'n beetje, man. Oh. Dit is echt, het klopt nog. Als ik een advies mag geven, ga gewoon even iets doen wat leuk is op de radio. Neem wat drugs, bestel een escort, weet ik wat. Nou ja, dat is ook allemaal gebeurd. Maar nou ja, iets anders. Maar leuk jongens, voor de rest goede show, maar later.
0: Ja, hij neemt de telefoon op.

0: Slam avondshow met Lady Gaga.
1: De Slam ADE Ticket Week.
0: Nog iets langer dan een weekje, dan gaan we weer los met het Amsterdam Dance Event. Natuurlijk, wij zijn de hofleverancier van goede dancemuziek. Dus ADE gaan we flink vieren. Heel veel DJ's die langskomen. Hebben die line-up eigenlijk al gedeeld, of niet?
2: Ja, ik probeer die line-up te vinden, maar ik nergens te vinden.
0: Nou, dan durf ik het niet te zeggen.
2: Nee, ik durf het niet te zeggen.
0: Maar een dikke line-up. En in de pre-party week van Amsterdam Dance Event maak je de hele week kans op tickets voor de vetste festivals. Met vandaag maak je kans op tickets voor Loveland X Habitat, Mind Again gaat daar spelen met onder andere Colin, Mano Letaf, Mateem en iedereen is erbij. Dat begint om 11 uur en je gaat pas de deur uit om 6:30 zaterdag 24 oktober in de Mediahaven in Amsterdam. Wij hebben hier in de avondshow 4 tickets liggen voor Loveland, dus die 24 oktober. Wil je daarbij zijn? Je moet heel simpel even goed luisteren. Hoor je het ADE-alarm voorbij komen? App dan ADE naar de studio. Als je het alarm hoort, eerder is echt niet nodig. En dan ga je er vandoor met 4 tickets voor Loveland.
2: Oh, die zou ik wel willen wippen.
3: Oh man.
0: Zou je die wel willen wippen? Zei dat nou?
2: Zou ik wel willen hebben. Oh, okay.

0: Nieuwe dansplaat van Robbie Williams en Miss Monique in de avonturen van Jarno en Jeppe en The Beauty in Us. Zometeen spelen we weer het leukste spel van de Nederlandse radio, Spiegeltje, Spiegeltje. We gaan woorden spiegelen. Wil je nou kans maken op dikke prijzen? Het slim prijzenpakket kan van jou zijn. Wat moet je dan doen, Jeppe?
1: Dan moet je je naam achterstevoren sturen. Dus als jij stuurt Onrad of Onrai, ja, dan krijg je Jarno als je terugdraait. Ja, dus je naam achterstevoren.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: En, al lang last?
5: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
4: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
5: Ik heb geen idee.
6: Dan is er Menzies. Kijk op Menzies.nl.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
12: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
11: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
13: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2+1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
16: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Ga naar independer.nl.
1: Vaarwel, zal dier eens regeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
2: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
3: Slecht plan.
2: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Onzekere energiemarkt?
6: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
5: Ik heb zoveel vragen.
7: Welk energiecontract is het beste?
8: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
9: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De familie van Jan G. uit Overasselt wordt met de dood bedreigd, maar krijgt nauwelijks steun van politie en gemeente, zegt een familielid tegen Omroep Gelderland. De familie zou al jaren geleden met Jan G. hebben gebroken, maar omdat ze dezelfde achternaam hebben, worden ze overal in meegesleurd, zeggen ze. De politie heeft in het kader van de IT-problemen bij Albert Heijn nog geen strafbaar feit kunnen ontdekken. De super zelf wil niet zeggen of er aangifte is gedaan van cybercrime en houdt het op een IT-incident. De winkels zijn wel open, maar de website en app liggen eruit. En ook kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een grottenexpert na 27 uur gered uit een grot waar hij gistermiddag was binnengegaan. Na een aardverschuiving zat de ingang dicht. Een team specialisten was uren bezig om het puin weg te halen en de man naar boven te krijgen. Hij is voor een check naar het ziekenhuis gebracht. En ouders zijn boos op de makers van het grote Sinterklaasboek van Bol, meldt RTL. Daarin kunnen kinderen aangeven wat ze willen van Sinterklaas, maar het staat ook vol met smartphones. Ouders snappen er helemaal niks van, omdat kinderen juist minder op hun mobiel moeten zitten. Volgens experts kunnen ouders ook gewoon nee zeggen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
11: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.
17: Slam.
11: Jarno en Jeppe.
18: Kans op dikke vette prijzen in de avondshow als je nu je naam, maar dan achterstevoren, deze kant op stuurt met de app van Slam. Becky Hill en David Guetta krijg je na Adela.

0: En we gaan weer het fantastische spel spelen. Ja, we spraken net Senna op onze TikTok live. Die vorige week voor mij heeft ingevallen. En die zei, oh, ik ga speciaal intunen voor dit moment. Spiegeltje, spiegeltje. Mijn favoriete spel op de Nederlandse radio. Hè?
1: Nou ja, toch? Dat is het ook. Van
0: hij was fan,
1: mens, denk ik. Ja, ja.
0: Ja, en we gaan het deze week gaan we het spelen met een heel bijzonder iemand. Want die heeft een hele bijzondere naam. Dat is namelijk Ibak.
2: Ja, goedenavond.
0: En als ik zeg Ibak, dan krijg je...
1: Ja, als je dat omdraait...
0: Gabi. Gabi. Ja. Gabi González. Heet je ook echt Gabi González?
2: Ja, zeker. Zo heet ik echt.
0: Wat een lekkere allitererende naam is dat, zeg.
1: Hoe is het met je broer, Speedy?
2: Die hebben we al een tijdje niet gesproken. Die is er vanmorgen al.
1: Ja.
0: Speedy, heeft er diep in het zakje gekeken.
1: Wat dan?
0: Speedy.
1: Oh. Dat is bijna ADR. Ik moet even schakelen. Ja. Hey, jij bent DJ van beroep, of niet?
2: Klopt, ja.
1: En wat is nou echt zo'n beuker? Maakt niet uit waar die draait. Wanneer, zelfs op een begrafenis, komt iedereen van de stoel af?
2: Nou, op een begrafenis durf ik hem niet zo goed te draaien. Maar dat zijn tegenwoordig toch wel de twee hits van Freddy Moreira. Dan gaan alle vrouwen, en als de vrouwen gaan de mannen ook.
0: Zo. Kijk, dat is een beetje de gouden regel, hè? Als de vrouwen gaan, dan gaan de mannen ook.
1: Dat is nou... Dat,
2: ja, dat is
0: de gouden DJ-regel. Ja. En wat is nou jouw favoriete discotheek in Nederland? Als je daar staat, dan is het altijd feest.
2: Dat is een hele moeilijke, want echt elke stad en elke provincie, elke plek heeft gewoon zijn pareltjes. En ook trouwens een tweetje anders. De discotheken zijn een beetje, in Amsterdam blijft dat nog wel een beetje achter, maar voor de rest is het allemaal kroegen en clubs. Ja, en dat is gewoon, dat wordt gewoon overal op zijn eigen manier uniek.
0: De dorpjes ook, hè, die zijn leuk.
2: De dorpjes, dat is echt, daar zitten de pareltjes. Want ik zeg wel eens heel gekscherend, die mensen blijven soms nog wel eens een beetje met de muziekstijl hangen in de gouden jaren. En dat is echt, dan draai je de classics en dan draai je alle hitjes van, voor mij, van vroeger. En dan wordt het één groot feest.
0: De Bubbles playlist.
2: Ja, onder andere.
1: Ja, nou, inderdaad, daar gaan we weer met vier keer duurder, inderdaad. We gaan lekker spiegelen. Het is heel simpel. Zometeen moet jij het achterstevoren woord zo goed mogelijk nazeggen. Dan gaan wij het weer in de normale tijd spiegelen. En moeten wij raden welk woord je zojuist hebt gezegd. Wij weten ook niet welk woord het is, want onze stagiair Ruben heeft dat ingesproken. Je krijgt het twee keer te horen en na de bliep moet je het dan nazeggen. Is dat duidelijk?
2: Dus gewoon zoals het achterstevoren wordt uitgesproken, doe ik het ook.
1: Exact, lekker papegaaien.
3: Gewoon papegaaien.
1: Nou, daar gaan we. Jouw eerste woord is...
4: Woyilare.
1: Zo.
4: Woyilare.
2: Woyilare.
1: Vind ik heel goed gedaan.
0: Ik denk dat ik hem nog nooit zo goed heb horen uitgesproken. Dit wordt hem, hoor. Dan gaan we hem in de spiegelmachine zetten. En dan draaien we hem om en dan krijg je...
2: Radio. Nou,
1: dit is fucking duidelijk.
0: Ja,
1: dit is radio. We gaan naar het antwoord luisteren.
4: Radio.
1: Bam!
0: Laat hem nou nog eens horen. Het is alsof hij niet eens gespiegeld is.
2: Radio.
1: Zie je? Ik denk dat dit de beste spiegel tot nu toe is.
0: Dat denk
1: dit
0: ik hele ook programma. Wel,
1: ja, echt waar.
0: Ja.
1: Lekker bezig, jongen. Dan gaan we naar de volgende. Goed opletten.
4: Godsrevoort.
1: Zo, nog één keer.
0: Klinkt als scheldwoord.
4: Godsrevoort.
2: Godsrevoort.
1: Ja, gaat ook weer goed ingedaan, hoor. Ja.
0: Nou, dan gaan we hem weer in de spiegelmachine zetten. En dan krijgen wij...
2: Hilversum.
0: Oh, die vind ik moeilijker.
1: Hilversum?
0: Nee.
1: Nee?
2: Nee, Hilversum.
1: Hè? Ruben, mogen wij een hint?
3: Magie.
1: Magie, toverstaf.
2: Hilversum.
1: Toverstok, denk ik.
2: Hilversum.
1: En wat denk jij zelf,
0: wat denk je?
2: Ja, ik zit ook toverstok eerder.
1: Toverstok, hè?
0: Toverstok?
1: Ja, nog een keertje luisteren.
2: Hilversum.
1: Dan gaan we daarvoor spelen.
4: Toverstok.
1: Ja! Yeah. Yeah. Met vlag en wimpel. Dat betekent, jij wint het Slam prijzenpakket bij deze. Dat is een mystery box. Dus eigenlijk kom je er pas achter. Of in de brievenbus of in de mailbox. Wat je gewonnen hebt.
0: Ik heb hem hier weer staan en ik maak hem even open.
1: Oh ja.
0: Oh.
1: Wauw.
0: Ja, magisch,
1: hoor. Ga je blij mee wezen?
2: Ik ben heel benieuwd, mannen.
0: Ja. Wat ga je ermee doen?
2: Ja, dat weet ik ook pas zodra ik hem uitpak, hè?
1: Heel goed, jongen.
0: Fijne avond.

0: Mix Marathon Track of the Week. De populairste dancework voor deze week is voor Rehab en Drama. Zometeen, ja, je hoeft niet te drummen, want gewoon lekker wachten tot het ADE-alarm voorbij komt. Het is heel simpel. Deze week zitten we in de ADE-ticketweek en wil jij kans maken? Blijf dan luisteren naar de Slimme Avondshow. Voor 10 uur hoor je dat alarm voorbij komen.
1: Ik ben benieuwd, zeg wanneer die voorbij komt.
0: Kan niet meer lang duren. Dus volgens mij, in ons draaiboek staat, ja, 10 minuten.

0: één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
6: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: Beperkt tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
0: En de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Weer of geen weer... Het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in... en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer. Van Jumbo Golfweer.
5: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
6: Let's go for more, some extra, Max.
5: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals... En meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Jouw nieuwe gordijnen of jaloezieën gratis en snel bezorgd?
15: Kom, kom naar raamdecoratie.com.
16: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
20: 10 minuten over 8:30. Tijd voor je Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. Vanavond neemt de bewolking toe en later deze nacht heb je kans op buitjes. Temperatuur die daalt naar een graad of 14. Morgen dan flink wat wind, regen en maximaal 20 graden.
21: Jarno en Jeppe.
20: Met zometeen muziek van Tate McRae en ook Alesso komt eraan naar YouGo. Dit is Moving to the

0: moet je aan de achterkant kijken. Nee, ik dacht, ik doe alvast een beetje, hè? Een beetje dat alarm na.
1: Ja, wat een goede imitatie.
0: Ik zie al ADE binnenkomen. Hey. Dit is niet het alarm.
1: Wat een goede imitatie. Maar dit was een imitatie dus, hè?
0: Dat is een imitatie.
1: Zo, hij was zo goed dat mensen dachten dat het het echte alarm was.
0: Ik ben de Alberto Stegenman van de radio. Het is niet normaal.
1: Ja, nee, kijk hier. Hoor je dit ADE? Wie deed ADE? Jongens, jullie zijn allemaal te vroeg. Nog een keer, als je ADE,
0: hoor je dit ADE-alarm voorbij komen? Ben dan scherp en app het woordje inderdaad ADE. Deze kant op via de app van Slam. Maar nog eentje. Branko, Elise. Hey,
1: dit was dus niet... nogmaals, dit was de imitatie.
0: Nee, dit is het niet inderdaad. Maar wil jij nu wel echt de ADE-alarm horen? Dan...

0: verdorie, hier is Sabrina. Iedereen wil die tickets. Ik snap het wel.
1: Dit is niet het echte alarm. Maar wil je erbij zijn? Want deze avond geven we tickets weg voor Loveland. X Habitat, Mind Again speelt daar. Van 11 uur tot 6:30 ochtends. En je bent een echte OG. Je mag alleen winnen als je het tot die 6:30 volhoudt. Ja. Komende zaterdag, nee niet komende, ADE zaterdag, 24 oktober, ben je erbij in de Mediahaven Amsterdam. Hoor jij nu het alarm voorbij komen?
2: Dit is hem dus niet, jongens. Dit is hem niet.
1: Dan ga jij en je beste vrienden daarheen. Want ik heb 4 tickets hier liggen voor je in de Slim Avondshow. Hoor je het alarm?

0: Zijn McRae in de avondshow.
1: De Slam ADE Ticket Week.
0: En Greedy. Nou, dat zijn heel veel mensen, hoor. Sorry. Justus, Gaio, Sander, Germaine, Chip, Luna, Vee. Jullie luisteren wel. Ze stromen allemaal binnen.
2: Ja.
0: We gaan random uit de computer nu iemand terugbellen. Want het ADE Ticket Alarm. Is er afgegaan. Dat betekent 4 tickets liggen op jou te wachten voor Mind Against X Loveland. Nou, ik ben benieuwd wie er opneemt.
2: Ja, dan gaan we eens even kijken. Hoppakee. Papa.
0: Kijk, dit is echt. Dit is niet
2: dit
0: net
2: is
0: als
2: echt.
0: Bij een miljoenenjacht.
2: Dit
0: dat
2: is
0: ze,
2: echt.
0: Dat ze smiddags alvast aanbellen van nee. Wilt u thuis zijn?
2: We gaan nu live bellen.
0: Ja.
2: Dan gaan we eens even kijken hoe blij deze...
0: Welke prachtige check
2: hij
0: voor
2: is.
0: U.
2: Dedem. Hully.
0: Hully.
2: Hallo, met wie?
3: Met Elise. Met
2: Elise. Elise?
3: Ja.
2: We hebben goed nieuws.
3: Oké. Okay.
0: Ja. Jij gaat naar ADE. Hey! Hoe blij ben je op een schaal van 1 tot 10?
3: Oh, wauw. Wat super.
0: Ja, toch?
3: Ja.
2: Wie ga je meenemen?
3: Nou, sowieso mijn man. En nog 2 vrienden van, denk ik. Want het zijn toch 4 kaartjes?
0: Ja, het zijn 4
2: tickets.
0: Het zijn
2: er 4,
0: ja. 4 tickets voor Mind Against Presents Habitat X Loveland op zaterdag 24 oktober. En dat betekent dat Slam jouw ADE heeft geboost.
3: Oh, wauw. Nou, super zeg.
0: Lekker zeg. Wie belt de dealer?
3: Wat zeg je?
0: Wie de dealer gaat bellen.
3: Nou, ik niet. Ja. Nieuwe.

0: Lady Hammer Tonight hoorde je in de avonturen van Jarno en Jeppe. En mocht je nu even zo... nog een keer. Nee. Mis hebben gegrepen. Oei. De hele week is het ADE Ticketweek. Dat betekent maakt kans. Dat was mooi, hè?
1: Ja, dat is goed.
0: Wacht even, ik heb hier een paar puzzelstukjes liggen. Heb ik hier maakt kans op tickets. Oké, ja, ik leg ze nu voor me.
1: Ja.
0: Oh, dat betekent dat je dus de hele week kans maakt op ADE tickets.
1: Ja. Ja. Ja. Morgen weer dus.
0: Morgen weer.
1: Alles klinkt niet zo. Zo klinkt hij dus niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Hoor je het echte ADE-alarm de hele dag door, de hele week. ADE-appen via de app van Slam. Zometeen weer een leuk spelletje wat we spelen. We gaan elkaar weer wegen. Dat betekent, ja, de vraag gaan we stellen. Zijn we dikker of lichter geworden dan de week ervoor?
1: Ja, noem het maar leuk. Ik ben net een week op vakantie geweest. Vies vet lopen vreten. De hele week alleen maar gesopen, heel veel.
0: Ik hoorde dat je twee stoelen moest boeken. Terug naar huis.
1: Ah.
0: KLM staat voor kilo.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
8: Ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
9: Allsafe. Geeft ruimte.
10: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
11: Let op. Geld lenen kost geld.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
4: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
5: Verschillende soorten nepnieuws.
3: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
5: Ik hou er niet meer bij.
6: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
7: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
9: Simyo.
7: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
10: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Chaos in de winkels van Albert Heijn. Volgens vakbond CNV komt dat door problemen met de computersystemen. Personeel moet de prijzen handmatig op de schappen plakken, omdat de digitale prijsbordjes niet meer werken. Vooral aanbiedingen afrekenen zorgt voor problemen. Het zou nog tot zeker morgenmiddag duren voor alles weer normaal werkt. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Herman zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Hermans wordt gekeken naar alternatieven. In Groot-Brittannië wordt de beveiliging van prominenten opnieuw bekeken. Het gaat onder meer om de koninklijke familie en parlementsleden. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaan er nu veel dingen mis. Aanleiding is de moord op politica Anne Widdecombe deze zomer. Een indringer zou haar thuis met een hamer hebben aangevallen. En Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. En Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.

0: Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
5: Goed voor het water.
4: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Slam. Jarno en Jeppe.
2: Zometeen stappen wij op de weegschaal. Na de vakantie van Jeppe zijn we zwaarder of lichter dan de week ervoor. Dat hoor je zo meteen in de avondshow ook. Offenbach komt eraan naar Marshmallow.

0: laatste uren van Jarno en Jeppe. 9:09. Je hoorde Offenbach en Overdrive. Over Overdrive gesproken.
1: Ja, over Overdrive gesproken.
0: Ja, we zitten even lekker in de backstage. Zitten we te praten over een prachtig Brabants gerecht. Het is weer season. Het is balkenbrei season.
1: Oh, wat vies. Oh, ik hoop. Ik luister, wie kent er balkenbrei? Ja, ik weet niet dat mensen nu gaan antwoorden. In de chat of in de inbox.
0: Balkenbrei is zo lekker als je dat in dunne plakjes snijdt. En je bakt het dan lekker in de pan.
1: Ah, ja.
0: Heerlijk. Echt.
1: Oh, dat is zo, weet je hoe dat eruit ziet? Alsof er iemand is opengeregen. En dat al die inhoud er zo uit is gevallen. En dat daar dan, dat dan weer een soort van verhard. En dat daar dan stukjes van worden gesneden. Het is zo ontiegelijk. Ik weet niet of het goor is, maar het ziet er echt...
0: Heb je het ooit op?
1: Nee, ik durf het niet.
0: Ach, dan moet je ook niet, niet klagen.
1: Maar het zijn allemaal... Wat zit erin? Want ik weet wel waar het vandaan komt. Het komt echt uit de oudheid, hè?
0: Ja, nee, zeker. Het zijn eigenlijk in bouillon gekookte slagresten van het varken. Boekweit, meel en speciale kruiden. En het kan een zoete smaak afgeven. Soms wordt er ook nog een krentje of een rozijn toegevoegd.
1: Nee. Maar dit aten hele arme mensen vroeger, hè? Nou, daar komt het vandaan.
0: Nee, het is gewoon een echt lekker traditioneel recept. Ja, in het najaar wordt het gegeten. Ik weet zelfs nog, er is een evenement. En dan kan je dan de eerste balkenbrei kopen. Dat is bij ons om de hoek.
1: Ja, alleen de naam al. Balkenbrei.
0: Ja, ik weet ook niet waar het vandaan komt.
1: Gadverdamme. Ja, ik heb het wel eens opgezocht waar het vandaan komt. Maar ik weet het nou ook niet meer. Maar in ieder geval, Maar oh, ik heb het goed gemaakt.
0: Ja.
1: Ik ga een keer jouw balkenbrei proeven.
0: Ja.
1: Zo, dat klinkt vies als ik zeg, ik ga jouw balkenbrei proeven.
0: Ja.
1: En dan neem ik een lekker kaasje mee.
0: Nee, ik hoef echt geen kaas.
1: Zo'n lekker zacht kaasje, wat zo lekker een beetje naar stinkvoetjes ruikt.
0: Oh, nee.
1: Een lekkere zweetsokjes.
0: Hoe kan je dat nou in je mond stoppen? Balkenbrei, dat stinkt niet.
1: Tot een jaar geleden had ik het ook niet, die van die lekkere stinkkaasjes. Nee, maar toen heb ik een keer een date gehad en die zei van... Zullen wij naar een...
0: Stonk zo uit de bek.
1: Zullen wij naar een kaasrestaurant in Utrecht?
0: Dus nou, dan had ik al afgebeld.
1: Ik ben niet zo gek op kaas. Ik zei van, nou, dat wil ik wel een keer proberen.
0: Ja?
1: Ja, want ik denk van, ik laat me niet kennen.
0: Ja, dat was de knappe meid, anders doe je dat niet.
1: Ja,
0: als het een zesje is dat je denkt van, nou, ik geef het een kans, dan doe je dat
1: niet. Nee, was wel een knappe meid. Dus toen ben ik met haar naar zo'n kaasrestaurant gegaan, heb ik al die kaasjes gewoon geproefd. En toen dacht ik, hey, het ruikt helemaal niet zoals dat het smaakt. Ik was echt verbaasd. Alleen die blauwe schimmelkaas, daar kan ik niet aan wennen. Dat is niet mijn ding.
0: Met dat woord alleen al, schimmelkaas, dat hou je toch niet in je mond, jongen?
1: Ja, balkenbrei.
0: Balkenbrei, dat klinkt nog gezellig.
1: Heerlijk, balkenbrei, handjes in de lucht.
0: Als moeder zei vroeger, ik heb balkenbrei meegenomen. Dan zijn wij, lekker hé. Nou goed.
1: Doe je dat dan op je brood?
0: Er zitten twee sneetjes brood bij, ja. Lekker een beetje hard aanbakken, hard randje eromheen.
1: Oh, je bakt het ook nog.
0: Ja, natuurlijk, gooi het in de pan. Je eet het niet zo op.
1: Nou
0: goed, we gaan zo meteen erachter komen wat we deze week wel allemaal hebben gegeten. Het is niet te zwaar aan tillen op deze maandag. Dat betekent, wij gaan onszelf wegen. Zijn wij zwaarder of lichter dan de week ervoor? Laat dat nu even weten via de app van Slam. Korte resume. Vorige week was Jeppe 97,9. En ik zat op 83,5. Zijn wij zwaarder of lichter geworden dan de week ervoor? Even korte resume. Jeppe is op vakantie geweest deze week.
1: Oh man.
0: Wat heb je allemaal zitten eten?
1: Sangria. Ik ben in Portugal geweest. En dan heb je van die soort van cakejes. En er zit dan een soort room zit daarin. En dan een soort suikerlaagje eroverheen. Dat heet pasta de nata. Iedere dag. Iedere dag heb ik erheen gegeten. Ja, heel lekker.
0: Heb je daar gesport?
1: Nee, ik ben een keer naar de kapper gefietst.
0: Ja.

0: Bij mijn avondshow met The Weeknd.
1: De avonturen van Jarno en Jeppe. Slam.
0: En Can't Feel My Face. Het is weer maandag weegdag. Dat betekent het uur des oordeels is weer aangebroken.
2: Ja, zin in.
0: Zijn wij zwaarder of lichter dan de week ervoor? Even resume. Jeppe is op vakantie geweest. De week ervoor woog hij 97,9. En ik zat op 83,5. Laten wij naar de weegschaal gaan.
3: Oh, man, ik heb iedere dag gebarbecued, hè?
0: Ja, nee, ja, daar is vakantie voor. Zo eerlijk moet ik ook zijn.
3: Ja, maar als ik over die 100 ga, dan moet ik echt een personal trainer zoeken.
0: Even kijken, wat komt er binnen via de F van Slam? Ja, de meeste mensen denken toch wel dat jij zwaarder bent geworden.
4: Verrassend!
0: Ja.
4: Verrassend!
0: Ja, nee, dat is niet moeilijk. En even kijken.
4: Schoentjes uit, wel, hè?
0: Koen die denkt dat je zelden bent gebleven op een of andere manier. En ja, maar de meeste denken toch wel dat ik iets lichter ben geworden. Maar ik had ook wel een zware week. Sta jij weer op de weegschaal?
4: Ik ga er nu op staan.
0: Hatsoflats. Nou, daar gaan we weer. En hij zegt...
4: Hoe kan dit nou?
0: Wat?
3: 95,2.
0: Nee!
4: Hoe kan dat nou?
0: Ben jij nou lichter geworden?
4: Hè? Kan het dan omdat ik heel veel heb gezweet?
0: Ja, dat denk ik, ja.
4: Ik heb natuurlijk die surflessen gehad.
0: Dat is het.
4: En jij hebt die golven gezien. Hè?
0: Ja, die waren niet normaal.
4: Nou, geef dat ding maar hier.
0: Oh, shit.
4: Nou. Ja.
0: Daar gaan we weer.
4: Nou. Ga er maar even op staan.
0: Nou, ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Oké. Okay.
4: Wat was ik?
0: Ah, kut. Ik ben terug naar 84,1.
4: Nee.
0: Ja.
3: Oh, dit schiet niet op.
0: Moeten wij niet een personal trainer in de arm gaan nemen of zo?
4: Nou, misschien is dat wel een goed idee.
0: Ja.
4: Heb jij nog een nummertje?
0: Ik heb nog wel een nummertje. Dat gaan we doen. Nou, volgende week weer. We moeten naar beneden.
4: We moeten naar beneden. Ja. Kom op. Hoppakee.
1: Nieuw. Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Desmond en Salman. Echoes from the 90s.

0: Rappen met Ilke Klein en Joris Voorn. Hoe heet dat ding ook alweer? Exactamundo. Zometeen. En voor de kleine rerun. Wij probeerden vandaag in Let Me Stalk You 2 Giel Beelen te bellen. Toch een beetje de godfather van de radio.
1: Daar kijken we naar op.
0: Is die fan van ons item ja of nee?
1: Nog niet.
0: Dat was eigenlijk een vraag in het...
1: In het luchtledige?
0: Ja. Daar wilde ik eigenlijk pas terug naar komen naar het reclame.
1: Ja, maar straks ga je horen hoe erg die niet fan is van ons. Heb ik goed gered, hè?
0: Ofwel. Miley, hoor je zo meteen.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
7: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
8: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
10: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
11: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
8: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
14: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
15: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
16: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Relaxed?
19: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
21: Wie was er aan de beurt?
22: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
21: Hit it.
19: Voor die 2

0: half 10. Tijd voor Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koud. Temperatuur die daalt naar een graad of 14. Kans op een buitje. Net als morgen, dan wordt het maximaal 20 graden.
1: Jarno en Jeppe.
0: Met zometeen een throwback van Supermode. En Tell Me Why komt eraan. Na Miley, dit is Bass Persuade.

0: We checken en dan gaan we de hele week dezelfde BN'er eigenlijk lastigvallen.
1: Ja, en nu hadden we het telefoonnummer van ons grote voorbeeld, hè?
0: Mag fucking hell. Zeggen. Ik kan zeggen, er mag een bel voor klinken.
1: Ja, fucking hell.
0: Giel Beelen, nam die de telefoon op, ja of nee? Nou, laten we eens even checken.
2: Giel
0: Beelen?
2: Ja?
0: Zijn je vrienden van Slam?
2: Wat is het? De vrienden van Slam, we zitten midden in de mix, wat is het?
0: Nee, ja, we wilden eigenlijk alleen even checken of dat je de telefoon opnam en of dat je nummer nog klopte.
2: Jezus, gasten, is dit echt nu de radio van de toekomst, ja?
0: Is die goed?
2: Dit deed ik in 1812 al zo'n beetje, man. Oh. Dit is echt, het klopt nog. Als ik een advies mag geven, ga gewoon even iets doen wat leuk is op de radio. Neem wat drugs, bestel een escort, weet ik wat. Nou ja, dat is ook allemaal gebeurd. Maar nou ja, iets anders. Maar leuk jongens, voor de rest goede show, maar later.

Supermote en Tell Me Why. Toch 2/3 van de Swedish House Mafia. Wat je hoorde in de Slam avondshow. Het zijn de avonturen van Jarno en Jeppe. Waar wij eerder deze avond de telefoonklapper er weer hebben bijgepakt. Want de Slam avondshow die is 3 jaar weg geweest. Dus we hebben van Tom en Bram, Daniel en Ivo, hebben wij die telefoonklapper gekregen. En willen we eigenlijk gewoon kijken, checken die, of kloppen die nummers nog. Die

0: Stagiair Ruben van de Avondshow, wat heb je vanavond geleerd?
1: Ik heb vandaag geleerd om niet zoveel snoepjes te eten uit de snoeppot.
0: Ja, jij bent op je vingers getikt, hè?
1: Ja, door onze collega van Veronica, Niek van der Brugge. Die snoeppot staat echt recht voor de deur van Veronica.
0: Ja.
1: En die deur staat eigenlijk altijd open. Dus op een gegeven moment komt... Dus altijd als ik iets pak uit de snoeppot... dan zegt Niek van der Brugge, afblijven, is niet
0: foei,
1: goed voor je.
0: Foei, foei, foei. Ja. Maar hoe vaak heeft hij jou al betrapt dan?
1: Ja, ik denk, ja, hij heeft mij sowieso... Ja, 7-8 keer gezien.
2: Ja, hey,
1: ja, dat is niet handig. Maar ja.
0: Nee, dat is niet handig.
2: Pas maar op dat je ooit in de snoeppot van Niek van der Brugge rijdt.
0: Nou.
3: Krijg je handjes niet meer terug.
0: Nee. Dan moeten we het stiekem gaan doen binnenkort.
1: Ja,
0: de snoeppot jatten.
1: Ja.
0: Hoe gaan we dat doen? Ja, nou, ik wil sowieso wel snoep jatten, maar dat heeft meer te maken met die koelkast die hier staat.
3: Ja, er staat hier dus een koelkast in de studio, maar er zit een slotje op.
0: Ja, die is van de Boom Room.
3: De Boomroom op de zaterdagavond.
0: En die lacht ons uit, die koelkast, want hij is van glas.
2: Ja.
0: En er zitten Red Bulletjes in, er zitten chips in.
3: Waarom zitten chips in een koelkast?
0: Ja,
3: dat is
0: weet
3: echt
0: ik veel.
3: Om ons uit te lokken.
0: Ja. Ja. En we kunnen er niet in, want wij hebben de sleutel niet.
3: Nee, maar dan moeten we harder middel gebruiken.
0: Ik zou bijna denken om...
3: elektrisch zagie.
0: Deze steen hier eruit gaat keilen, of zo.
3: Zal ik het gewoon doen?
0: Weet je,
3: gaan we het gewoon doen?
0: Ik doe het ook gewoon.
4: Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Robbie Williams en Miss Monique. Beauty in Us. Nieuw. Zonneveld en Asbies.

0: Going out with a bang.
1: Ja, laat die crematie maar beginnen, dames.
2: Ja, dit is echt... Dit is niet mijn ding. We hebben dit gelukkig de hele maand nog niet hoeven draaien. Ja, het spijt me, maar ik hou hier niet van. Ik vind het echt een vreselijke kutplaat. Nu ga ik al die Taylor Swift fans over me heen krijgen. Nou, kom maar. Kom maar over me heen.
0: Speciaal voor jou draai ik hem nog een keer.
1: Nee. Ga je dit echt doen?
0: Nou, dan ga ik nu weg.
1: Ja. Ja, doe even normaal, man.
0: Ah, wat een banger, hè?
1: Nee, dat vind jij niks. Ga je weg niet helemaal draaien?
0: Nee, we moeten de reclame.
1: Ja, heel goed.
0: Ja, alhoewel.
1: Tot morgen. Slam. Coming up.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
9: En, al lang last?
10: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
9: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
10: Ik heb geen idee.
11: Dan is er Mensis. Kijk op Mensis.nl.
12: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
11: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Jouw nieuwe gordijnen of jaloezieën gratis en snel bezorgd?
16: Kom
15: naar raamdecoratie.com. Ik kan...

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het gaat nog tot zeker morgenmiddag duren voor je weer normaal boodschappen kan doen bij Albert Heijn, zegt vakbond CNV. Dat zag vandaag vooral veel chaos in de winkels, omdat digitale prijsbordjes het niet deden door een grote IT-storing. Die zorgde er ook voor dat er niet besteld kon worden om boodschappen te laten bezorgen. Israël wil dat fans van Hapoel Beersheva gewoon naar Alkmaar mogen voor de wedstrijd tegen AZ in de Europa League donderdag. Ook moet een veiligheid gegarandeerd worden. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Vorig jaar liep het uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze weer een raketaanval hebben gedaan op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Inwoners werden via hun smartphone gewaarschuwd. Niet veel later waren explosies te horen in de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij de vorige aanval op zaterdag vielen 13 doden. En in Den Haag zijn de Polifinario's uitgereikt, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen. De prijs in de categorie Engagement ging naar Lisa Osterman voor haar voorstelling De Baas. Bij Kleinkunst wonnen Jentel en de Boer met hun programma Rekhalzen. Zij dachten vooraf in een lied de overleden cabaretière Paulien Cornelissen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
8: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
0: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.

0: opvoeding.
1: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a word! And give you a word!
1: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
5: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
10: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits.

0: pasgenoten app. Karwei, maak je huis mooier.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
5: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
6: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
7: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
8: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
11: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Wie was je aan de beurt?
16: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Bewust 18 plus.
1: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor word ik snel geholpen.
2: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
10: Let's go for more, some extra, Max.
9: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Alkmaar zwicht niet voor de eisen van Israël en staat geen uitsupporters toe bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Ook diplomatiek overleg kon daar niks aan veranderen. Vorig jaar liep het nog uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. De politie heeft 2 mannen uit Hoorn en Amsterdam opgepakt. Ze zouden iets te maken hebben met een dodelijke schietpartij afgelopen juli in Nijmegen. Dat schrijft NH Nieuws. Het gebeurde tijdens de vierdaagse feesten. Een man uit Rotterdam kwam toen om het leven. Die avond werd ook al iemand aangehouden, maar hij bleek er niks mee te maken te hebben. In Sint-Willebrord heeft een visser gisteren een schat uit het water gehaald, meldt Omroep Brabant. In zijn emmer zaten 16 horloges, een bril, oorbellen en een ketting. De visser belde de politie omdat hij het niet vertrouwde. Dat gevoel lijkt te kloppen, want de politie denkt dat de spullen gestolen zijn. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht veel bewolking en hier en daar een enkele bui. Koud is het niet, het wordt tussen de 8 en 14 graden. Morgen ook bewolkt met kans op een bui, maar zacht, een graad of 17. En dat was het nieuws op Slam.
14: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
16: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
17: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
18: Greets.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost! Autotaalglas.
17: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches sound a lookin' like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris.
8: Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan deze week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
1: Dan wordt niet slapen.
0: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
2: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat was gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker vibe. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
3: Hey joh, hij is weer terug.
4: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
3: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
7: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa.
8: Greets. M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
10: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
11: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ik ben Georgia Oost en ik ben onderzoeksjournalist bij NRC. Mijn specifieke rol op de redactie is open source intelligence. Het houdt in dat ik digitaal forensisch onderzoek doe. Het is belangrijk in de journalistiek omdat we op deze manier onze lezers naar plekken kunnen brengen waar wij wel kunnen komen en burgers over het algemeen niet. Denk aan conflictgebieden die zijn afgesloten of besloten groepen op Telegram of de krochten van het internet. We steken veel werk in onze verhalen bij de onderzoeksgroep. En dan is het nog mooier om te zien hoeveel impact die hebben. Wil je ze ook lezen? Ga naar nrc.nl/abonnement.

0: VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.

0: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Wil je ook thee?
4: Och ja, lekker.
3: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
4: Och, wat een goede vraag.
5: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
6: Onzekere energiemarkt?
7: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
6: Ik heb zoveel vragen.
8: Welk energiecontract is het beste?
9: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
14: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
15: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
16: What a walk!
15: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.

0: Week. Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Het zeehondencentrum in Pieterburen dreigt failliet te gaan. Volgens het bestuur houden ze het nog geen 2 weken vol als ze geen geld krijgen van de provincie Groningen of de gemeente. De geldproblemen begonnen voor het centrum bij het openen van een nieuwe locatie vorig jaar. Dat was onverwacht duur. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarkten het drukker, schrijft de NOS. Jumbo krijgt meer online bestellingen en is al aan het opschalen. Ook Picnic verwacht een paar duizend extra bestellingen als het zo doorgaat. Volgens de brancheorganisatie kan het gat worden opgevangen en is er geen reden voor paniek. Meta is niet van plan om zijn AI-brillen met camera van de markt te halen, ondanks de ophef over deze gluurbrillen. Bij het filmen knippert een lampje, maar sommige mensen schakelen dat stiekem uit. Nederlandse organisaties willen dat de verkoop stopt en dreigen met een rechtszaak. In Den Haag zijn de Polivinario's uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste cabaretprijzen van Nederland. Ruud Smulders won in de categorie Entertainment voor het eerst. De Nederlands Hoopprijs voor de meest veelbelovende theatermaker ging naar David Linsen. Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer vielen ook in de prijzen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en hier en daar kan nog een bui vallen. Koud is het niet, het wordt een graad of 11. Morgen verloopt een lange tijd bewolkt met kans op een bui. Toch is het zeer zacht met 15 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
5: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Robbie Williams en Miss Monique. Beauty in Us.
0: Nieuw.
1: Armin van Buuren en Sasha. Everlasting.

0: smartspeaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Het zou kunnen zijn dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Deskundigen zeggen tegen de NOS dat het logisch is dat je de systemen uitzet als er iemand in heeft gezeten. En dat een organisatie niet zomaar dit soort maatregelen neemt. Albert Heijn wil niet zeggen of de supermarkt gehackt is. In een park in Haarlem is vanavond door de politie gezocht naar een vuurwapen. Dat meldt NH Nieuws. Niemand had mogelijk een wapen gezien op een parkeerplaats bij het park. Toen agenten op de melding afkwamen, renden meerdere mensen het park in. Er werd gezocht met een drone en honden, maar er is niets gevonden en er is niemand opgepakt. Alkmaar gaat geen uitsupporters toelaten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. De club had graag willen komen, maar overleg kon er niks aan veranderen. Vorig jaar liep het uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. En de Duitse schlagerzanger Heino krijgt 7500 euro van de radicaal-rechtse partij AfD. Een kandidaat van de partij had op sociale media gezet dat Heino op hem zou stemmen. Maar de zanger heeft nooit een stemadvies gegeven. Eerst eiste hij een €250.000, maar hij ging akkoord met een schikking. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. En dat was het nieuws op Slam.
0: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: smartspeaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er dreigt een einde te komen aan zeehondencentrum Pieter Buren. De gemeente en provincie willen het centrum niet meer financieel steunen en dat zou faillissement betekenen. Daarin speelt ook mee dat de nieuwe locatie die vorig jaar openging onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder. In Marokko gaat de grootste partij met 3 andere partijen een regering vormen. Winnaar van de verkiezing was de partij van El Mansouri, nu de eerste vrouwelijke premier van het land. De koers van het land verandert waarschijnlijk weinig. In Marokko heeft de koning veel macht. De 13 weken echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Hermans zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Hermans wordt gekeken naar alternatieven. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Hij speelde daarin de zoon van het hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor meer mensen met een beperking in films en series. R.J. Mitty was 34 jaar. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgen ook kans op enkele buien en het wordt 15 tot lokaal 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.